0: Lars Melitzen met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Meerdere locaties worden afgegraven. Het materiaal kon volgens de internationale atoomwaakhond gebruikt worden voor slechte doeleinden. Het kabinet vindt het spijtig dat de Kamer pas laat is geïnformeerd over een zogenoemde datakluis van de Belastingdienst. Daarin staat informatie over de toeslagenaffaire. Het gaat om zeker 64 miljoen bestanden. Het vorige kabinet werd vorig jaar juli op de hoogte gebracht van die datakluis. Maar de Kamer werd door het huidige kabinet pas in april van dit jaar geïnformeerd. Dat noemt het kabinet zeer ongelukkig. De informatie kwam te laat voor de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek deed naar de toeslagenaffaire. Bij de brand in de Hoge Venen is de laatste dagen munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Er zijn meerdere keren explosies gehoord. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is bekend waar de munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de plannen. Bij de brand in België is al 3000 hectare natuur afgebrand. Er zijn zo'n 500 hulpverleners actief. De drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was sinds 1969 lid van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard de enige muzikant zonder lange baard. Deze maand werden al meerdere optredens van ZZ Top afgezegd vanwege de gezondheid van Beard. De drummer overleed in een hospice in Texas. Zijn doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Daarbij koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook in de ochtend regen. In de middag breekt vanuit het westen de zon af en toe door. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
2: Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Daarnaast komen de sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij een bank tegoeden in de VS als ze die hebben, en ook mogen ze geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem dat veel banken gebruiken. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Bij een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mensen omgekomen. Het ging mis in een goudmijn. Er is een reddingsoperatie opgezet omdat er mogelijk nog mensen vastzitten. In de Centraal-Afrikaanse Republiek werken duizenden mensen in de mijnen. De werkomstandigheden zijn daar slecht. Bij de brand in de Hoge Venen is de laatste dagen munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is bekend waar de munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de plannen. Bij de brand in België is al 3000 hectare natuur afgebrand. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de controles nodig zijn om illegale migratie in te dammen. De Duitse grenscontroles werden zo'n 2 jaar geleden ingevoerd. En een vrouw uit Blerik in Limburg is gisteravond opgeschrikt door een slang in haar woning. Ze zag het dier kruipen in de slaapkamer en daarna dook de netpython in een kledingkast, meldt de politie. Het bleek uiteindelijk te gaan om de slang van de buurvrouw. Het dier was bij haar ontsnapt uit een terrarium. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Het is 13 tot 16 graden. 'S Ochtends regen. In de middag vooral in het oosten nog buien. In het westen is meer kans op zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn de restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens de internationale atoomagentschap IAEA gaat het om natuurlijk uranium. Dat kan worden gebruikt voor slechte doeleinden, zegt de waakhond. Bij een mijnongeluk in de Centrale Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mensen omgekomen. Het ging mis in een goudmijn. Er is een reddingsoperatie opgezet omdat er mogelijk nog mensen vastzitten. In de Centrale Afrikaanse Republiek werken duizenden mensen in de mijnen. De werkomstandigheden zijn daar slecht. Het kabinet vindt het spijtig dat de Kamer pas laat is geïnformeerd over een zogenoemde datakluis van de Belastingdienst. Daarin staat informatie over de toeslagenaffaire. Het gaat om zeker 64 miljoen bestanden. Het vorige kabinet werd vorig jaar juli op de hoogte gebracht van die datakluis. Maar de Kamer werd door het huidige kabinet pas in april geïnformeerd. En dat noemt het kabinet zeer ongelukkig. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden meer dan 200 mensen ziek. Een derde van hen moest naar het ziekenhuis. De uitbraak heeft vermoedelijk te maken met geïmporteerde eieren. Ook vorig jaar was er een uitbraak die te linken is aan eieren uit het buitenland. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle 1600 uitzendingen worden daar geüpload. Ze zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geplaatst en daar komen elke dag nieuwe afleveringen bij. De Fabeltjeskrant begon in 1968. De serie draait om gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het weer: vanuit het westen trekken buien over het land. Het is 13 tot 16 graden. 'S Ochtends ook regen. In de middag vooral in het oosten nog buien. In het westen is dan meer kans op zon. En het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens het internationale atoomagentschap IAEA gaat het om natuurlijk uranium. Het kan worden gebruikt voor slechte doeleinden, zegt de waakhond. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Daarnaast komen de sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij hun banktegoeden in de VS als ze die hebben. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Duitsland gaat voorlopig door met de grenscontroles. Ze zijn volgens een Duitse minister verlengd met een half jaar. De maatregel begon zo'n 2 jaar geleden. De Duitse regering wil zoiets doen tegen illegale migratie. Nederlandse grensgemeenten willen dat de controles stoppen. Er waren meerdere ongelukken door files vlak voor de grens. Bij de natuurbrand in België is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. De afgelopen dagen zijn er meerdere explosies gehoord, meldt Omroep VRT. Hulpverleners waren volgens de autoriteiten niet in gevaar. Het is namelijk bekend waar nog munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij het blussen. De brandweer is nog steeds bezig met blussen. In de Hoge Venen is al 3000 hectare natuur afgebrand. En de drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was bijna 60 jaar onderdeel van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard het enige bandlid zonder lange baard. De muzikant kampte de laatste tijd met gezondheidsproblemen. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer, er trekken buien over het land, van het westen naar het oosten. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon, bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 6 uur.
2: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Amerikaanse importheffingen voor spullen uit Canada gaan voorlopig niet door. President Trump had heffingen aangekondigd van 50% op veel spullen, zoals zuivel en auto's. Maar hij heeft die heffingen op het laatste moment uitgesteld met 3 dagen. Die tijd wil Trump gebruiken voor onderhandelingen. Zo moet er een einde komen aan wat hij oneerlijke handelspraktijken noemt. In Syrië zijn tonnen nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Meerdere locaties worden afgegraven. Het materiaal kon volgens de internationale atoomwaakhond gebruikt worden voor slechte doeleinden. Bij de brand in de Belgische Ardennen is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Er zijn meerdere keren explosies gehoord de afgelopen dagen. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is namelijk bekend waar munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de blusplannen. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Ook komen er sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij hun banktegoeden in de VS als ze die hebben. De VS erkennen het strafhof niet. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle 1600 uitzendingen worden daar geüpload. Ze zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geplaatst en er komt elke dag een nieuwe bij. De Fabeltjeskrant begon in 1968. In de serie praat meneer De Uil over gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het weer, er trekken buien over het land van west naar oost. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: En hier is Noordnieuws met Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Na 11 jaar rijdt er vanaf oktober weer een trein tussen Bad Nieuweschans en Duitsland. Dat is belangrijk voor de economie in het noordelijk grensgebied, stelt de Eems-Dollard-regio. Ook voor de kennisinstellingen brengt de herstelde spoorlijn veel kansen met zich mee, zegt EDR-directeur Vincent ten Voorde.
5: Het wordt natuurlijk ook een stuk makkelijker voor bijvoorbeeld studenten uit Groningen om bijvoorbeeld een semester in Oldenburg te gaan studeren.
4: Het Openbaar Ministerie verdenkt ex-liqueurgasvolleyballer Ramon M. ervan niet 1, maar 4 minderjarige jongens te hebben misbruikt. Ook zou M. minimaal 60 minderjarige jongens online benaderd hebben. Eerder was alleen bekend dat M. werd verdacht van de aanranding van een 10-jarige jongen uit Hoogkerk. En de Raad van State doet binnen enkele weken uitspraak in de kwestie rond het pannenkoekschip in Groningen. Daarbij gaat het vooral om de vraag of de gemeente fouten heeft gemaakt bij het verplaatsen van het schip van het Schuitendiep naar de Oosterhaven. Dat kostte rondvaartbedrijf Hansa Charter 3 jaar geleden zijn vaste plek aan de Oosterhaven. Buurtbewoners en de ondernemer hopen dat de verhuizing teruggedraaid wordt. Meer nieuws straks om 6:30.
6: Radio Noord. De ochtendploeg.
7: Met Edwin Paspeer.
3: Goedemorgen, de week kan alweer door midden. Het is woensdagmorgen, even na 6:00. Bij het krieken van de dag is dit de ochtendploeg. En we gaan gelijk stiekem dansen. Doe je mee?
8: Goedemorgen, Edwin.

0: Goedemorgen, de nieuwe dag is aangebroken. Het is woensdag vandaag, 19 augustus. Er schuift een regengebiedje over onze provincie richting Duitsland. Daarna gaan we ook de zon wel zien. Ook stapelwolken, er kan van tijd tot tijd een bui vallen bij 20 of 21 graden. Roland van der Zwaag is hier straks om 7:15 om daar meer over te vertellen. Zeg in het Veen, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Rob de Vries ook, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En bij deze langs de prikklok, hoe was jouw vakantie, zeg jij?
1: Ontzettend leuk.
0: Ja?
1: Ja, ja, ik heb er echt van genoten. Weg geweest, dagjes weg geweest. Eigenlijk aldoor wel wat gedaan. Dus het waren 3 weken, maar het voelde veel langer.
0: Oh, nou dat is altijd goed.
1: Ja.
0: Dat is altijd goed.
1: En ik heb altijd zo'n eerste dag dat je dan weer in de studio zit. Ik ben altijd een beetje bang dat ik het dan allemaal vergeten ben. Hoe het nou ook alweer moest.
0: Edwin. Rob.
1: Ja, nee, dat wist ik ook net. Wat gaan we nou eigenlijk ook alweer doen?
2: Ik moet altijd vaak een beetje nadenken. Wat was ook alweer mijn wachtwoord?
0: Ja, dat.
1: Ja, ja. Nou ja, mijn wachtwoord.
2: Dan heb je wel een goede vakantie gehad.
1: Ja, ben je eruit geweest.
0: Ik heb ook wel eens. Ik heb ooit een keer gehad. Toen dacht ik, ik ben op vakantie. En toen dacht ik van, weet je wat, ik zet even alle fietsen voor het gemak op slot. In de schuur.
2: Oh ja.
0: En dan leg ik de sleutels op een goede plek neer. Ja. Toen ik inmiddels 2 sloten had door moeten knippen. Kwam ik erachter waar de sleutels waren naar terugkomst van vakantie. Ik was het echt glad vergeten.
1: Ja, kan gebeuren.
0: Ja, dan heb je ook een goede vakantie gehad als je al dat soort dingen vergeet.
1: Ja, hoor.
2: Ja, zeker.
1: Weg geweest, ja.
2: Dan heb je echt even je zinnen kunnen verzetten.
0: Sergej, we trekken je erdoor vandaag. Komt helemaal goed.
1: Dank u.
0: Ja. Zometeen een vroege vogel bijvoorbeeld, vertel ik even.
1: Oh, nou, ja. Dan moet ik die bellen. Ja,
0: ja, dan zak je maar de stakjes pas. Waar een tijdje terug hadden wij hier een lopend vuur over slangen als huisdier, een week of 2 terug. Dat kwam uit dat 95% van de stemmen zei, nou, dat is geen huisdier. Ik heb wat slangennieuws. Zo was op camping Witte Zomer in Assen deze week een dier in een vrij rare positie. Die was namelijk door het rooster bij het wc-gebouw gevallen. En daar ontdekte een campinggast deze slang. Het bleek een slang met gele vlekken achter de kop. En dat is een ongevaarlijke slang, werd al snel duidelijk. Namelijk een ringslang. Maar die kon er niet meer uit. En dus moest de rooster eruit gehaald worden. Moest het beest daar meterlang ongeveer uitgehaald worden. En die is toen weer vrijgelaten in de natuur. Mm. Dan kijk je toch raar, hè? Dan hoor je, nou, stap je naar de wc en hoor je...
1: Ja, maar dat hoor je wel vaker in de wc.
0: Okay. En het kan erger, want een mevrouw uit Blerik, dat is bij Venlo, die was in haar woning, in haar slaapkamer, en zag een slang tussen haar kleren sluipen.
1: Oh.
0: Ja, die bleek van de buurvrouw te zijn. Die was ontsnapt uit het terrarium, wat wel eens vaker gebeurt. Bleek een netpython te zijn. Een volwassen exemplaar kan 4 tot 6 meter lang worden. Overigens, deze was wel wat kleiner. De buurvrouw heeft het dier zelf opgehaald. Hoe de verstandhouding is tussen deze buren, dat vertelt het verhaal niet. Nee. Lijkt me een rare
1: geluid. Je schrik je wezen.
0: Okay. Tot zover de slangenverhalen in de vroege ochtend. Het is 19 augustus. Vandaag in 2001 werd een schilderij gestolen bij het Openluchtmuseum Het Hoge Land in Warffum. Namelijk het schilderij Zonvond van Henri Le Fauconnier. Een dag later zou de anonieme dief zich telefonisch melden bij de politie en zeggen dat hij het doek in Assen in een oudere soos had achtergelaten. En inderdaad werd het daar teruggevonden. De dief zou hebben willen aantonen dat de beveiliging van het museum in Warffum niet deugde. Een soort hacker, maar dan voordat de computers echt heel groot werden. 2001, op deze dag. Nou, dat verhaal in het verleden. We keren terug naar het heden met zometeen. En jij mag bellen zometeen, Sergej. Een vroege vogel.
1: Ja.

0: Miles Smith en Niall Horan.
1: Dit is
2: De Vroege Vogel.
0: 14 over 6 en hij is al wakker. Simon Spanninga in Garmerwolde met zijn eigen boerderijwinkel daar. Simon, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen, Wim.
0: Vakantie zit erop.
3: Ja, ja, we zijn een paar weken dicht geweest en vorige week zijn wij, ja, dat was dan de eerste week dat we weer open waren. En ja, dus we moeten even weer een beetje op gang komen.
0: Ja, nou, jij zat, ja. Jij moet je ook, Sergej die is dan bang dat die dingen vergeten is, zei hij net. Heb jij dat ook?
3: Of ik dat vergeten ben?
0: Nou ja, als je weer begint met je werk, dan weet ik nog hoe alles moet.
3: Nou, dat valt best mee.
0: Oh, okay.
3: Dat valt mee. Nee, het is meer dat je, nou ja, goed, je bent, als wij dan we zijn met de bouwvak waren we dicht, dus 3 weken. En dan, ja, dan heb je wel even extra werk om weer om alles weer een beetje goed aan de loop te krijgen. En, dus de eerste week is altijd een beetje lastig en als één keer weer loopt, dan nou, dat gaat het wel weer. Dan
0: ja,
3: gaat het prima.
0: Ja. Ja. Ben nog weg geweest bij de vakantie?
3: Ja, nou, we hebben een reisje gemaakt naar Polen.
0: Oh,
3: ja.
0: Hoe kwam je daarbij?
3: Nou ja, we hadden nog steeds niks geboekt. En nou ja, we wisten natuurlijk al dat we met de bouw voor dicht waren. En zeiden, gewoon laten we eens even kijken waar we heen kunnen. En dat werd dus Polen. Naar Krakau.
0: Oh, ja, dus ja. Het schijnt best een mooie stad te zijn, hè?
3: Ja, een hele mooie oude stad. En nou, dat was verder prima. Mooie vakantie gehad.
0: Ja, ja. En was daar ook zo warm?
3: Viel mee. Na één dag was het best heel warm, maar voor de rest was het goed te doen.
0: Ja. En nu hebben we weer volop de regen. Nou, volop, maar de dag krijgt toch wel wat regen. Ja. Is dat goed voor jou? Want jij bent natuurlijk afhankelijk ook van de gewassen.
3: Ja, nou ja, goed. Dit is natuurlijk overal heel droog. Dat zie je hier ook. We zitten hier op een kleigrond, dikke scheuren in de grond. En natuurlijk, er mag nog best heel veel regen vallen. Ja,
0: ja.
3: Uiteraard.
0: Ja.
3: Dat is voor de natuur natuurlijk wel goed. En, want het is echt heel droog. Ja.
0: Ja. En hoe gaat het verder? Want ik denk, we gaan richting najaar, denk ik, hè? Dus de
3: ja.
0: Wat komt de mandarijnen en zo, wat komt er dan weer aan?
3: Ja, nou ja, goed, de periode van zomerfruit, hè, denk aan persing en nectarines. En dat loopt echt wel een beetje nu op het eind. En ja, we gaan dan een beetje meer richting de wintergroentes. De eerste wintergroentes die hier komen, nieuwe oogst appelen en peren. Ja, dus die kant gaan we een beetje op. En ook het druivenseizoen begint straks weer.
0: Want
3: dus dat zie je toch wel weer verandering in het assortiment.
0: Want met nectarines en zo, zijn die dan ook, als het een beetje aan het eind loopt, merk je dat dan ook in de smaak bijvoorbeeld?
3: Ja, die worden, die loopt de kans dat ze echt wel droog worden, droog zijn.
0: Ja.
3: Dus op een gegeven moment is het wel belangrijk dat je tijd daarmee stopt. Dan, ja.
0: Zodra je klachten krijgt, zeg maar, dan net daarvoor moet je stoppen.
3: Ja, bijvoorbeeld.
0: Ja.
3: Dat lukt niet altijd, maar dat zo zou het moeten zijn. Ja,
0: ja precies.
3: Klopt.
0: Nou ja, je zit in je tweede week na je vakantie, dus alles is weer als normaal. Ik wens je een mooie werkdag.
3: Dankjewel.
0: En tot volgende keer.
3: Ook.
0: Dag Simon.
3: Okay.
0: Yo.
3: Doei.
0: Hoi. Hoi.
1: De Vroege Vogel.
4: Michel was een jonkje bij ons in de stroot. Kast van hoes en beste lapgrond. Hij kwam wel eens aan, het was gewoon kameroen.

0: Take a Parachute and Jump. Je hoorde Something Happens. Het is 6 minuten voor 6:30. Laten we eens kijken naar het nieuws uit binnen- en buitenland. Boeren uit de provincie Drenthe demonstreren vandaag tegen het stikstofbeleid van het kabinet. De boeren rijden in 3 groepen met trekkers en andere voertuigen langs alle 12 gemeentehuizen in Drenthe en verzamelen zich uiteindelijk bij het provinciehuis in Assen. Met de actie willen ze steunbetuigingen ophalen van de gemeentebesturen en politieke partijen. De omvang van de protestactie is niet helemaal duidelijk, al lijkt het erop dat veel boeren mee zullen doen. De organisatoren van de actie geven aan dat deelnemers zich aan de wet moeten houden en dus ook niet met trekkers over snelwegen zullen rijden. De routes gaan overwegen tussen steden en dorpen. Dat kan wel hinder of vertraging opleveren voor het andere verkeer. De nieuwe Amerikaanse importheffingen voor producten uit Canada zijn op het laatste moment uitgesteld. Volgens de Amerikaanse president Trump ligt er een akkoord met een aantal concessies waar Canada aan zich moet houden. Maar over de details is nog weinig bekend, zegt correspondent Rudy Bauma.
1: Het is er wel eentje met hoofdletters, althans in een late post op zijn Truth Social. Maar het ging dus in eerste instantie om importheffingen op zo'n 200 productcategorieën uit Canada. Hè. Zuivel, drank, elektronica, textiel, bouwmaterialen, meubels, speelgoed. Met een totale waarde van zo'n $20 miljard. Dat is zo'n 5% van de totale Canadese export.
0: Canada heeft 3 dagen om akkoord te gaan, anders gaan de importheffingen alsnog door. En de Duitse grenscontroles worden met 6 maanden verlengd, tot in ieder geval half maart 2027. Minister Dobrindt van Binnenlandse Zaken heeft dat meegedeeld aan de Europese Commissie, zegt hij tegen Bild. De stap is niet verrassend. Dobrindt kondigde na de onrust in Ceuta al aan dat hij plannen had om de controles te verlengen. 10.000 migranten probeerden toen vanuit Marokko de Spaanse enclave te bereiken. De controles aan de Duitse grenzen zijn verkracht sinds september 2024. De maatregel werd door de vorige regering genomen om illegale migratie tegen te gaan. En sindsdien zijn de controles meermalen verlengd. In april oordeelde een Duitse rechter nog dat de huidige grenscontroles in strijd zijn met het Schengen-verdrag. Naar aanleiding van een zaak die door iemand was aangespannen die zelf bij de grens tussen Luxemburg en Duitsland moest stoppen. Daar ging de Duitse regering tegen in beroep. Het Groningse nieuws, dicht bij Duitsland, zullen we maar zeggen. Komt eraan, Rob, wat zit erin?
2: Ja, dan hoor je van welke nieuwe feiten ex-Liekeurgersvolleyballer Ramon M. wordt verdacht. Blijft niet bij de aanranding van een 10-jarige jongen uit Hoogkerk.

0: Harry Styles op Radio Noord. Met het nieuws nu van 6:30. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het Openbaar Ministerie verdenkt ex-profvolleyballer Ramon M. ervan niet 1, maar 4 minderjarige jongens te hebben misbruikt. Gisteren bij een voorbereidende zitting, zo melden meerdere media. Ook zou de 35-jarige M. minimaal 60 jongens van 8 tot 17 online benaderd hebben. Daarnaast wisselde hij seksueel beeldmateriaal met hen uit. Eerder was alleen bekend dat M. werd verdacht van de aanranding van een 10-jarige jongen uit Hoogkerk. M. speelde in het seizoen 2023-2024 8 maanden voor die cursus. De inhoudelijke behandeling van de zaak is komend voorjaar. De volgende voorbereidende zitting is op 29 oktober. M. blijft tot die tijd vastzitten. Na 11 jaar wachten rijdt er vanaf oktober weer een trein tussen Bad Nieuweschans en Duitsland. Volgens de Eems-Dollard-regio is de heropening van het spoor belangrijk voor het noordelijk grensgebied. De organisatie verwacht dat de verbinding de lokale economie, het toerisme en de arbeidsmarkt in de grensregio een flinke boost gaat geven. Maar vooral voor de kennisinstellingen in de regio brengt de herstelde spoorlijn enorme kansen met zich mee, denkt EDR-directeur Vincent ten Voorde.
2: Ik hoop ook dat deze spoorverbinding ertoe gaat leiden dat de universiteiten nog intensiever dan dat ze dat al doen met elkaar samenwerken. En het wordt natuurlijk ook een stuk makkelijker voor bijvoorbeeld studenten uit Groningen om bijvoorbeeld een semester in Oldenburg te gaan studeren.
1: Het UMCG doet mee aan een groot landelijk onderzoek naar de invloed van bestrijdingsmiddelen op de ziekte van Parkinson. Deze ziekte is de snelst groeiende neurologische aandoening ter wereld. Omdat er zoveel verschillende bestrijdingsmiddelen zijn, is er nu een onderzoek om de risico's precies in kaart te brengen. Neuroloog Teus van Laag vertelt wat hij nu al weet.
3: Als je maar voldoende van die pesticiden gebruikt, dan krijg je met zekerheid, kun je pathologie opwekken die identiek is aan dat wat we zien bij Parkinson. En alles staat of valt dus met wat is veilig en hoeveel kun je dan wel gebruiken en welke combinaties zijn met name funest. Nou, dat is best een hele zoektocht.
1: 4500 mensen zullen landelijk onderzocht worden. Woningcorporaties krijgen steeds vaker te maken met huurders die niet goed voor zichzelf kunnen zorgen en daardoor hun buren overlast bezorgen. Zo zorgt een muizenplaag in de Oosterparkwijk al maanden voor overlast in de buurt. Woningcorporatie Nijenstee kon vanwege wetgeving niet zomaar de woning binnentreden. Ook bij woningcorporatie Groningenhuis zien ze vaker huurders met complexe problemen. Volgens directeur Laura Broekhuizen komt dat vooral door de huidige samenleving.
4: De wereld is ingewikkelder geworden. Er zit meer spanning op de samenleving. Hè? Dat is wat we net zeggen. De samenleving is individualistischer geworden. Er wordt dus minder op elkaar gepast. En nou ja, ik denk dat we minder mogelijkheden hebben als Nederland, hè, om deze mensen op te vangen en te helpen dan dat we vroeger hadden.
1: Voor de Raad van State diende gisteren de langlopende zaak over het pannenkoekschip in Groningen. Daarbij ging het vooral om de vraag of de gemeente fouten heeft gemaakt bij het verplaatsen van het schip. Dat gebeurde 3 jaar geleden, van het Schuitendiep naar de Oosterhaven. Rondvaartbedrijf Hansa Charter moest daardoor zijn vaste plek aan de Oosterhaven opgeven. Buurtbewoners en de gedupeerde ondernemer hopen dat de verhuizing van het pannenkoekschip teruggedraaid wordt. Als de Raad van State de vergunning alsnog ongeldig verklaart, moet de gemeente de ondernemer waarschijnlijk een schadevergoeding betalen. Binnen enkele weken doet de Raad van State uitspraak. En de politie heeft gisteravond een verwarde man aangehouden aan de Bornholmstraat in Groningen. Bij een groothandel daar ging de man door het lint en probeerde hij voor auto's te springen. De man is naar het cellencomplex van de politie gebracht. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
5: De Ochtendploeg
6: met Edwin Pasveer.
0: Goedemorgen, straks reacties op ons lopend vuur van gisteren. Stelling luidde toen: weg met de computers in de klas, terug naar de schoolboeken. En om 6:45, Roland van der Zwaag met het weer.
7: Goedemorgen.

0: Zo gaan we Rick Rollins de dag in met Rick Astley, Never Gonna Give You Up.
1: Lopend vuur.
0: De scholen zijn weer begonnen en dat levert ook gelijk wel problemen op. Want docenten zien steeds vaker dat leerlingen gebruik maken van AI om opdrachten te maken. En dat is nog nauwelijks van echt te onderscheiden. Een zorgelijke trend horen we deze week hier bij onze ochtendploeg van ontwikkelingspsycholoog Bertus Hieronymus. Hij zegt, we zagen het al bij de opkomst van social media, nu ook bij de opkomst van AI. Nederlandse jongeren bezitten weinig basisvaardigheden als je het vergelijkt met andere landen. En het wordt alleen maar erger, zo zegt hij. Schrijfopdrachten zijn bijvoorbeeld al een uitdaging geworden. Laat staan het maken van een opstel zelf zonder AI. Andere landen nemen ze maatregelen al. Ze worden scholieren in Denemarken vaker schriftelijk overhoord. En moeten scholen daar AI-websites blokkeren. En in Zweden is flink geïnvesteerd in schoolboeken, pen en papier. Er zijn overigens ook voordelen aan AI. Het kan goed helpen bij bijles bijvoorbeeld. En de jeugd leert AI te gebruiken. AI is niet meer weg te denken. Weg met de computers in de klas. Terug naar de schoolboeken. Ons loopt het vuur van gisteren. Wat kan er allemaal binnen, Sergej?
2: Nou, Sifra van der Laan die zegt graag. Ze zegt, ik word gek van die laptop. Ze moeten online huiswerk maken. Maar in plaats daarvan gaan ze gamen met klasgenoten. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ze moeten constant erbij zitten. Want aldoor is er weer die afleiding door alle andere dingen, alle andere mogelijkheden op de laptop.
0: En, maar is dat niet van alle tijd? Ik kan me ook herinneren dat ik huiswerk ging maken en dat ik dan af en toe ook gewoon tv zat te kijken op mijn slaapkamer, toch?
2: Had jij een tv op je slaapkamer?
0: Ja, zeker. Ja, zo'n klein zwart witje die je dan zonder afstandsbediening, met zo'n draaiknop.
2: Ik zag wel andere kinderen buiten spelen. En dat leek me dan ook wel wat.
0: Dat mocht niet, dan moest jij leren.
2: Ik moest topo leren.
0: Oh, ja. Hoofdstad van Hongarije.
2: Budapest.
0: Nou, zie je.
2: Klopt dat?
0: Uiteindelijk is het toch, heeft het toch wel zijn vrucht afgeworpen.
2: Ja, of ik kon ongelooflijk door de mand gaan. Maar goed, het is gelukt. Ja. Maar Sifra die ziet het dus gauw gebeuren dat de schoolboeken terugkomen. Albert Bakker, ja, hij zegt, ik weet wel dat computers in deze tijd erg belangrijk zijn. Maar om zelf iets te kunnen, dat zou ook moeten kunnen zonder gebruik van computers. Handvaardigheid is toch ook erg belangrijk. En zometeen kan niemand meer zelf schrijven of iets uit het hoofd uitrekenen. En dan ben je zonder computer helemaal niets meer. Als het internet wegvalt of de stroom uitvalt, dan is de knop bij jou ook uitgezet en kan je helemaal niets meer. Ook Paul is het eens met de stelling, maar hij kan zich ook herinneren dat ze nieuwe dure boeken moesten kopen die uiteindelijk nauwelijks gebruikt werden. Ja, dat kan ik me ook nog wel herinneren, Paul.
0: Ja, ik ook.
2: Zonder wat geld.
0: Nog van recent ook wel, met de kinderen.
2: Ja, hè?
0: Ja, ja. En dan vroeg je het wel altijd af. Werd die echt niet gebruikt op school of hadden zij hem gewoon niet gebruikt?
2: Nou, mijn ervaring is dat die echt niet gebruikt werd. Dan vroeg je van, hebben we die echt nodig? Ja, dit heb je echt nodig, anders lukt het niet dit jaar. Nou, dan deed je dat. Kon gewoon nieuw weer tweedehands verkocht worden, ja.
0: Weg met de computers in de klas. Terug naar de schoolboeken. Gisteren was dat ons lopend vuur. Dank voor alle leuke reacties die erop binnenkwamen. En dank ook voor je stem. 85% uiteindelijk zei eens tegen de stelling, weg met de computers in de klas. Terug naar de schoolboeken.
3: Goedemorgen, heb een pas weer.
0: Morgen.

0: toch een mooi liedje. Van Clouseau, Passie, het is 14 minuten voor 7. Hoog tijd voor het weer. Dag er mooi uit. Van het Roland van der Zwagen zie je. Goedemorgen, Roland. Ja,
1: goedemorgen.
0: Ja. Opnieuw een beetje een natte start van de dag.
1: Het is op bepaalde plaatsen. In het zuiden van de provincie daar is nu wat lichte regen. Het zijn allemaal de kleine neerslaggebiedjes die dan weer even wat opleven, dan weer even wat minder zijn. Op dit moment is dat nu weer eventjes tijdelijk wat minder. Vanuit het westen zie ik op de Noordzee zie ik buien die zich gaan ontwikkelen. En ik verwacht eigenlijk, omdat die storing op hoogte in het front gaat lopen, gaat het activeren. En dat zal waarschijnlijk een brede lijn zijn, een lange lijn, opgeleide buien, die dan over een bepaalde strook van west naar oost gaan. Dus zit je precies op die lijn, dat zou bijvoorbeeld kunnen in de hele noordelijke regio van Groningen, dan heb je daar toch aardig wat millimeters de komende uren. Dat zou dan wel richting de 3, 4, 5 millimeter kunnen gaan. Terwijl het op andere plekken misschien een paar millimeter zijn. Maar dat iedereen wat regen krijgt vandaag, dat is wel zeker. En de wind, nou, die zit op dit moment zit die in de zuidwesthoek. En die zal vanmiddag wat bij gaan draaien naar het westen. Die wordt matig. Temperaturen vanochtend, zo'n 16 graden onder het wolkendek. Dat is eigenlijk precies wat we afgelopen nacht ook hebben gehad. En vanmiddag dan laat de zon zich ook weer eventjes zien in de loop van de middag iets vaker. En dan kan de temperatuur stijgen naar zo'n gemiddeld regionaal 19 graden op de warmste plekken. Ergens, misschien in de stad, 20 graden.
0: En morgen?
1: Morgen zien we dat de buien actiever gaan worden zelfs. Dus dan kunnen er in de loop van de dag, als de temperatuur weer terug gaat naar 19 tot 20 graden, dan kunnen de grote stapelwolken uitgroeien bij een matige zuidwestenwind. En dan kan een enkel exemplaar ook onweer geven. Maar tussendoor ook brede opklaringen. Dus morgen ook soms even een vriendelijk weerbeeld met droge perioden en de zon erbij.
0: Dankjewel, tot over een uurtje. Zometeen in de ochtendploeg een festival in de stad. Een meubelfestival.
2: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
3: Dit is deze week Gronings Goud.
2: Simon Jones.

0: is goud. Hey, Don't Leave is van Simon John. En hoor je deze week extra vaak bij ons op Radio Noord. Ja, de studenten zijn teruggekeerd en keren terug naar Groningen. Velen van hen zoeken nog een plek om te overnachten. Een kamer. En die kamer moet ingericht worden. Nou, dat hoeft niet altijd duur te zijn. Tijdens het allereerste gratis meubelfestival voor studenten, gisteren in Groningen, kregen meubels die anders misschien bij het afval terechtkomen een tweede leven. Elwin Baas ging er kijken.
1: Dames, ik zie hier een stoel, nog wat stoelen en een tafeltje en een prullenbak. Dit hebben jullie dus op de kop weten te tikken.
2: Ja, zeker. Hebben we even net gescoord.
1: Ja, want waarom zijn jullie hier op afgekomen?
2: Nou, sowieso ten eerste, het is gewoon, ja, inderdaad, het is gratis, dus dat is heel fijn. En het is ook gewoon, ja, er zijn nog heel veel goede spullen ook gewoon. Dus ik denk dat wij dat allebei ook wel vaak naar zoeken, gewoon in plaats van nieuwe dingen.
1: Hey Ruben, ja, op de Ossenmarkt, wat is dit voor festival?
3: Het is een gratis meubelfestival. En nou ja, hierbij hebben we eigenlijk gratis tweedehands meubels weggegeven aan de nieuwe student in Groningen.
1: Van waar dit idee?
3: Nou, allereerst hebben we natuurlijk de doelstelling om in 2030 afvalvrij te zijn. Dus dat houdt in dat we al het afval wat we inzamelen, dat als grondstof weer wordt gebruikt. Nou, in dit geval hebben we hergebruik toegepast van tweedehands meubels. Waardoor eigenlijk we ook minder afval hebben uiteindelijk.
1: Ja, dan organiseren jullie dit voor de eerste keer en dan begint het om 10:30. Ja, en dan een half uur later, bijna alles is weg. Wat zegt dit?
3: Ja, ik denk dat we hebben natuurlijk ook gecommuniceerd op is op. Dus ik denk dat dat altijd heel slim is om te communiceren. Maar ik denk ook dat tweedehands meubels gewoon echt een heel goed alternatief zijn voor alleen maar het kopen van nieuwe meubels. Er stonden echt hele mooie meubels bij en mensen reageerden heel enthousiast.
1: Hey, maar je hebt 4 stoelen. Ging je hier naartoe met het idee, ik heb 4 stoelen nodig?
4: Ja, ik was wel op zoek naar stoelen gewoon voor als er vriendinnen langskomen of vrienden langskomen, dat ze kunnen zitten, niet op de grond hoeven te zitten, zeg maar. En ze zijn goed stapelbaar, dus ze kunnen in een hoekje.
1: Had je dit verwacht ook, dat het zo storm zou gaan lopen?
3: We hadden wel een beetje verwacht, maar dat mensen al een uur van tevoren aankwamen om een beetje te de spullen door te snuffelen hadden we niet verwacht.
1: Wat zeg je nou? Een studenten die een uur te vroeg zijn? Dat hoor je niet vaak.
3: Nee, wij waren zelf ook verbaasd, inderdaad. Ik hoop dat ze dat op de schoolbank dat ze dat ook doen. Maar hier waren ze echt wel lekker een uurtje op tijd om te kijken wat er tussen zat.
1: Nu even de belangrijkste vraag. Hoe ga je dit nou meekrijgen dan?
2: Als het goed is er iets van een auto onderweg. En Loes ging nog even met de fiets kijken.
1: Wacht even, wil je die 4 stoelen meenemen op de fiets?
4: Ja. Ik ga het proberen. Als je erin gelooft, komt het wel goed.

0: you to have it all. Jason Mraz en Have It All. Zometeen hoor je waarom je deze kreet
1: tiki-tiki
0: de komende tijd best vaak zou kunnen horen. Hoor je na 7 uur. Na Robbie Williams en Nicole Kidman.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vakbonden CNV en FNV dreigen opnieuw met acties bij de beveiliging op Schiphol. De bonden eisen voor 12 uur vanmiddag toezeggingen van de luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven. Ze moeten de werkdruk omlaag en moeten de werkomstandigheden worden verbeterd. In mei ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. En veel medewerkers moesten dus overstappen naar een andere werkgever. Volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van en is het ziekteverzuim gestegen. Als er geen akkoord komt, dan komen er weer acties op Schiphol. De nieuwe importheffingen van de VS voor spullen uit Canada zijn met 3 dagen uitgesteld. President Trump had heffingen aangekondigd van 50% op zo'n 200 productcategorieën, zegt correspondent Rudy Bauma.
3: Zuivel, drank, elektronica, textiel, bouwmaterialen, meubels, speelgoed. Met een totale waarde van zo'n $20 miljard. Dat is zo'n 5% van de totale Canadese export.
2: Trump wil de komende dagen met de Canadezen praten over een overeenkomst. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens het Internationale Atoomagentschap gaat het om natuurlijk uranium en is het niet gevaarlijk. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle ruim 1600 uitzendingen worden daar geüpload.
4: Hallo!

0: op je skat.
1: De uitzendingen zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen staan al online en daar komt elke dag een nieuwe bij. Het weer, er trekken buien over het land van west naar oost. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: En hier is Noordnieuws met Rob de Vries.
3: Het Openbaar Ministerie verdenkt ex-Lycurgus-volleyballer Ramon M. van niet 1, maar 4 minderjarige jongens te hebben misbruikt. Ook zou M. minimaal 60 minderjarige jongens online benaderd hebben en seksueel beeldmateriaal met hen hebben uitgewisseld. Eerder was alleen bekend dat M. werd verdacht van de aanranding van een 10-jarige jongen uit Hoogkerk. Na 11 jaar rijdt er vanaf oktober weer een trein tussen Bad Nieuweschans en Duitsland. Belangrijk voor de economie in het noordelijk grensgebied, stelt de Eems-Dollard-regio. Ook voor de kennisinstellingen in de regio brengt de herstelde spoorlijn veel kansen met zich mee, zegt directeur Vincent ten Voorde van de EDR.
4: Ik hoop ook dat deze spoorverbinding ertoe gaat leiden dat de universiteiten nog intensiever dan dat ze dat al doen met elkaar samenwerken.
3: En Sven Bouwland stapt over van FC Groningen naar MVV. De 20-jarige verdediger tekent in Maastricht een meerjarig contract. In Groningen zat hij op een doodspoor en kon hij niet meer op speeltijd rekenen. Meer nieuws straks om 19:30.
5: Meertens meubelen en tapijthuis. De vriendelijkste woninginrichter heeft alle soorten meubelen, een slaapafdeling, raamdecoratie en vloeren. Meertens meubelen en tapijthuis in Veendam. En Rolf?
6: De koffie staat klaar.
7: Hey, waar was jij?
5: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk. Meertens meubelen en tapijthuis. En natuurlijk hebben we ook thee.
8: Bouw- of metaalproject?
9: Staal Digitaal.
8: Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
10: Mensen, als je kool worden, word ik een goud adres voor jou. Frans Kopal Hoorwaken aan Noorderhoven in Stad. Alle stijlen voor man en vrouw en alles is op vuurrood.
8: Staalzagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
10: Nou ook bij Frans Kopal. Secret Hair, een hooraanvulling voor man en vrouw en gewoon meest uit zicht. Kijk maar eens op hun webstay, franskopal.nl.
11: Radio Noord.
12: De ochtendploeg.
11: Met Edwin Paspeer.
2: Goedemorgen, op woensdag even inklokken. Met straks de terugkeer, je hoort het al, van meneer De Uil en de Fabeltjeskrant. Er is een nieuw lopend vuur en nu muziek van Katrina and the Waves.
11: Radio Noord.
13: Goedemorgen.

0: De zon schijnt. En nou ja, op de radio dan. Met Katrina and the Waves en Walking on Sunshine op deze woensdag. Verder wat lichte neerslag in de ochtend. We hebben vandaag te maken met bewolking. Ook wel een beetje zon erbij. Af en toe een bui. En een graad of 19. Ja, zo even praten over de fabeltjeskrant. Want ik dook erin vanochtend. En alles kwam erboven. Ook bij jullie gelijk al die geluidjes en stemmetjes. Maar eerst even dit verhaal. Want we zitten nog midden in de transferperiode. Propje zei het al. Sven Bouwland van Groningen en MVV bijvoorbeeld. Nou, we hoorden al dat Steyr Racing naar AZ gaat. Ja. Nog tot de woensdag 2 september om 1 minuut tot 12 s'avonds is de transfermarkt open. En er wordt nu getrokken aan international Lucarel Geertruida. PSV en Ajax willen hem allebei hebben. Maar er is een andere kaper op de kust gekomen. Namelijk de vriendengroep TOGB, tot ons genoegen Berkel. Die hebben namelijk een Instagram-post geplaatst daarop. En die zei van nou ja, Geertruida zoekt een nieuwe club. Hij mag naar ons komen. Daar reageerde Geertruida zelf op met de tekst. Nou, een vlamtosti en een koude A na elke wedstrijd. En ik teken meteen. Dat was hartstikke leuk. Dus dan heeft het AD maar eens even gebeld met de vrienden van TOGB. Tot ons genoegen Berkel. Die zeiden van, nou ja, alles goed dat hij wil komen. Maar eerst zich bewijzen, hij begint gewoon op de bank. Overigens is de kans dat hij naartoe gaat toch niet zo groot. Want ze verkopen er geen AA, zeggen ze zelf. Dus hij zal wel naar een andere club gaan. Maar toch leuk. En hij mag altijd komen afbouwen daar. Nou ja, dan dit jaar.
1: Hallo meneer de Uil. Waar breng je ons naartoe? Naar Fabeltjesland.
2: Ja, naar Fabeltjesland.
0: Ja, belangrijk nieuws over de Fabeltjeskrant. Zo belangrijk dat de NOS er inderdaad in het NOS-bulletin ook flink veel tijd voor inruimde. De Fabeltjeskrant keert terug met alle oude afleveringen die er zijn gemaakt. Die zijn allemaal mooi gemaakt, opgeknapt en die wil komen op YouTube te staan. Er staan er al 10 op. En er komen er per week of per dag, dat is het. Komen er nieuwe series, nieuwe afleveringen bij.
3: Geweldig.
0: Stand uit 1968. Toen kwam de allereerste bedacht door Leen Valkenier. En hij keek gewoon een beetje rond in zijn omgeving. En daar baseerde hij de personages op. Het is een paar keer gestopt. Maar uiteindelijk keert het ook steeds weer terug. Er zijn in totaal 1640 afleveringen gemaakt van de Fabeltjeskrant.
3: Zo.
0: Ik keek daarna vroeger. Jij ook, Rob, toch?
3: Ik heb het wel gezien, ja.
0: Ja,
4: ja, ik heb fragmenten laten gezien. En ik zag laatst van dit weekend zag ik nog een leuke beschuitbus van de Fabeltjeskrant in een kringloopwinkel. Had ik die voor jullie mee moeten
0: hebben? Nee, zover gaat mijn liefde dan ook weer niet. Maar ik vond het wel mooi altijd, de Fabeltjeskrant.
4: Ja.
0: Want het was voor, en dat had je toen ook al. Je hebt nu ook programma's die dan voor kinderen zijn, maar die ook leuk zijn voor ouders, omdat er van alles in speelde. Dat was destijds ook al zo, hè. Joop den Uyl was in die tijd ook bijvoorbeeld premier. En meneer de Uyl is niet geheel toevallig daar vandaan. Andere types, Ed en Willem Bever natuurlijk.
3: Ja. Ja.
0: Monfort de Mol hebben we natuurlijk. Zoef de Haas, Bor de Wolf.
4: Die Mier.
0: Wat zeg jij?
4: Zo'n Mier, juffrouw Ojeva.
0: Ja, Louieke de Mier.
5: Tiki
4: Di. Nee, dat is de Vos.
0: Oh, dat is Louieke de Vos, oké. Okay, nou ja.
4: Lekker pussiebeukenoten.
0: Mooi, hè? Het heeft dus in heel veel landen heeft het ook. Er zijn landen die hebben het nagemaakt. Maar ook gewoon de originele Fabeltjeskrant is in heel veel landen ook uitgezonden. Le Petit Echo de la Forêt. Bijvoorbeeld in Frankrijk. De kleine echo van het bos. Of Il Gufo Racconta una fiaba al giorno. Als ik het goed uitspreek.
4: Zo.
0: In Italië. De uil vertelt een sprookje per dag. Oh. In Engeland had je Daily Fable. En in Zweden Fablernas Vereld. De fabeltjeswereld.
4: Leuk.
0: Ja, toch mooi.
4: Ja, ik ga het wel kijken, denk ik. Ja. Ja,
0: niet alle afleveringen, maar gewoon puur omdat het kan, ga ik wel even iets weer opzoeken.
4: Hele avond.
0: Ik vrees dat het wel, zoals het tegenwoordig is, als je iets terugkijkt van vroeger. Je kunt beeld en geluid nu ook terugkijken. Heb ik wel eens sterrenslag bijvoorbeeld laten zitten kijken, gewoon omdat dat leuk was. Heel traag, heel traag. Maar goed, toch hartstikke leuk. En dan, nog wat verdrietig nieuws. En we kregen daar ook al appjes over vanochtend. Ga je iets draaien van ZZ Top? Bijvoorbeeld werd gevraagd door Martin Kamps. Ja, gaan we doen. Want Frank Beard is overleden. Waar dat bij verteld werd. De enige van ZZ Top zonder baard. Ja. Bijna 60 jaar zat hij in de band. Hij is op 77-jarige leeftijd overleden. Billy Gibbons is nu nog het enige levende lid van de originele bezetting van ZZ Top. Nou, gaan we zo meteen draaien. 77 geworden. Frank Beard. En hij laat een mooi oeuvre na, toch? Met leuke liedjes die we ook altijd weer kunnen draaien. En dat gaan we zo meteen doen. Goed, het is 13 over 7. Je zou gerust kunnen stellen dat de dag bij deze officieel is

0: Samieu en Dark Before Dawn.
1: Lopend vuur.
0: We hebben er even op moeten wachten, maar binnenkort is het weer mogelijk om met de trein naar Leer te reizen. Al ruim 10 jaar geleden gebeurde het. Eind 2015 werd de Friesenbrücke, de spoorbrug over de Eems, aangevaren. En herstel duurde lang. In eerste instantie was het nog wel mogelijk om tot aan Wenen te rijden. Aan de Nederlandse kant van de Eems was dat, maar dat is op een gegeven moment ook gestopt. En dus was het al heel lange tijd niet mogelijk om met de trein naar Leer te gaan. En vandaar via de Wunderlijn verder Europa in. Bussen was wel mogelijk, maar ja, altijd een hoop gedoe natuurlijk. En nou kan het weer. De Friesenbrücke was al een tijdje klaar overigens. Het was lange tijd toch wel onduidelijk wanneer het dan weer gebruikt zou worden. Nou, ze zijn nu aan het oefenen en vanaf oktober rijdt er weer een trein tussen Bad Nieuweschans en Leer. De EDR, Eemsdollard regio, heeft er hoge verwachtingen van. Daar gaan we ook nog over praten later vanochtend. Maar wat denk jij eigenlijk? Heb jij er verwachtingen van? Ik ga gebruik maken van de trein naar Leer. Nee. Ik ben niet een echte treinreiziger, moet ik heel eerlijk zeggen.
2: Nee, ik ook niet. En ik heb het ook niet gemist. En als ik die kant op wil, dan zou ik toch eerder met een auto gaan.
0: Nou, een van mijn kinderen ging ooit een keer treinreizend op vakantie. En toen moest ik dus wel hem met de auto naar Leer brengen.
2: Ja.
0: Omdat hij er anders niet gekomen was, ja, met heel veel gedoe.
2: Oh ja.
0: En in dat opzicht, dat is natuurlijk wel, ja, dat is wel de poort naar Europa. Als je vanuit Groningen met de trein Europa wil. En dat is toch al een prettige manier van reizen, denk ik. Nou ja. Dat is wel een stukje makkelijker geworden.
3: Ja. Nou ja, lang geleden, nog voordat die Friesenbrücke werd aangevaren, ben ik met de familie wel vanuit Leer naar Berlijn geweest met de trein.
0: Oh ja. Ja. Maar toen was je ook, en dan ook met de auto, met de trein naar Leer toe, of niet?
3: Nee.
0: Oh, dan wel, oh ja, nee, precies. Ja,
3: ja
0: nee, maar het is wel makkelijker, dat kan nu wel.
3: Ja, zeker. Dat zou wel kunnen. Ja, nou, ik vind het op zich wel een goede zaak. Zeker als er gewoon straks, als die Wunderlijn naar Bremen wordt doorgetrokken en het een beetje snel gaat, ja, dan is dat wel goed natuurlijk.
0: Ik ga gebruik maken van de trein naar Leer, als lopend vuur.
2: Ja, laat het ons weten hoe jij daarover denkt. 050-3188-288. Bellen of appen allemaal op hetzelfde nummer. En je reactie achterlaten kan natuurlijk vandaag ook weer via de Facebookpagina van Radio Noord.
0: Stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. Beetje 50-50 tot nu toe. 52% zegt eens, ik ga gebruik maken van de trein naar Leer.
4: Geef je mening en praat mee.
1: Lopend vuur.
0: En nog een paar jarigen die op onze verjaardagskalender staan. Nou, bijvoorbeeld Cor Bakker, de pianiste, presentator, 65 vandaag. Voormalig Amerikaans president Bill Clinton wordt 80. Marcel Groninger, oud-assistent bij FC Groningen, tegenwoordig bij Telstar.
3: Ja.
0: 56 worden vandaag. Voormalig weerman Gerrit Hiemstra, 65. En in eigen provincie is de verjaardag van zanger Alex Dutjeboer. Hij wordt 60 en dan vieren we.

0: De jarige Alex Lutjeboer en alleen nog more BD. Zometeen het Groningse nieuws natuurlijk om 19:30. Wat zit erin, Rob?
1: 60 jaar geleden was hij hier vrijwel uitgestorven, maar hij is weer helemaal terug. Waar ik het over heb, dat hoor je zo.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
6: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
9: Gelukt. Heb je hem al betaald?
8: Wat bedoel je?
9: Mijn betaalverzoek.
8: Zo, dat doe je snel.
9: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
10: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
11: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
12: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
13: Oké.
12: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
14: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
15: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
16: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.

0: bijna 7:30. Het nieuws uit Stad en Ommeland. Goedemorgen, Rob.
1: Goedemorgen. Het Openbaar Ministerie verdenkt ex-prof volleyballer Ramon Emme van niet één, maar 4 minderjarige jongens te hebben misbruikt. Bleek gisteren bij een voorbereidende zitting, zo melden meerdere media. Ook zou de 35-jarige Emme minimaal 60 jongens van 8 tot 17 jaar online benaderd hebben. Daarnaast wisselde hij seksueel beeldmateriaal met hen uit. Eerder was alleen bekend dat Emme werd verdacht van de aanranding van een 10-jarige jongen uit Hoogkerk. Emme speelde in het seizoen 2023-24, 8 maanden voor die cursus. Komend voorjaar is de inhoudelijke behandeling van de zaak. De eerstvolgende voorbereidende zitting is op 29 oktober en blijft tot die tijd vastzitten. Na 11 jaar wachten rijdt er vanaf oktober weer een trein tussen Bad Nieuweschans en Duitsland. Volgens directeur Vincent ten Voorde van de Eems-Dollard-regio is dat belangrijk voor het noordelijk grensgebied. Hij verwacht dat de verbinding de lokale economie, het toerisme en de arbeidsmarkt in de grensregio een flinke boost gaat geven. Maar vooral voor de kennisinstellingen in de regio brengt de herstelde spoorlijn enorme kansen met zich mee, denkt ten Voorde.
2: Ik hoop ook dat deze spoorverbinding ertoe gaat leiden dat de universiteiten nog intensiever dan dat ze dat al doen met elkaar samenwerken. En het wordt natuurlijk ook een stuk makkelijker voor bijvoorbeeld studenten uit Groningen om bijvoorbeeld een semester in Oldenburg te gaan studeren.
1: Intussen worden de Duitse grenscontroles met 6 maanden verlengd tot zeker 7 maart 2027. De maatregel begon bijna 2 jaar geleden, maar volgens de Duitse regering zijn de grenscontroles nog steeds nodig om illegale migratie tegen te gaan. Nederlandse grensgemeenten willen dat Duitsland met de controles stopt. Door files vlak voor de grens zijn er al meerdere ongevallen gebeurd. En 4 gevallen zelfs met dodelijke afloop. Een Duitse rechter oordeelde eerder dit jaar nog dat de grenscontroles in strijd zijn met het Schengen-verdrag dat vrij verkeer van personen en goederen regelt. Op de Onderdendamsterweg bij Middelstum zijn gisteravond een personenauto en een busje op elkaar gebotst. De inzittenden zijn behandeld door ambulancepersoneel. Niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. De beide voertuigen raakten fors beschadigd. Vanwege de hulpverlening was de weg gedeeltelijk afgesloten. Waterschap Hunze en Aas is begonnen met de voorbereidende werkzaamheden voor het vervangen van de onderleider onder het Tripskompiester Diep. Die voert water uit het lager gelegen poldergebied onder het kanaal door richting Gemaal Borgen Compagnie. De nieuwe ondergrondse buis krijgt een doorsnede van 1,8 meter. Dat is bijna 2 keer zo groot als de huidige buis. Projectleider Timo Bonder vertelt waarom er extra capaciteit nodig is.
3: Enerzijds wordt er in het achterliggende gebied zout gewonnen door Netmag, waardoor de bodem daalt. Het waterschap voert daar als reactie daarop verschillende maatregelen uit om de waterhuishouding in stand te houden. Nou, er moet meer water door de onderleider heen, dus die moet vergroot worden. En anderzijds hebben we ook te maken met klimaatveranderingen, waardoor bijvoorbeeld buien steeds meer in pieken komen en er ook doorheen moet.
1: De werkzaamheden aan de buis duren ongeveer 3 maanden. 60 jaar geleden was hij vrijwel uitgestorven in Nederland. Maar hij is weer helemaal terug, de ooievaar. Groningen is niet de favoriete provincie van de ooievaar, want aan de kust heeft hij geen voedselaanbod. Maar ook hier gaat het goed. Zeker 25 nesten in onze provincie kent Jan Miske van de stichting Ooievaars Research and Know-how, STORK. En vermoedelijk zitten er hoog in bomen nog veel meer verborgen. Plaatsen van nestpalen is dan ook niet meer nodig, zegt hij.
4: Vroeger was het gewoon, werd dat wel bevorderd van zet een paal neer. Maar tegenwoordig hoeven er geen palen meer bijgezet te worden. Want ze kunnen zich nu zelf redden doordat de populatie dermate groot is. Dat ze zichzelf kunnen verzorgen en ook zelf bomen uit kunnen zoeken voor nestgelegenheid.
1: Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
5: Palen en planken voor een schutting. De4keien.nl.
6: Zinne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn ween en rolloen.
7: 28 augustus, Groningen's ontzet. Meer weten? Kijk op volksvermakengroningen.nl.
8: Ziezo, Caravan weer helemaal gecontroleerd. En oké bevonden door NCC Marem. Maak ook een afspraak op noordercaravancentrum.nl.
9: Meertens Meubelen in Tapijthuis. De vriendelijkste woninginrichter heeft alle soorten meubelen, een slaapafdeling, raamdecoratie en vloeren. Meertens Meubelen in Tapijthuis in Veendam. En Rolf?
10: De koffie staat klaar.
11: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg.
10: vallen op.
11: Blijenberg.nl.
12: Oh, die van die deuren.
11: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
13: Meertens Meubelen en Tapijthuis. En natuurlijk hebben we ook thee.
14: De Ochtendploeg
15: met Edwin Paspeer.
16: Goedemorgen. Spelen bestrijdingsmiddelen een rol in de ontwikkeling van Parkinson? Daar is nu een groot onderzoek naar gestart waar het UMCG ook aan meedoet. En ik ga er zo over praten.
17: Goedemorgen Groningen en goedemorgen Radio Noord.
18: Ja, mooi jongens.

0: Genesis met de stem van Phil Collins natuurlijk. En Jesus, He Knows Me. Het is 8:09. Parkinson is de snelst groeiende neurologische aandoening ter wereld. Al langer zijn er aanwijzingen dat sommige bestrijdingsmiddelen misschien een rol spelen bij het ontstaan van de ziekte. Maar welke stoffen precies risico's opleveren en hoeveel blootstelling schadelijk is, dat weten de onderzoekers nog niet. En daarom start een groot Nederlands onderzoek waarbij 4.500 mensen worden gevolgd. Ook het UMCG doet er aan mee. Neuroloog Teus van Laag, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Er zijn al vaker discussies geweest over bestrijdingsmiddelen en Parkinson. Waarom is dit nieuwe onderzoek nodig?
1: Nou, dat heeft een hele belangrijke reden. Wellicht hebben een aantal mensen via de kranten een onderzoek van een aantal maanden geleden dat gepubliceerd is gezien, waarin bleek dat het voorkomen van Parkinson over Nederland niet helemaal gelijk verdeeld is. Het was helaas zo dat in het noorden het vaker voorkwam dan in het zuidelijk deel van Nederland. En daar zijn geen eenvoudige verklaringen voor, want er waren een aantal mensen die probeerden dit onderzoek, wat puur een onderzoek was naar het voorkomen van nieuwe gevallen van Parkinson, heeft beschreven voor het eerst eigenlijk heel goed gedaan in Nederland op basis van allerlei registraties. En dus er waren al mensen die zeiden, ja, maar dat komt door de landbouw in het noorden, maar ja, die is in Zeeland ongeveer even groot. En er zijn ook verklaringen zoals mensen die, wat ze in dit onderzoek hadden gedaan, is dat de plaats waar je op dat moment woonde, was de plaats waarin die werd meegenomen in het onderzoek. Maar als je bijvoorbeeld net verhuisd was naar Groningen, ja, dan geldt Groningen als de plaats, terwijl je misschien je leven lang in Limburg hebt gewoond. Ja. Dus er waren allerlei redenen waarom je het niet meteen dat aan oorzaak kon koppelen. En dit onderzoek is echt gericht om te zoeken naar oorzaken. Dit is een onderzoek, je zei het al, 4500 mensen over heel Nederland verspreid, met 4 grote centra, waaronder het UMCG, waarin, en dat is heel belangrijk, 3000 mensen met Parkinson, of sorry, 1500 mensen met Parkinson worden gevolgd. En 3000 inderdaad met controles. Ja. Want we hebben ook heel veel controles nodig om te kijken naar oorzaken. Dus wat in dit onderzoek gebeurt, iedereen die binnen een maand diagnose van Parkinson heeft gekregen in Nederland, wordt gevraagd mee te doen. En daarnaast worden alle mensen die ongeveer even oud zijn en een andere neurologische aandoening hebben, bijvoorbeeld rugklachten of een zenuwbeknelling, worden ook meegenomen. En van al die mensen wordt gekeken wat is hun geschiedenis ten aanzien van het blootstellen aan schadelijke stoffen, zware metalen, pesticiden, luchtverontreiniging. En wordt dan vervolgens worden ook monsters genomen van het bloed, van ontlasting, van speeksel. En worden ze 3 jaar gevolgd om te kijken hoe het met hen gaat. Want, dus daarmee heb je.
0: Want ik kan me voorstellen dat mensen die dat vorige onderzoek bijvoorbeeld ook gezien en gelezen hebben, dat die zich wat zorgen maken, ook bij het eten van groente en fruit.
1: Ja, nou, daar is op dit moment nog geen reden voor. Want wat je al in de introductie zei, wat we niet weten nog, wat is nou de belangrijke schadelijke concentraties die ertoe doen. Hè? En op dit moment moeten we constateren dat gewoon het eten van groente en fruit vooral voordelen heeft. En we kunnen op dit moment nog niet zeggen dat je dat niet moet doen en dat je dat niet uit supermarkten moet halen. Bovendien, ja, er is maar een aantal mensen is het gegeven om direct bij een biologische boer om de hoek hun groente en fruit te halen. Dus dat is nu nog te vroeg. Wat we wel weten is, als je maar voldoende blootstelling aan pesticiden hebt, dan krijg je onder andere Parkinson naast de andere aandoeningen. Maar het gaat natuurlijk om, en dat vragen mensen ook altijd, wat is nou schadelijk? Wat kan ik wel doen? Wat kan ik niet doen? Hoe groot is de relatie bijvoorbeeld als ik in de buurt van een veld woon waar heel veel gespoten wordt? Nou, dat zijn allemaal vragen die, als je dus kijkt naar de kans dat je Parkinson krijgt met blootstelling aan pesticiden, zeker aan de combinaties, daar hebben we ook in het noorden onderzoek naar gedaan, dan heb je 50% meer kans om Parkinson te krijgen. Ja. Maar dat is nog een groot getal en het gaat natuurlijk om voor de individuele persoon, wat kan ik wel of niet doen en wat is wel of niet schadelijk? Nou, daar proberen we nu relaties tussen te leggen.
0: En dat is een groot onderzoek. U doet er als UMCG ook aan mee. Wanneer hebben we daar dan wat meer duidelijkheid over, denk ik?
1: Ja, dat is een goeie. We zijn vorig jaar begonnen. Dus het loopt al eventjes, waarbij we nu in Groningen, na alle toestemmingen enzovoort, nu gaan beginnen. Dus dit is een mooi moment om daar ook iets over te vertellen. En dat onderzoek loopt in totaal 3 jaar. Want na inclusie, dus we hebben een inclusie van 2 jaar, en dan hopen we alle patiënten erin te hebben, dus die 4500. En vervolgen we al die mensen 3 jaar. Dus we zijn 5 jaar vanaf nu, zijn we bezig om dit aan te tonen. Maar dit is wel het grootste onderzoek op dat terrein. Met name omdat we dus ook echt op concentraties van al deze stoffen meten in bloedontlasting en speeksel. En dat betekent dus dat je daarmee ook echt relaties kunt leggen. En dat is nodig.
0: Dank voor de uitleg en succes met het onderzoek. Neuroloog Teus van Laverstad. Het is bijna 7:15. Tijd voor het weer dan gelijk maar. Roland van der Zwaag, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Een beetje een dag als gisteren vandaag?
2: Anders, denk ik. Ja. Morgen hadden we nauwelijks zon. Nu op dit moment is het wolkendek ook gesloten. Er gaat een actieve storing ten zuiden van ons langs. Dat is misschien wel handig. En ten noorden van ons krijgen we dan inzaaiing van koudere lucht. Dat betekent dat we actievere buien kunnen gaan krijgen. De eerste buien vormen zich boven de Waddeneilanden. Die schuiven zo de komende 2 uur ook waarschijnlijk aaneengesloten over ons heen. Dus waarschijnlijk krijgen veel delen van onze regio een enkele bui te verwerken. Daarachter krijgen we namelijk wel van tijd tot tijd wat zon tussen de stapelwolken door. Dus het weerbeeld wordt vanmiddag in de loop van de middag wat opener. Dan hebben we ongeveer 19 tot maximaal 20 graden bij een zwakke tot matige westelijke wind. En komende nacht eerst droog en morgen dan volgen er weer nieuwe buien.
0: Regenpak is toch al een beetje deze week je beste vriend als je onderweg bent met het verzekering.
2: Ik denk dat het wel handig is om in ieder geval bij de hand te hebben.
0: Nou, dankjewel. Tot een overduurtje, Roland. Jo, mooi. En zometeen, wie is de mens achter het politieuniform? Daar gaat de expositie All Cops Are in Stadhoven. Hoor je zometeen meer over.

0: Steve Berendsen, Emma Heesters en alleen met jou. Ja, streng, helden of nou, vul maar een iets minder net woord in. De zin all cops are, ... wordt wel eens gebruikt door mensen die het net iets minder op hebben met de politie, zullen we maar zeggen. Maar wat doet zo'n stempel eigenlijk met de mens achter het uniform? In de Draakkerk in Groningen is sinds gisteren de expositie all cops are te zien. Hoofdinspecteur Joël Verdies weet als geen ander hoe het voelt wanneer mensen eerst een blauw uniform zien en pas daarna de persoon die erin zit. Hij vertelt zijn verhaal aan verslaggever Rick Ruschen. Deze Joël Verdies.
1: Goeiedag.
2: Hallo, kom verder. All cops are, dat is in te vullen. Dat is heel divers natuurlijk. En het mooiste is, als je mensen spreekt, dan merk je dat iedereen een andere ervaring heeft.
3: Maar wat krijgen jullie als agenten wel eens naar je hoofd geslingerd? Want dat zijn best wel eens kwetsende dingen.
2: Ja, dat verschilt. Alleen zelf zie ik het als een uiting van onvrede. Maar we krijgen ook mooie dingen aan ons hoofd. Hè? Ook complimenten. Die wordt weinig besproken. Maar ik heb echt zo vaak een burger gehad die letterlijk zegt, ik ben zo blij dat jij mijn zaken behandelt. En natuurlijk is er verdriet. Maar erop kunnen rekenen dat er recht wordt gedaan aan de situatie, ja, dat is ook een mooi compliment.
3: Dat zijn de mooie kanten van het vak. Maar ik kan me ook voorstellen dat het af en toe wel eens heel frustrerend is. Dat je weer met een vooroordeel te maken krijgt.
2: Ik heb wel eens een dienst gedraaid in Burger. Waarbij ik dan ergens aan de deur ben geweest. En dan legitimeer ik mij met mijn politiepas. Ik heb mijn wapen, portofoon. Eigenlijk alle middelen van een politiemens heb ik bij me. Dat desondanks die persoon dan naar de politie belt van, er is een nepagent aan de deur geweest. Ik heb het over een aantal jaren terug. Inmiddels is er wel vaker voorgekomen, valse nepagenten. Maar in die tijd hadden we dat echt niet zo, of niet zoveel. En zelfs dan, ja, met alles wat ik bij me had en mijn legitimatie, denk ik van, jeetje, wat jammer nou. Want dat overkomt mijn witte, blonde collega zelden tot nooit.
3: Dat lijkt me heel frustrerend dan.
2: Dat is niet tof. Ik denk dan letterlijk van, heb je wel door dat ik ben bereid jou te beschermen met mijn leven. En je degradeert mij tot niet mogelijk politiemens zijn.
3: We zien op de expositie video's van agenten. Eerst in burgerkostuum, hè, gewoon normaal gekleed. Daarna in uniform. Wat is het oordeel van de mensen als jullie eerst in normale kleding zien en daarna in politieuniform? Is daar een groot verschil tussen?
2: Ja, je ziet dat mensen toegeven, zeg maar, dat ze toch wel een vooroordeel hadden. Dat ze echt aan de hand van tatoeages die ze zagen of een andere uiterlijke kenmerken al een beeld hadden die eigenlijk niet overeenkomt met de realiteit. Dus het is vooral een soort van bewustwording en erkenning dat we allemaal, ja, vooroordelen hebben.
3: En wat als mensen jou in normaal uniform zien? Wat denken ze dan?
2: Bijna niemand verwacht dat ik een politiemens ben, nee. Ik heb wel eens gevraagd van, wat denk je dat ik doe? En dan ga ik een beetje helpen. Noem ik veiligheid bijvoorbeeld. En dan gaat het wel eens richting, oh, beveiliger. Of, maar echt politiemens. En zeker niet met de rol en functie die ik heb. Nee, dat verwacht men niet van deze zwarte man met locks. Nee.
3: Maar wel extra leuk, denk ik, als ze dan te horen krijgen, hey, het is een politieagent.
2: Ja, dan is men verbaasd. En ergens vind ik het natuurlijk heel jammer. Ik probeer toch bij te dragen dat beeld dat je kunt zien van, maar wacht even, ook een man van kleur met locks kan ik gewoon op rekenen als politiemens.
0: Hoofdinspecteur Joël Verlies van de Groningse politie. De expositie All Cops Are is tot 1 september te zien in de A-kerk. Toegang is gratis.
4: Lopend vuur.
0: Vanaf oktober kun je weer voor het eerst sinds 11 jaar met de trein naar Leer vanuit Groningen. Dan is het eindelijk klaar bij die Vriesenbrug ook. Ik ga gebruik maken van de trein naar Leer, is ons lopend vuur.
5: Ja, en Henriette Meijer zegt zeker, dat gaat ze doen. Elze Schollema reageert even zo kort, maar die zegt ik niet. Johan die zegt zeer waarschijnlijk zullen veel mensen er straks wel gebruik van gaan maken wanneer de kerstmarkten er weer zijn in Duitsland.
0: Oh ja, natuurlijk. Ja.
5: En dat kan natuurlijk makkelijk zo met de trein.
0: Ja, kun je ook een gluwijntje nemen met de trein terug.
5: Ja, natuurlijk. Ja. Als je het maar netjes houdt dan op de terugweg. En Gea Piek die zegt ik maak er nu al geen gebruik van die trein en dat ga ik straks ook zeker niet doen om naar Leer te gaan.
0: 050-3188-288. Praat met ons mee over ons lopend vuur en stem even via rtvnoord.nl en de app van Noord. Wordt weer volop gedaan. 51% van de stemmen zegt eens, ik ga gebruik maken van de trein naar Leer. Straks na 8 kun je weer een weerstation winnen, want we zoeken weer iemand voor Wel is dat. Blijf luisteren. Nu de Cutting Crew in de ochtendploeg op Noord. And I just died in your arms tonight.

0: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al.
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
3: Kampioenen!
1: En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
6: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
5: Ja, werkt wel.
6: Social deal, deals die je niet mag missen.
7: Leren mediteren, zen.nl.
6: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
9: Hey Raymond!
10: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op RaymondWaterontharders.nl.
11: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
10: Ontdek de voordelen van zacht water op RaymondWaterontharders.nl.
11: Hallo, Odido Business hier.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vakbonden CNV en FNV dreigen opnieuw met acties bij de beveiliging op Schiphol. De bonden eisen voor 12 uur vanmiddag toezeggingen van de luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven. Ze moet onder meer de werkdruk omlaag, zegt CNV.
3: We hebben eisen gesteld over de roosters van de beveiligers, want die zijn enorm verslechterd sinds de contractwisseling van 18 mei. Ook hebben ze minder pauze en ze kunnen geen verlof aanvragen al heel lang. Dus verlofaanvragen worden eigenlijk altijd afgewezen.
2: Als er geen akkoord komt, dan komen er acties op Schiphol. De Amerikaanse president Trump heeft nieuwe importheffingen voor producten uit Canada uitgesteld. Op sociale media zegt hij dat er een handelsakkoord is bereikt. Trump had importheffingen van 50% aangekondigd op veel goederen uit Canada, zoals zuivel en auto's. De nieuwe overeenkomst moet binnen 3 dagen worden ondertekend. Gebeurt dat niet, dan gaan de importheffingen alsnog door. De omzet van de Nederlandse industrie is het afgelopen kwartaal flink gegroeid. Ondanks de geopolitieke onrust is het de grootste stijging in ruim 3 jaar. Zo zorgden de gestegen olieprijzen voor een flink hogere omzet bij de olieindustrie. Ondernemers verwachten ook in het 3e kwartaal een hogere omzet. En de drummer van ZZ Top, Frank Beard, is overleden. Hij was bijna 60 jaar onderdeel van de Amerikaanse band. Ondanks zijn achternaam was Beard het enige bandlid zonder lange baard. De drummer was de man achter dit intro. De muzikant kampte de laatste tijd met gezondheidsproblemen. Frank Beard was 77 jaar. Het weer bewolkt en er trekt regen over het land. Vanmiddag vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: En hier is Noordnieuws met Rob de Vries.
5: Na 11 jaar rijdt er vanaf oktober weer een trein tussen Bad Nieuweschans en Duitsland. En dat is belangrijk voor de economie in het noordelijk grensgebied, stelt de Eems-Dollard-regio. Ook voor de kennisinstellingen in de regio brengt de herstelde spoorlijn veel kansen met zich mee, zegt EDR-directeur Vincent ten Voorde.
6: Het wordt natuurlijk ook een stuk makkelijker voor bijvoorbeeld studenten uit Groningen om bijvoorbeeld een semester in Oldenburg te gaan studeren.
5: Het Openbaar Ministerie verdenkt ex-Lycurgus-volleyballer Ramon M. ervan niet 1, maar 4 minderjarige jongens te hebben misbruikt. Ook zou M. minimaal 60 minderjarige jongens online hebben benaderd en seksueel beeldmateriaal met hen hebben uitgewisseld. Eerder was alleen bekend dat M. werd verdacht van de aanranding van een 10-jarige jongen uit Hoogkerk. En Sven Bouwland stapt over van FC Groningen naar MVV. De 20-jarige centrale verdediger tekent in Maastricht een meerjarig contract. En Groningen kon Bouwland niet meer op speeltijd rekenen. Meer nieuws straks om 8:30.
7: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
8: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
9: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegsel Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegsel.nl/drops.
10: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
11: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Hoppa. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe tijdens de uitverkoop. In Kruid en Kramers gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Oh yeah. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
12: Radio Noord. De ochtendploeg.
13: Met Edwin Paspeer.
14: Goedemorgen, een megabui. Zonder het tripscompagnister Diep moet natte voeten voorkomen. De werkzaamheden zijn begonnen. Je hoort er zo meer over.
15: Radio Noord. Ja, goedemorgen.
16: Hallo.
15: Ziggy D.

0: met de start van de dag van deze woensdag. Michael Jackson en Wanna Be Starting Something. Bijna 2 meter doorsnee en stalen damwanden van 15 meter lang. Waterschap Hunzenaas komt met zwaar geschut bij het Tripcompagnieterdiep. De cruciale ondergrondse buis wordt daar flink vergroot om natte voet in de polder te voorkomen. Hoe pakt het waterschap zo'n ingrijpende klus aan? Projectleider Timo Bonder.
1: We zijn bezig met het vervangen van een onderleider. Die zorgt ervoor dat het water vanuit het poldergebied onder het Tripcompagnieterdiep door kan stromen. En die onderleider die is ongeveer een meter in doorsnee momenteel, maar die wordt vergroot naar 1,8 meter, dus bijna een keer zo groot.
2: Ja, en waarom is dat nodig?
1: Dat heeft onder andere te maken met 2 dingen. Enerzijds wordt er in het achterliggende gebied zout gewonnen door Netmag, waardoor de bodem daalt. Het waterschap voert daar als reactie daarop verschillende maatregelen uit om de waterhuishouding in stand te houden. Nou, er moet meer water door de onderleider heen, dus die moet vergroot worden. En anderzijds hebben we ook te maken met klimaatveranderingen, waardoor bijvoorbeeld buien steeds meer in pieken komen en er ook doorheen moet.
2: Ja, en helpt het dan ook tegen bijvoorbeeld zware regenval?
1: Ja, het helpt ook tegen zware regenval. Wat je nu ziet gebeuren op het moment dat er veel regenval is, dat het water aan de andere kant van de onderleider dat het opstuwt en daardoor dus sneller tot vernatting kan leiden. Nou, met een grotere diameter kan het water er makkelijker doorstromen. Dus dan heb je minder dat het water omhoog komt. Dus zeker, ja.
2: Ja, dus met die nieuwere grote buis is het gebied daarmee klaar voor de toekomst?
1: Ja, daarmee is het gebied klaar voor de toekomst. Ja.
2: Is het nou een heel groot project? Ik zie achter jou, als ik even goed kijk, wat een graafmachine, een grote auto staan. Er zijn best wat mannen aan het werk.
1: Het is een redelijk groot project, ook voor ons als waterschap. Wat verder voor ons wel redelijk uniek is, dat we ook een bouwkuip moeten realiseren in het Tripcompagnieterdiep met straks grote, zware stalen damwandplanken van wel meer dan 15 meter lang. Bij ons als waterschap komt dat niet heel vaak voor, dus in die zin uniek.
2: Ja, dus in die zin is het niet een dagelijkse klus, zeg maar?
1: Nee, geen dagelijkse klus.
2: Wanneer is het helemaal af? Want de werkzaamheden zijn nu aan de gang. De eerste voorbereidende werkzaamheden. Maar wanneer is het project klaar?
1: Dit project is klaar. Dat zal omstreeks begin november zijn. En dan is de boel weer opgeruimd. En alles is weer vrij toegankelijk voor al het verkeer ook.
2: Ja, dus mooi voor de winter klaar.
1: Voor de winter klaar, dat zeker. Ja.
0: Projectleider Timo Bonder van Waterschap Hunzenaas. Daarbij Tripcompagnieterdiep in gesprek met verslaggever Rick Ruschen. En straks, woningcorporaties krijgen steeds vaker te maken met huurders die niet goed voor zichzelf kunnen zorgen. Zorg voor overlast. Maar eerst kun je zometeen een weerstation winnen als we Wel is dat gaan spelen. Hey.

0: Stella Lefty en Boston. Het is tijd voor een spelletje.
1: Wel is dat.
0: Met drie aanwijzingen zoeken wij een persoon. Die aanwijzingen krijg je van huishistoricus Rijn de Smit. 050-3188-288 is ons appnummer. En als je het uiteindelijk goed hebt en we bellen je terug over een half uur... en je neemt de telefoon op, niet onbelangrijk... dan win je het weerstation van Radio Noord. Kortom, stop met gapen, zet de radio harder en let goed op, want dit is... De eerste aanwijzing.
2: De man die we vandaag zoeken is een echte Veendammer, maar hij is in Winschoten geboren.
0: Aha. Hij is een man, dat weten we bij deze al.
3: Oh ja?
0: Ja, want het zei Reinder.
3: Hij.
0: Zat jij op te letten?
3: Zei hij hij?
2: De man die we vandaag zoeken is een echte Veendammer, maar hij is in Winschoten geboren.
0: Ja. En wie zoeken wij? Nou, je mag een gokje wagen. Of misschien denk je, nou, ik weet het al gewoon 100% zeker. Nee. App ons 050-3188-288 voor het weerstation van Radio Noord. Als je het niet weet, straks volgt natuurlijk aanwijzing nummer 2.

0: Dan gaat hij er vandoor op zijn Harley Davidson, zijdse schering gaan. De overlast door een muizenplaag in en rond een vervuilde woning in de Gronings Oosterparkwijk, waar je gistermorgen over hoorde hier in de ochtendploeg, is zeker geen uniek geval. Woningcorporaties krijgen steeds vaker te maken met huurders die niet goed voor zichzelf kunnen zorgen en daardoor hun buren overlast bezorgen. Ik ga erover praten met Laura Broekhuizen, directeur van woningcorporatie Het Groninger Huis. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Herkent u dit beeld? Hebt u ook te maken met huurders die overlast bezorgen?
1: Ja, ik denk dat zien wij denk ik allemaal.
0: En is dat een toename in te zien dan?
1: Ja, ik denk dat je de afgelopen jaren hebt kunnen zien dat het moeilijker is om je in Nederland staande te houden. Dat het moeilijker is om voor jezelf te zorgen. En dat dat dus ook niet altijd lukt.
0: Ja, hoe kan dat dan?
1: Ik denk daar een aantal redenen voor zijn. Kan jij je eigen energierekening nog lezen? We hebben het ook wel heel ingewikkeld gemaakt, dat is één. Ik denk Nederland is individuister geworden. Vroeger hadden we allemaal wel iemand in het dorp of in de wijk. Nou, die was een beetje anders en daar pasten we ook allemaal een beetje op. Ik denk dat mensen minder van elkaar kunnen accepteren. En Den Haag heeft er natuurlijk voor gekozen om veel mensen gewoon in de wijk te laten wonen. Dat is echt anders dan 10 jaar geleden.
0: Mensen in een wijk te laten wonen die daar misschien eigenlijk niet thuis zouden horen, bedoelt u?
1: Nou ja, dat weet ik niet. Maar mensen die hulp, zorg en ondersteuning nodig hebben. Hè, bijvoorbeeld de psychiatrie, verslaving. En die we nu in de wijk opvangen met elkaar. En dat zijn vaak huurders. Want die hebben vaak niet goed genoeg geld om een woning te kopen. En dan wordt er toch vooral ook naar zorg en ons gekeken. Ja,
0: en hoe gaat u daar dan mee om als woningcorporatie?
1: Nou, ik denk dat wij allemaal, welke collega je ook spreekt, die gaan allemaal zeggen, ja, we hebben afgelopen jaren extra mensen aangenomen. Of het nou woonconsulenten zijn, of wijkbeheerders, of straatwerkers, of nou, noem het allemaal maar op. Dat we echt veel met gemeenten, zorginstellingen, welzijn, schuldenorganisatie overleggen van wat kunnen we nou doen. En dat we zo proberen het voor iedereen zo fijn mogelijk te maken om in de wijk te wonen.
0: Ja, maar dat lukt dus niet in alle gevallen, hoor ik u ook zeggen.
1: Nee, dat kan ook niet. Hè. Een gewaardeerde collega zei ooit tegen mij, Laura, wij zijn geen 1000 dingen doekje. Maar omdat mensen bij ons wonen, zijn wij wel een makkelijk aanspreekpunt. Want als jij een buurman hebt waar veel gras in de tuin groeit, dan heb je last van. En de tuin is anders dan dat jij wil, dan bellen ze wel ons. Maar als het een particulier is, dan moet ze dat zelf oplossen.
0: Ja, maar gras hoog in de tuin is nog wat anders dan muizen bijvoorbeeld.
1: Absoluut. Ja, maar dat is ook zo.
0: En u hebt ook de verantwoordelijkheid tussen aanhalingstekens voor de mensen die ernaast wonen natuurlijk. Daar gaat u ook
1: over. Zeker. Zeker. Nee, maar kijk, mensen huren. Ik zeg heel vaak, wij hebben de stenen, maar mensen huren bij ons hun thuis. Dus wij hebben met elkaar er wel echt op te passen dat wijken zo fijn en zo leefbaar mogelijk zijn. En dat is echt soms best hartstikke ingewikkeld. En wij moeten passend toewijzen. Dat betekent dat je een huis mag huren voor een bedrag waarvoor je ook geld voor in de portemonnee hebt. Nou ja, dat zijn dan over het algemeen ook vaak dezelfde soort huizen. Dus dan heb je in dezelfde wijk vaak ook dezelfde soort problematiek.
0: Ja. Weten bewoners dan wat u allemaal doet? Want dat is vaak ook wel onbegrip natuurlijk. Zeg van ja, de woningbouwcorporatie doet niks.
1: Nee, en dat snap ik ook, hè. Maar ja, weet je, stel je voor, je hebt zelf een moeder of een oma die in de war is of onbegrepen gedrag vertoont. Want zo noemt de politie dat dan. Vind jij het dan fijn als ik tegen de buren ga zeggen, nee, maar dit is er aan de hand en dat gaan we doen. Dus wij kunnen en mogen ook niet altijd alles zeggen. En dat is echt voor bewoners en zeker mensen die ernaast wonen echt best heel ingewikkeld. Dat snap ik heel goed.
0: Ja, maar u vertelde net ook van, we hebben ook extra mensen aangenomen. Dat verhaal zou u wel meer kunnen vertellen om meer begrip te creëren.
1: Ja, en dat zeggen we natuurlijk in de wijk, zeggen we dat ook wel. En mensen zien dat natuurlijk ook. Ik kan me voorstellen, als jij naast iemand woont en je hebt daar last van, ja, dan wil je dat morgen opgelost is. Ja, en dat kan niet altijd.
0: En voor de duidelijkheid, die muizenplaag was niet in een woning van u, hè? Maar dit soort problemen, wat ik u eigenlijk hoor zeggen is ook, dit is niet ook zomaar op te lossen.
1: Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat klopt. Kijk, en weet je, zo'n muizenplaag is natuurlijk uitzonderlijk, hè? Dat hebben we gelukkig echt niet allemaal elke week. Maar we hebben natuurlijk wel allemaal bewoners voor wie het moeilijker is om zich staande te houden. Ik denk dat dat ook voor een deel komt door keuzes die gemaakt zijn om te bezuinigen op de zorg. En dat zou vast allemaal een goed idee geweest zijn toen. Nou, je kan je afvragen of dat nu in de praktijk ook zo blijkt.
0: Ja. Betekent dat mensen die eromheen wonen het eigenlijk moeten accepteren? Vraagteken.
1: Nee, dat denk ik niet. Want iedereen heeft recht om veilig en fijn te wonen. Dus het is niet zo, nou, dit is dan de keuze, dus het is maar zo. Maar ik denk wel dat het goed is als we met elkaar begrijpen waarom het zo is. Dat we ook met z'n allen proberen om het op te lossen. Maar dat het wel een zaak van de lange adem is.
0: Dank voor de uitleg, Laura Broekhuizen, directeur van woningcorporatie Groningen Ruimte.
2: Wel is dat.
0: Ja, we gaan gelijk door met ons spel. Wel is dat. Wie zoeken wij? Dit was de eerste aanwijzing.
3: De man die we vandaag zoeken is een echte Veendammer, maar hij is in Winschoten geboren.
0: Ja, we gaan niemand wegstrepen, Sergej.
4: Ja, we gaan Jan Mulder doorstrepen. Oh. Henk en Jan Veenstra die komen met hem. Ja, ik snap hem wel, maar het is hem niet.
0: Nee. Aanwijzing nummer 2 dan maar.
4: Ja, dat is wel nodig.
3: Hij gaf de Groningse voetballende jeugd een kans.
0: 050-3188-288 is ons nummer. 050-3188-288. Ik laat je de opgave nog één keer horen.
3: Hij gaf de Groningse voetballende jeugd een kans.
0: Nou, wie zoeken wij? Voor het weerstation van Radio Noord mag je ons appen. 050-3188-288. Na 20:30 keert Rijn er nog één keer terug met zijn derde aanwijzing.
2: Wel is dat.
0: Rob, zometeen om 20:30 natuurlijk het Groningse nieuws. Wat zit daarin?
5: Nou, dan hoor je wat FC Groningen overhoudt aan de transfer van verdediger Sven Bouwland naar MVV.
0: Meer daarover in ons nieuwsoverzicht. Even kijken naar ons lopend vuur. Ik ga gebruik maken van de trein naar Leer. Die gaat weer rijden vanaf oktober. Nou, even kijken.

0: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
1: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
0: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
7: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
8: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
8: Hey, Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
9: Het is bijna 8:30, hier is het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
10: Goedemorgen. Het Openbaar Ministerie verdenkt ex-profvolleyballer Ramon Emme van niet één, maar vier minderjarige jongens te hebben misbruikt. Gisteren bij een voorbereidende zitting, zo melden meerdere media. Ook zou de 35-jarige M minimaal 60 jongens van 8 tot 17 jaar online benaderd hebben. Daarnaast wisselde hij seksueel beeldmateriaal met hen uit. Eerder was alleen bekend dat M werd verdacht van de aanranding van een 10-jarige jongen uit Hoogkerk. M speelde in het seizoen 2023-2024 8 maanden voor Lycurgus. Komend voorjaar is de inhoudelijke behandeling van de zaak. De eerstvolgende voorbereidende zitting is op 29 oktober... en blijft tot die tijd vastzitten. Op de Onderdendamste weg bij Middelstum zijn gisteren...

0: Vond een personenauto en een busje op elkaar gebotst. De inzittenden zijn behandeld door ambulancepersoneel. Niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. De beide voertuigen raakten fors beschadigd. Het UMCG doet mee aan een groot landelijk onderzoek naar de invloed van bestrijdingsmiddelen op de ziekte van Parkinson. Al langer zijn er aanwijzingen dat pesticiden een rol spelen bij het ontstaan van de ziekte. Maar welke stoffen dan risico's opleveren en hoeveel blootstelling precies schadelijk is, weten wetenschappers nog niet. Dit onderzoek onder 4500 mensen moet meer duidelijk maken, zegt neuroloog Teus van Laag.
1: We zijn 5 jaar vanaf nu zijn we bezig om dit aan te tonen. Maar dit is wel het grootste onderzoek op dat terrein. Met name omdat we dus ook echt op concentraties van al deze stoffen meten in bloedontlasting en speeksel. En dat betekent dus dat je daarmee ook echt relaties kunt leggen. En dat is nodig.
0: De Raad van State doet binnen enkele weken uitspraak in de langlopende zaak rond het pannenkoekschip in Groningen. De hoogste bestuursrechter van het land boog zich gisteren over de vraag of de gemeente Groningen fouten heeft gemaakt bij het verplaatsen van het schip. Dat gebeurde 3 jaar geleden, van het Schuitendiep naar de Oosterhaven. Rondvaartbedrijf Hansa Charter moest daardoor zijn vaste plek aan de Oosterhaven opgeven. Buurtbewoners en de gedupeerde ondernemers hopen dat de verhuizing van het pannenkoekschip teruggedraaid wordt. Als de Raad van State de vergunning alsnog ongeldig verklaart, moet de gemeente het rondvaartbedrijf waarschijnlijk een schadevergoeding betalen. 60 jaar geleden was hij vrijwel uitgestorven in Nederland, maar de ooievaar is inmiddels helemaal terug. Groningen is weliswaar niet de favoriete provincie van de ooievaar, want aan de kust heeft hij geen voedselaanbod. Maar ook hier gaat het goed. Jan Miske van de stichting Ooievaars Research and Know-how kent in onze provincie zeker 25 nesten, maar vermoedelijk zitten er nog veel meer. De komende weken zullen de meeste ooievaars naar het zuiden trekken.
2: De jongen die trekken als eerste weg. En daarna, in september zo'n beetje, dan vertrekken de oude. Hij kan ook hier blijven. Er zijn nog een paar ooievaars die op het nest, de hele winter door, ook op het nest blijven. Ja, die zoeken wel voedsel overdag. Maar dan komen ze s'avonds weer terug naar het nest.
0: Sven Bouwland stapt over van FC Groningen naar MVV. De 20-jarige centrale verdediger tekent in Maastricht een meerjarig contract. Bouwland debuteerde 2 seizoenen geleden bij de FC en kreeg in slechts 2 duels speeltijd. Ook afgelopen seizoen zat de verdediger geregeld bij de selectie van trainer Dick Lukien. Maar tot een invalbeurt kwam het niet. Dit seizoen maakte hij geen deel meer uit van de wedstrijdselectie. Zijn contract in Groningen liep aan het eind van het seizoen af. Mocht Bouwland in de toekomst nog een transfer maken, dan profiteert FC Groningen mee. Zo is afgesproken met MVV. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
3: Dankjewel Rob. Wie zoeken wij in Wel is dat?
4: Hij gaf de Groningse voetballende jeugd een kans.
3: 050-3188-288 is ons appnummer.
5: 28 augustus, Groningen Zonzet. Meer weten? Kijk op volksvermakengroningen.nl.
6: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen. Bij Prummel Interieur in Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
7: Bent u minder mobiel en heeft u kunstgebitklachten? Met de mobiele praktijk van Kunstgebit aan Huis komen we bij u aan huis. Wij passen uw kunstgebit aan of we maken een nieuw kunstgebit dat weer goed zit in slechts 3 afspraken. Neem contact op met Kunstgebit aan Huis via 0683-252-162.
8: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan Huis.
7: 0683-252-162.
9: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
10: Ochtendploeg
11: met Edwin Pasveer.
10: Goedemorgen, de Eems-Dollardregio. De EDR heeft hoge verwachtingen van de herstelde spoorlijn tussen Bad Nieuweschans en Leer. Vanaf oktober kunnen er weer treinen rijden. Maar hoe worden we daar nou beter van?
12: Goedemorgen, Edwin.

0: Zo'n vriendelijk liedje van de Stranglers, wat feitelijk een ode is aan de drugs. Golden Brown is 8:08. En na 11 jaar wachten is het dan zover. Vanaf oktober rijdt er weer een trein tussen Bad Nieuweschans en Leer. Een grote stap voor de regio, maar wat levert het ons op het spoor en daarbuiten nou concreet op? Ik ga erover praten met Vincent ten Voorde, directeur van de Eems-Dollard-regio. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, we kunnen gerust zeggen eindelijk, toch?
1: Ja, het heeft even geduurd, maar we zijn ontzettend blij dat, zoals het er nu uitziet, in oktober de trein tussen Bad Nieuweschans en Leer eindelijk weer gaat rijden.
0: Ja, eindelijk is dan ook nog een understatement. Misschien wel.
1: Ja, het heeft inderdaad wat lang geduurd, maar ik wil daar niet te lang bij stilstaan. Want ik ben ontzettend blij dat de trein gaat rijden en dat daarmee het eerste stuk van de Wunderlijn ook gerealiseerd is. Dus het heeft wat langer geduurd dan verwacht, maar ontzettend blij dat die weer gaat rijden.
0: Want wat zijn dan de voordelen voor ons hier in Groningen?
1: Nou, het voordeel is dat de regio letterlijk en figuurlijk nog dichter naar elkaar groeit. Er waren natuurlijk al mogelijkheden om via het water, via de weg en met de bus naar Duitsland te reizen. En nu kun je dus ook vanaf oktober met de trein richting Duitsland. Dus dat betekent dat er ook weer ongekende mogelijkheden ontstaan om bijvoorbeeld op het gebied van de arbeidsmarkt, economie, toerisme of ook het onderwijs de samenwerking nog intensiever te laten worden doordat die trein gaat rijden.
0: Ja, maar doordat het dan zeg maar 11 jaar lang niet kon, hebben we daardoor schade opgelopen op dat vlak?
1: Nee, ik denk dat we in de afgelopen 11 jaar juist hebben laten zien door met elkaar als regio, de provincie Groningen, het land Neder-Saksen, ProRail, de Duitse Baan, die hebben allemaal keihard aangewerkt de afgelopen jaar om dit project uiteindelijk toch te laten slagen. En ik denk dat dat juist een heel mooi symbool is voor de samenwerking in de regio. Soms duurt het wat langer, maar uiteindelijk wordt het doel wel bereikt.
0: Ja, maar dat was niet helemaal het antwoord op de vraag. Want u zei net van, er zijn veel meer mogelijkheden. We kunnen weer de grens over. Dat betekent voor de banen veel, voor het werk veel. Als dat 11 jaar lang minder goed kon, omdat er geen treinen reden, hebben we daardoor dan schade opgelopen?
1: Nee, volgens mij hebben we geen schade opgelopen. Want in die afgelopen jaren is die samenwerking echt wel vooruitgebracht. Dus we hebben echt wel stappen in weten te maken. Alleen de spoorverbinding geeft daar weer een extra dimensie aan. Als je alleen al kijkt de samenwerking tussen bijvoorbeeld de universiteiten in Oldenburg en Groningen. Nou, straks op het moment dat die Wunderlijn echt daadwerkelijk gerealiseerd is. Dan is het gewoon veel makkelijker voor studenten om ook bijvoorbeeld een semester in Groningen te gaan studeren. Of andersom, bijvoorbeeld in Bremen of in Oldenburg te gaan studeren. Dus ik wil niet zeggen dat we wat gemist hebben in de afgelopen 11 jaar. Maar er komt een extra component erbij.
0: Ja, hoe zit het eigenlijk met die Wunderlijn?
1: Nou, volgens mij zijn we nu bezig met de eerste fase van de Wunderlijn. Dus het traject richting Leer, dat wordt gerealiseerd. Nou, de volgende stappen, daar wordt dan in de komende jaren verder aangewerkt. En ik heb er goede hoop aan dat als we met elkaar als regio zo blijven werken zoals we dat de afgelopen periode ook gedaan hebben aan de eerste fase, dat dan die tweede fase ook redelijk snel gerealiseerd zal gaan worden.
0: Krijgen we ook grenscontroles in de trein? Weet u dat?
1: Ik ga ervan uit dat er ook in de treinen grenscontroles plaats gaan vinden. Ik rij zelf regelmatig tussen Hengelo en Osnabrück op en neer. Daar wordt ook regelmatig gecontroleerd. Nou, en het hele mooie zou natuurlijk zijn als we naast de grenscontroles die er op de weg zijn, ook de grenscontroles in de treinen kunnen laten verdwijnen. En dan hebben we dus echt een open grensregio. Dus ondanks dat dit een hele mooie stap is, is er nog genoeg om aan te werken in de komende jaren.
0: Bij bezorging daarvoor deed u vorige week al bij ons in de uitzending inderdaad. Ja.
1: Precies. Ja. Ja,
0: en krijgen we nou ook veel meer Duitsers die deze kant op komen om hun geld hier uit te geven, denkt u?
1: Nou, ik ga ervan uit dat de treinverbinding die nu in oktober gaat starten, dat die echt een positieve stimulans gaat geven. Ik woon zelf in de regio Twente. Daar is zo'n 20, 25 jaar geleden de spoorverbinding tussen Enschede en Münster weer hersteld. En wat je daar zag is dat juist heel erg veel toeristen, dagjesmensen, maar ook studenten en ook heel veel werken die bijvoorbeeld over de grens willen gaan werken, dat enorm gestimuleerd werd. We zullen daar ook echt stappen voor moeten doen om de spoorverbinding ook bekend te maken. Nou, volgens mij gaan we in die fase de komende periode gaan we die in. En dan verwacht ik dat de spoorverbinding echt een positieve stimulans gaat geven aan toerisme, werkgelegenheid en dagjesmensen in deze regio. Ja.
0: Nu maar hopen dat er niet weer zo snel een schip tegen de Vriezenbrug aanvaart.
1: Nee, laten we dat hopen van niet. Maar ik ga ervan uit dat we met z'n allen ook geleerd hebben van die situatie. En dat hopelijk een eenmalige gebeurtenis is geweest.
0: Dank voor de toelichting. Vincent ten Voorde, directeur van de Eems-Dollard-regio, de EDR. En zometeen, wie zoeken wij in? Wel is dat je kunt het weerstation van Radio Noord winnen.

0: Sam Smith en Normani en Dancing with a Stranger.
1: Wel is dat.
0: Even kijken, waar waren we ook alweer gebleven?
2: Hij gaf de Groningse voetballende jeugd een kans.
0: Oh ja, daar waren we gebleven. Nou, wie is het niet?
3: Laten we eens twee doorstrepen.
0: Ja, nou,
3: die, waar Wim Dieleman en Johan Laanstra mee komen. Henk de Haan. Daar zijn we niet naar op zoek.
0: Pom, pom, nee.
3: Ja, en Han Alwon die dacht aan Martin Koeman.
0: Ja, dat is oh ja, nee. Goeie keuze, ja. Maar niet goed.
3: Nee.
0: Nee, dan de derde aanwijzing.
4: Our dick is bigger, zeiden ze in Emma over hem.
0: Nou, rijnde toch. 050-3188-288.
1: Wel is dat.
0: Roland, goedemorgen.
5: Ja, nou laten we maar over het weer hebben.
0: Ja, laten we het over het weer hebben. Nou ja, hè, wat een heerlijk weer vandaag.
5: Ja, nou, en nou zie je dus precies het verschil tussen wat doet warme lucht en wat doet koude lucht. Hè? Dat leer ik ook op bij de studenten bij ILDE voor de luchtvaartmeteorologie. En warme lucht, ja, daar zit veel vocht in, krijg je wolken. En koude lucht, dan krijg je meer zonneschijn en stapelwolken. Nou, dat verschil zie je dus vandaag. Vandaag zitten we nog in die warmere, vochtige lucht. We hebben nu bewolking. Er zijn een paar buien in de maak. Die komen later vanochtend gerangschikt over onze provincie heen. Kan een paar millimeter regen vallen. Vanmiddag gaat het even wat opklaren. Er komen er een paar opklaringen met wat zonneschijn. 19 tot 20 graden, een opstekende matige westelijke wind. En dat lage drukgebied waar die de boosdoener daarvan is, die gaat morgen over de Noordzee naar het oosten trekken. Dan komen wij in die koude lucht. Dan ga je stapelwolken zien en een opener weerbeeld met nu en dan flinke opklaringen en zonneschijn. Maar we krijgen ook in die achterkamer koude lucht. En dat betekent dus morgen 21, 22 graden als maximumtemperatuur. Landinwaarts aan de kust iets koeler. Maar ook een paar buien. Dus morgen een paar stevige buien, lokaal. En daar kan dan een klap onweer bij zitten. Ook vrijdag kans op een bui. En in het weekend wordt het langzaam droog. Met dan ook nog zon, maar wel wat koudere nachten.
0: Dankjewel.
4: Our dick is bigger, zeiden ze in Emma over hem.
0: 050-3188-288. Wel is dat. Wie zoeken wij? Je kunt nu nog appen en misschien bel ik jou zometeen wel terug. Naar Wendy en Lisa.

0: Zij zaten in de begeleidingsband van Prince in The Revolution en later werden ze solo. Samen succesvol als duo deze Wendy en Lisa en Waterfall.
1: Wel is dat?
0: Ah, denk jij, wat kan mij dat schelen? Ik wil graag teruggebeld worden. Ik wil het weerstation van Radio Noord winnen. Nou, misschien
2: bingo.
0: Jouw telefoon wel, ja.
2: Ja.
0: En dan hoop ik dat hij in de buurt ligt van waar jij bent. Dat je niet net boodschappen aan het doen bent, de vuilnis buiten zetten.
3: Goedemorgen, Anja.
0: Dag Anja, goedemorgen met Edwin van Radio Noord.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Anja, en hoe verder?
3: Wedda, de jongen.
0: De jongen, uit?
3: Ja, Wedda, de jongen uit Veendam.
0: Uit Veendam?
3: Wedda.
0: Oké. Okay.
3: Ja.
0: Anja, wie zoeken wij?
3: Ja. U zoekt Dick Lukien.
0: Even kijken of dat goed is hoor.
4: En het goede antwoord is Dick Lukien.
0: Ja hoor. Ja. En die derde aanwijzing was mooi inderdaad. Hè. Toen hij nog bij Emmen de trainer was, speelde hij tegen een Dick Advocaat. Tegen een, die was toen trainer bij een andere club. En toen hingen de spandoeken inderdaad in het stadion bij Emmen met Our Dick is Bigger. Ja, mooi.
3: Ja, klopt.
0: Volg je het een beetje, FC Groningen?
3: Ja, nou, FC Groningen, ja, op zich wel. Mijn vader was altijd nou, heel fan van, op zich had altijd een ja-kaart. Zo'n kaart bij Veendam, zeg maar.
0: Ja.
3: Bij Groningen. Hij was altijd beveiliger bij Veendam.
0: Oh, echt waar?
3: Toen mijn vader overleed, weet ik nog te herinneren dat hij in Lukien op de begrafenis geweest.
0: Oh.
3: Dus vandaar dat ik eigenlijk heel vlot op Dick Lukien kwam.
0: Nou ja, dan komt de prijs helemaal goed terecht, zou je kunnen zeggen,
3: ja,
0: toch?
3: Ja, ja,
0: ja,
3: toch?
0: Ja, ja, toch? Aan de lange leegte destijds natuurlijk.
3: Aan de lange leegte destijds, ja.
0: Ja, ja, speelde een groot kampioen.
3: Precies.
0: Ja, ja. Ik kijk even naar ons lopend vuur. Toch leuk nu ik je aan de lijn heb, Anja. Want vanuit Veendam zou dat best kunnen. Ik ga gebruik maken van de trein naar Leer. Is ons lopend vuur. Als hij weer rijdt straks.
3: Ja.
0: Ga je doen?
3: Nee. Ik heb een aantal, dus ik hoef niet met de trein.
0: Oké. Okay. Dat kan ook, hè.
3: Ja, ja.
0: Nou, blijf hangen, Anja. Dan krijg je het weerstation toegestuurd. Maar we hebben je adres nog nodig.
3: Helemaal goed.
0: Oké, okay, dankjewel. Hè.
3: Hey, fijn uitzending.
0: Ja, dankjewel. Mooi.
1: Wel is dat?
0: Ja, ik ga gebruik maken van de trein naar Leer. Is dus ons lopend vuur. En dan kun je opstemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. Tussenstandje nu. 53% van de stemmen zegt eens. Ik ga gebruik maken van de trein naar Leer. Straks na 9 uur gaan we het hebben over ooievaars. Daar gaat het echt heel goed mee. Ook in Groningen. Nu Shakira en Burna Boy.

0: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
1: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
2: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks bo!
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie, olifant!
4: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
6: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
5: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
7: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
9: Dit is Radio Noord.
7: Nu het nieuws van 9 uur.
10: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het gaat goed met de Nederlandse industrie. De omzet is het afgelopen kwartaal flink gegroeid. Ondanks de geopolitieke onrust is het de grootste stijging in ruim 3 jaar. Vooral olieproducenten zitten in de lift, maar ook de machine-industrie, zegt het CBS.
11: Die doet dat natuurlijk al heel lang heel goed in Nederland. Die houdt zeg maar de hele Nederlandse industrie zo'n beetje op de been al een tijd. Want de afgelopen 1,5, 2 jaar ging het in de industrie natuurlijk helemaal niet zo heel erg goed. En dan was eigenlijk de machine-industrie de enige die het nog best wel heel goed deed. En die blijft nu ook wel goed doordraaien.
10: Ondernemers verwachten ook in het derde kwartaal een hogere omzet. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedampt, maar nog niet onder controle. Dat zeggen de Belgische autoriteiten tegen de VRT. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt om met graafmachines en scheppen greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de autoriteiten nog lang niet voorbij. Als de beveiligingsbedrijven op Schiphol vanochtend geen toezeggingen doen om de werkdruk en werkomstandigheden te verbeteren, komen er acties op de luchthaven. Daarmee dreigen de vakbonden CNV en FNV. Beveiligers willen dat er verandering komt, zegt CNV.
12: De acties gaan echt om de arbeidsomstandigheden. En de beveiligers hebben ook echt wel aangegeven, je kan het niet afkopen met geld. We willen gewoon dat die omstandigheden nu verbeteren.
10: Volgens de vakbonden hebben de beveiligers veel last van wijzigingen die Schiphol eerder dit jaar doorvoerde. Een vermoedelijke ruzie tussen buurtbewoners leidt al dagen tot onrust in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Sinds vrijdag wordt er elke avond en nacht vuurwerk afgestoken en worden er vernielingen aangericht, meldt Omroep Gelderland. Aanleiding zou een ruzie tussen meerdere buurtbewoners zijn. Gisteravond heeft de politie 8 onruststokers opgepakt. Het weer bewolkt en er trekt regen over het land. Vanmiddag vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen opnieuw regen en ook af en toe de zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
13: Dankjewel, het Groningse nieuws erop.
14: Na 11 jaar rijdt er vanaf oktober weer een trein tussen Bad Nieuweschans en Leer. En dat is belangrijk voor de economie in het grensgebied, stelt de Eems-Dollard-regio. Directeur Vincent ten Voorde rekent op een boost.
15: Dan verwacht ik dat de spoorverbinding echt een positieve stimulans gaat geven aan toerisme, werkgelegenheid en dagjes mensen in deze regio.
14: De Duitse grenscontroles worden intussen met 6 maanden verlengd tot zeker half maart 2027. Volgens de Duitse regering blijven de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. De grenscontrole was begonnen bijna 2 jaar geleden. En de overlast door een muizenplaag rond de vervuilde huurwoning in de Groninger Oosterparkwijk is zeker geen uniek geval. Woningcorporaties krijgen steeds vaker te maken met huurders die niet goed voor zichzelf kunnen zorgen. De samenleving laat mensen met psychische problemen nu vaker aan hun lot over, constateert Laura Broekhuizen van Woonstichting Groninger Huis.
16: Ik denk dat we minder mogelijkheden hebben als Nederland, hè, om deze mensen op te vangen en te helpen dan dat we vroeger hadden.
14: Meer nieuws straks om 9:30.
17: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
18: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen. Bij Prummel Interieur in Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
19: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
20: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobielwinkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in Muiden proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
21: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
22: Radio Noord.
23: De ochtendploeg.
22: Met Edwin Paspeer.
13: Goedemorgen. Het gaat goed met de ooievaar. Een vogelsoort die 60 jaar geleden uitgestorven leek. Straks een reportage. Nu Rick James.
24: Hele goedemorgen.
25: Buenos dias.
24: Goedemorgen. Hallo.

0: Dan hadden we nummer 1 in onze eigen Noord-9. Dit is Semsland en Dada dan. Ja, in een weiland op een paal of in een boom een ooievaar zien is geen zeldzaamheid meer tegenwoordig. En die vogel was in de jaren 70 vrijwel uitgestorven. Maar nu gaat het weer goed. En als je mazzel hebt, zie je ze deze week als een vlucht in de lucht. Want de jonge vogels gaan op weg naar het zuiden. Verslaggever Even Hulsje ging op zoek met een ooievaarkenner.
1: Wij zijn Jan Miske, ooievaarkenner, vandaag op zoek geweest naar ooievaars waarvan we weten dat ze hier wel leven. Bijvoorbeeld in de onlanden zitten er veel. We zijn nu dus bij Essen in Haren. Nou, daar vinden we er uiteindelijk maar 1. Kan het zijn dat ze al richting zuiden zijn?
2: Dat zou best kunnen. Er is een weeromslag geweest. Hè? En dat kan best zijn dat die beesten dat toch aanvoelen. Dat ze zeggen, nou, we moeten toch met de thermieken die er nog zijn, door dat warme weer, moeten we wegtrekken. Dat zou best kunnen. Die jongen die trekken als eerste weg. En daarna, eind september zo'n beetje, dan vertrekken de oude.
1: Maar vandaar dat deze oude er nog is. De
2: deze
1: vliegen
2: oude
1: later.
2: Is er nog. Dat kan. Hij kan ook hier blijven. Er zijn nog een paar ooievaars die op het nest, de hele winter door, ook op het nest blijven. Ja, die zoeken wel voedsel overdag. Maar dan komen ze 's avonds weer terug naar het nest.
1: Want deze zit natuurlijk op zo'n paal. Een paal van een particulier. Hoe kijken jullie daar nu tegenaan?
2: Nou, vroeger was dat gewoon. Werd dat wel bevorderd van zet een paal neer. Maar tegenwoordig hoeven er geen palen meer bijgezet te worden. Want ze kunnen zich nu zelf redden doordat de populatie dermate groot is. Dat ze zichzelf kunnen verzorgen en ook zelf bomen uit kunnen zoeken voor nestgelegenheid.
1: Wat is er nou zo mooi aan deze vogel?
2: Hij is zo majestueus en zo mooi. Van kleur. En ja, het is een machtig beest om te zien vliegen.
1: Hoeveel tijd wekelijks of maandelijks besteedt u eraan?
2: Ik ben in die periode dat ze op het nest zitten, dan ben ik wel twee dagen in de week sowieso ermee bezig. Volle dagen. Want ik wil toch weten, omdat voor mijn administratie, welke ooievaar waar broedt en of hij geringd is, ongeringd. Ringen, die dat noteer ik altijd. Die kan ik ook, dat kunnen we altijd weer zien waar ze vandaan komen. En of hetzelfde paadje weer bij elkaar zit, bij wijze van spreken. Ja, er komen wel steeds meer. En als ik mijn ronde wil doen door de provincie in Drenthe, doe ik er dan bij, gedeeltelijk. Ja, dan ben ik toch weer 500-600 kilometer verder voordat ik alles bij langs ben geweest.
0: Jan Miske was dat. Hij is vrijwilliger bij Stork, de stichting Ooievaars Research and Know-how. En zometeen hebben we hulp weer nodig. We zoeken liedjes voor ons thema in de top 3. Welk thema? Hoor je zo.

0: Rich en Spyro in de ochtendploeg. En Material Lover. Top 3. Als we de kalender er eens even bij pakken, dan zien we dat het vandaag 19 augustus is. En dat is de dag van de fotografie.
1: Aha.
0: Nou, dat is leuk.
1: Dat zijn
0: leuke
1: allemaal wel eens een fotootje.
0: Ja. Vroeger ging je op vakantie en dan had je een rolletje van, wat was het, 32 stond er geloof ik op, toch?
1: Ik heb dat deze vakantie ook gedaan.
0: Oh ja, heb je dat zelf? Oh, nou,
1: ik had
0: leuk.
1: Op zo'n camera liggen, daar heb ik ooit zo'n rolletje voor gekocht.
0: Ja.
1: En daar had ik nog maar één foto mee gemaakt. En die hing aan de kapstok en zo'n rolletje, die verloopt op den duur. Hè? Dan moet je hem opgebruikt.
0: Ja.
1: Dus ik denk, neem hem gewoon mee, 36 fotootjes.
0: Oh, 36 was het?
1: Ja.
2: Als je 24 had je ook.
0: Ja. En als je mas had staan, kon er nog één extra op. Zo.
2: Oh ja.
0: Dus een halve foto opleverde.
1: Ja, dat heb ik ook nog gehad. Ja.
0: Maar heb je hem al laten ontwikkelen?
1: Ja. Het is wel een dure hobby tegenwoordig.
0: Oh, ja?
1: Maar goed.
0: Ja, leuk.
1: Ja, het is wel leuk. En ja, goed, je ziet dan pas wat het geworden is. Maar, nou ja, 80% is gelukt.
0: Dan zie je dan pas hoe je vakantie geweest is. Tot die tijd weet je het niet.
1: Nee, geen idee meer.
0: Nee, maar dat was wel vroeger dan. Ja, vroeger.
1: Het was wel een momentje. Daar haalde je de foto's op. En dan ging je met z'n allen weer rond de tafel zitten foto's kijken.
0: Ja. Herbeleven.
1: Ja, ja, leuk.
2: Je moest ook altijd goed nadenken over wat je dan op de foto zette. Want het kostte natuurlijk wel wat. Tegenwoordig dan knip je maar raak natuurlijk.
0: Ja, dat klopt, ja.
1: Erover.
0: Ja, selfies kon je nog niet maken in die tijd. Dan had je geen idee wat je erop zette.
1: Ik heb wel een self-timer.
0: Oh.
1: Dus na 10 seconden dan flitst hij en dan sta je er zelf op.
0: Ja, is mij te modern. We zoeken kortom plaatjes over fotografie. Ja, leuk. Onder andere Els en Jannie komen met Boyzone en A Picture of You. Ja, tuurlijk. Willem en Karin, de groeten Sco, schatje, maak ik je foto. En dan niet verscheuren, hè?

0: Deze heb ik nog in de gunnen gedoezeld gestemd, weet ik. Op gestemd tijden. Rob de Nijs, een foto van vroeger. Nou, kortom. Liedjes over fotografie en onze top 3 geef ze gerust door. Via 050-3188-288.
1: Top 3.
0: En zeg eens

0: De House Martins met een cover van het nummer van Isley, Jasper en Isley, Caravan of Love. Volledig a cappella, leuk. Nieuws uit Groningen, zometeen Rob, wat zit daarin?
1: Ja, het UMCG doet mee aan een groot onderzoek naar de invloed van bestrijdingsmiddelen op het ontstaan van de ziekte van Parkinson. Zometeen hoor je of je nou wel groente en fruit kunt eten.
0: En na 9:30 ons loopt het vuur, kun je nog op stemmen rtvnoord.nl en de app van Noord en over meepraten op 050-3188-288. Stelling luidt, ik ga gebruik maken van de trein naar Leer. Nou, daar hoor je straks meer over. Nu de police en een

0: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
1: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
2: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Pairsafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Pairsafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op pairsafe.nl.
3: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
2: Pairsafe, vanaf €10,95 per maand. Kijk op pairsafe.nl.
3: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Het is bijna 9:30. Gaat snel. Hier is het nieuws uit Groningen. Rob, goedemorgen.
8: Goedemorgen. Na 11 jaar rijdt er vanaf oktober weer een trein tussen Bad Nieuweschans en Leer. En dat is belangrijk voor het noordelijk grensgebied, zegt directeur Vincent ten Voorde van de Eems-Dollard-regio. Hij verwacht dat de verbinding de grensregio een impuls gaat geven.
9: Het voordeel is dat de regio letterlijk en figuurlijk nog dichter naar elkaar groeit. Er waren natuurlijk al mogelijkheden om via het water, via de weg en met de bus naar Duitsland te reizen. En nu kunnen je dus ook vanaf oktober met de trein richting Duitsland. Dus dat betekent dat er ook weer ongekende mogelijkheden ontstaan om bijvoorbeeld op het gebied van de arbeidsmarkt, economie, toerisme of ook het onderwijs de samenwerking nog intensiever te laten worden doordat die trein gaat rijden.
8: Het UMCG doet mee aan een groot landelijk onderzoek naar de invloed van bestrijdingsmiddelen op de ziekte van Parkinson. Al langer zijn er aanwijzingen dat pesticiden een rol spelen bij het ontstaan van deze neurologische ziekte. Maar welke stoffen dan risico's opleveren en hoeveel blootstelling precies schadelijk is, weten wetenschappers nog niet. Volgens neuroloog Teus van Laag kun je voorlopig dan ook gewoon groenten en fruit blijven eten.
10: Op dit moment moeten we constateren dat gewoon het eten van groenten en fruit vooral voordelen heeft. En we kunnen op dit moment nog niet zeggen

0: dat je dat niet moet doen en dat je dat niet uit supermarkten moet halen. Bovendien, ja, er is maar een aantal mensen is het gegeven om direct bij een biologische boer om de hoek hun groente en fruit te halen. Dus dat is nu nog te vroeg. Wat we wel weten is als je maar voldoende blootstelling aan pesticiden hebt, dan krijg je onder andere Parkinson naast de andere aandoeningen.
1: De politie heeft gisteravond een verwarde man aangehouden aan de Bornholmstraat in Groningen. Bij een groothandel daar ging de man door het lint en probeerde hij voor auto's te springen. De man is naar het cellencomplex van de politie gebracht. Waterschap Hunze en Aas is begonnen met de voorbereidende werkzaamheden voor het vervangen van de onderleider onder het Trips Compagniester Diep. Die voert water uit het lager gelegen poldergebied onder het kanaal door richting Gemaal Borger Compagnie. De nieuwe ondergrondse buis wordt bijna twee keer zo groot als de huidige. Dat is volgens het waterschap nodig om de regio te beschermen tegen bodemdaling, omdat in het achterliggende gebied zout wordt gewonnen door Netmag. Ook speelt het waterschap hiermee in op extreem weer, zegt projectleider Timo Bonde.
2: Ja, het helpt ook tegen zware regenval. Wat je nu ziet gebeuren op het moment dat er veel regenval is, dat het water aan de andere kant van de onderleider dat het opstuwt en daardoor dus sneller tot vernatting kan leiden. Nou, met een grotere diameter kan het water er makkelijker doorstromen, dus dan heb je minder dat het water omhoog komt.
1: De werkzaamheden aan de nieuwe onderleider duren zo'n 3 maanden. En de overlast door een muizenplaag rond een vervuilde woning in de Groninger Oosterparkwijk staat niet op zichzelf. Woningcorporaties zeggen steeds vaker te maken te hebben met huurders die niet goed voor zichzelf kunnen zorgen. Directeur Laura Broekhuizen van woningcorporatie Groningen Huis wijt dit onder meer aan het gebrek aan zorg en opvang voor psychiatrische patiënten, waardoor zij in reguliere sociale huurwoningen worden ondergebracht. Woningcorporaties proberen daar zo goed mogelijk mee om te gaan, zegt Broekhuizen.
3: En welke collega je ook spreekt, die gaan allemaal zeggen, ja, we hebben afgelopen jaren extra mensen aangenomen. Of het nou woonconsulenten zijn, of wijkbeheerders, of straatwerkers, of nou, noem het allemaal maar op. Dat we echt veel met gemeenten, zorginstellingen, welzijn, schuldenorganisatie overleggen van wat kunnen we nou doen. En dat we zo proberen het voor iedereen zo fijn mogelijk te maken om in de wijk te wonen.
1: Maar, zegt Broekhuizen ook, woningcorporaties zijn geen 1000 dingendoekjes die alle problemen in de wijk kunnen oplossen. Meer hierover lees je in een verhaal op rtvnoord.nl en onze app.
4: Dankjewel, Rob. Ik ga gebruik maken van de trein naar Leer. In Soms Lopend Vuur, zometeen de reacties. En daarna op de dag van de fotografie, liedjes over fotografie. Deze komt meerdere malen binnen. Paparazzi, ja, die maken daar zeker gebruik van. Peter belde net een leuke originele door, namelijk de Jay Giles Band. Dan gaat het niet over Centerfold. Zou je ook over foto's kunnen denken. Ja. Maar deze, Freeze Frame. Ook een leuke plaat. En Els die gaf André van Duin door. En wat dacht je van Ringo Starr? Ook een leuke. Nou, je kunt nog plaatjes doorgeven voor de top 3. Bepaal het mee op 050-3188-288. En hoe zit het dan met het weer? Daarvoor is hier Roland van der Zwaag.
5: Vandaag kan er een enkele bui overtrekken met vanmiddag af en toe even de zon erbij bij 19 tot maximaal 20 graden. Dan waait een matige westelijke wind. En komende avond en nacht is het meest droog bij 12 tot 14 graden. Morgen een paar buien, een paar exemplaren, misschien kans op een klap onweer bij 19 tot 20 graden en een matige zuidwestenwind.
6: En Tapijthuis. De vriendelijkste woninginrichter heeft alle soorten meubelen, een slaapafdeling, raamdecoratie en vloeren. Meertens Meubelen. En Tapijthuis in Veendam. En Rolf?
7: De koffie staat klaar.
8: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren.
9: Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
6: Meertens Meubelen en Tapijthuis. En natuurlijk hebben we ook thee.
10: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
11: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegsel Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegsel.nl/drops.
12: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
7: Goedemorgen.

0: Ed Sheeran en Azizam.
1: Lopend vuur.
0: Ja, we hebben er even op moeten wachten. En je hoorde Rob er net al over vertellen in ons nieuwsoverzicht. Binnenkort is weer mogelijk om met de trein naar Leer te reizen. Heeft 11 jaar geduurd doordat die Friesenbrücke eruit lag. En nou nog een beetje doortrekken. Dan kunnen we met de Wunderlijn nog veel verder Duitsland in. Ik ga gebruik maken van de trein naar Leer. Is ons lopend vuur. Wat is er allemaal binnengekomen, zeg?
2: Nou, Klaas Martin die gaat dat misschien wel doen. En dan in december, denkt hij. Gezellig naar de kerstmarkt. Oh ja. Kerstmarkt, ja. In Leer. En Harry van der Laan, die denkt er heel anders over. Nee hoor, als hij gaat, dan gewoon met de auto. En Ria Poelma, zeker. Het is geweldig voor de aansluiting naar verder Europa in. En ook Anita Tromp gaat het een keer doen. Bernard Dijkhuizen, als het lukt, in oktober weer. Leer is dan een startpunt voor een treinreis via Hannover naar Berlijn. En ook Susanne Kühle die zegt, dat ga ik zeker doen. En Diana die zegt, ja, het is topnieuws voor onze regio. Het is niet alleen handig voor een dagje winkelen, maar denk ook aan, en daar komt hij weer, de kerstmarkt in december. Geen parkeerstress, lekker achteroverleunen en je laten rijden. Nou, dat is toch echt ideaal. En ook tot slot, Marco Zuiding, die gaat daar ook absoluut gebruik van maken. Dan vooral voor de boodschapjes. Ze hebben een weekendvrij abonnement en die kunnen ze dan deels terugverdienen om te besparen op de boodschappen uit Duitsland. Dus ook,
0: een positieve reactie allemaal. Ja.
2: Ja hoor.
0: Ik ga gebruik maken van de trein naar Leer. Kun je opstemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. 53% van de stemmen zegt, jazeker, dat ga ik doen.
3: Geef je mening en praat mee.
1: Lopend vuur.

Simply Red, It's Only Love. Het is er tijd voor. Top 3 op de dag, internationale dag zelfs, van de fotografie. 3 platen over fotografie. En we hebben weer leuke suggesties binnengekregen. En wat dacht je van deze plaat? Een beetje vergeten, maar als je hem hoort, ken je hem nog. A Flock of Seagulls.

0: Mede dankzij Henriette, Ellie, Karin, Richard en Willem terechtgekomen in onze top 3 over fotografie vandaag. Rob de Nijs. En een prachtig mooie foto van vroeger. Top 3. Goed, dat ruilen we in voor de keiharde strijd die we voeren tegenwoordig.
1: Ja, ik voel hem al als ik binnenkom. Wat is de stand? Wat is de stand?
0: Ik was hem even kwijt, maar stand is 1-1, hè?
1: Ja, 1-1.
0: Ja. Ja, we moeten raden wat jouw eerste liedje is.
1: Ja, nou, als ik vanavond op stap ga met mijn toffe clubje, dan komen jullie er niet in.
0: Oh, ja. Ja, ik weet hem. Ik weet hem. Jij weet hem ook.
2: Ja?
0: Ja. Oh. Ja, als je tof bent, dan ben je
3: cool.
0: Cool. En als wij er niet in komen als mannen.
2: Oh ja, ladies night.
0: Ja, toch?
2: Oh ja.
1: Ja, dit was hem, ja. Heel
0: echt
1: goed.
0: Waar?
1: Ja.
0: Oh,
1: cool in the game, ladies night. Gefeliciteerd, man. Het is 2-1.
0: Ja. En een leuke plaat om te beginnen zo meteen in de ochtend. Het is toch niet echt heel lekker weer. Dus blijf lekker binnen. Zet die radio hard en geniet van Femke en haar platen zo meteen. En voor deze laatste in de top 3, die komt ook vaak binnen, hoor. Lady Gaga, achtervolgd door al die fotografen. Paparazzi, mooie woensdag, mooie.

0: volgende keer, Erwin. Hoi.
1: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
2: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan, want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Je geniet van een zachtere huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
6: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
5: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
8: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
10: Dit is Radio Noord.
8: Nu het nieuws van 10 uur.
11: Clemens Peters met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedamd, maar nog niet onder controle. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt om met graafmachines en scheppen greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de hulpdiensten nog lang niet voorbij. Het vuur in de Ardennen woedt sinds vrijdag, dicht bij de grens met Duitsland. Zo'n 3000 hectare aan natuurgebied is in vlammen opgegaan. Nederlandse huishoudens die beleggen hebben een goed tweede kwartaal achter de rug, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. Huishoudens hadden zo'n €234 miljard aan beleggingen, een stijging van ruim 12% ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. Volgens DNB is het de grootste waardestijging sinds 2018. De politie heeft gisteravond 8 mensen aangehouden in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Het is al dagen onrustig in de wijk. Volgens Omroep Gelderland is er een groep van ruim 30 jongeren die sinds vrijdag problemen veroorzaakt. Ze steken 's avonds en 's nachts vuurwerk af, richten vernielingen aan en dagen de politie uit. Aanleiding voor de onrust zou een ruzie zijn tussen buurtbewoners. De politie en de gemeente Arnhem doen onderzoek. De Amerikaanse president Trump heeft de nieuwe importheffingen voor producten uit Canada uitgesteld. Op sociale media zegt hij dat er een handelsakkoord is bereikt. Trump had importheffingen van 50% aangekondigd op veel goederen uit Canada, zoals zuivel en auto's. Volgens de Canadese premier Carney is er de afgelopen dagen flink vooruitgang geboekt met onderhandelingen, maar moeten er nog wel belangrijke knopen worden doorgehakt. De overeenkomst moet binnen 3 dagen worden ondertekend. Gebeurt dat niet, dan gaan de importheffingen alsnog door. Het weer, veel regen. Vanmiddag is het vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borch Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
13: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haar stijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
14: Wil je eens echt lekker eten? Een fijn restaurant dicht bij de stad?
15: Hotel Faber in Hoge Zand natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.
13: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
16: Hey, waar was jij?
17: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
18: Maak kennis met de Emiheat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op amyheat.nl.
19: 28 augustus, Groningen zond zet. Meer weten? Kijk op volksvermakengroningen.nl.
20: Radio Noord.
21: De Ochtenddoor.
22: Met Femke de Wallen.
23: Een hele goede morgen en fijn dat je luistert naar De Ochtenddoor. Zometeen hoor je Max en Andy Grammer. Maar eerst Cool in the Gang. Dit is Lady.

Max en Andy Grammer en The Thing I Love op Radio Noord. Op je radio in deze ochtend door. Het is vandaag woensdag 19 augustus. Het is wederom behoorlijk grijs. Ik moet er nog wel een beetje aan wennen. Maar die temperatuur is wel erg lekker.

0: koffie dan.
1: En ik weet niet wat jij aan het doen bent op deze woensdagochtend. Misschien ben je aan het werk, misschien ben je thuis, misschien ben je aan de wandel, aan het sporten of iets heel anders aan het doen. Wat dan ook, daar past vast een liedje bij. Een plaats waarvan je zegt, daar heb ik zin in op deze dag, op deze grijze woensdagochtend. Het enige wat je hoeft te doen, is maar eventjes te laten weten welke plaat het is. Gisterochtend hadden we een plaat van een band, ja, die horen we nooit. De Nicotine Dolls uit Amerika. Wordt hier nooit gedraaid. Dat kan ook jouw suggestie zijn. Een plaat die je niet zo vaak hoort hier op de radio. Misschien van een onbekende artiest of band. Maar het mag natuurlijk ook wel van een bekende artiest of band zijn. De keuze is helemaal aan jou. Het enige wat ik van je vraag is gewoon eventjes een appje sturen. Binnen nu en een paar minuten. En dan kan ik hem misschien over een minuutje of zes voor je draaien. Dus welke plaat wil jij zo meteen horen op Radio Noord? Laat het me weten via 050-3188-288. En wie weet hoor je hem dan zo meteen hier in de ochtend door.

0: is
1: Radio Noord.
0: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
1: Dit is deze week Gronings Goud.
0: Simon Joan, The

extra vaak deze week. De nieuwe Gronings Goud is van Simon Joan, Don't Leave. En hij is ook nog eens op nummer 9 binnengekomen in de Noord 9. Dat is de hitlijst van Radio Noord. Meer Noord 9 hoor je straks na 11:30 in de ochtend door. Nou, ik kreeg toch een leuk verzoekje binnen van René. Dus ik dacht, René bellen, weet je wel, want dat doe ik altijd in deze show. Dan bel ik altijd met degene waarvan ik denk, nou, die heeft een leuk verzoekje. Dus dan hebben we even een gesprekje. René neemt niet op en stuurt, ik heb even geen zin in een gesprek. Nou, dat kan natuurlijk ook. Maar goed, René, ik ga je liedje wel draaien. Want hoewel ik persoonlijk heel blij ben met de regen en ik het een heerlijke verademing vind na al die warmte, ben je er ook vrij snel weer klaar mee met die grijze luchten. Dus speciaal voor jou, René. Blind Melon op Radio Noord. Dit is No Rain in de ochtend door.

0: Johnny Hates Jazz op Radio Noord en Turn Back the Clock. Zometeen is het tijd voor het laatste nieuws uit Groningen met Leo Wassing. Leo, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat zit er zometeen in?
1: Ja, zometeen meer over woningcoöperaties die zich zorgen maken. Ze krijgen namelijk steeds vaker te maken met huurders die niet goed voor zichzelf kunnen zorgen.
2: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Het is bijna 11:01 geworden. Tijd voor het laatste nieuws uit Groningen met Leo Wassing. Leo, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Femke. Boeren over de grens in Drenthe voeren vandaag actie tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze organiseren een stikstofmars. Leg deze verslaggever uit.
8: Op verschillende plekken gaan ze zich verzamelen en trekken dan langs gemeentehuizen. Dat zal dan gebeuren met trekkers, met daarop protestdoeken, zoals we die van de eerdere jaren ook kennen. Aan alle 12 gemeenten wordt vervolgens gevraagd of zij openlijk hun steun willen uitspreken aan de boeren. En als dat klaar is, gaan ze naar het provinciehuis in Assen.
1: De organisatie verwacht meer dan 1000 mensen in Assen en zegt dat boeren niet over A- en N-wegen zullen rijden. De routes gaan over de wegen tussen steden en dorpen, zoals in Gieten, Rode en Vries. Dat kan hinder of vertraging opleveren voor ander verkeer. De overlast door een muizenplaag rond een vervuilde woning in de Groningen-Oosterparkwijk staat niet op zichzelf. Woningcoöperatie

0: Organisaties zeggen steeds vaker te maken te hebben met huurders die niet goed voor zichzelf kunnen zorgen. Volgens directeur Laura Broekhuizen van Woonstichting Groninger Huis komt dit onder meer door bezuinigingen op de psychiatrische zorg, waardoor mensen met psychische problemen vaker in reguliere sociale huurwoningen worden ondergebracht. Woningcorporaties proberen daar in samenwerking met sociale teams van gemeenten zo goed mogelijk mee om te gaan. Maar, waarschuwt Broekhuizen, corporaties kunnen niet alle problemen in de wijk oplossen.
1: Een gewaardeerde collega zei ooit tegen mij: Lara, wij zijn geen duizend dingen doekje. Maar omdat mensen bij ons wonen, zijn wij wel een makkelijk aanspreekpunt. Want als jij een buurman hebt waar veel gras in de tuin groeit, dan heb je last van. En de tuin is anders dan dat jij wil, dan bellen ze wel ons. Maar als het een particulier is, ja, dan moet ze dat zelf oplossen.
0: CDA Het Hoge Land heeft per direct een nieuwe fractievoorzitter. Harma Dos doet vanwege privéomstandigheden een stap terug. Henk Koopmans neemt het fractievoorzitterschap van haar over. Dos blijft als raadslid deel uitmaken van de CDA-fractie. De samenstelling van de fractie blijft daarmee ongewijzigd. Sven Bouwland stapt over van FC Groningen naar MVV. De 20-jarige centrale verdediger tekent in Maastricht een meerjarig contract. Bouwland zat in Groningen op doodspoor. Na zijn debuut, twee seizoenen geleden, kreeg hij slechts twee duels speeltijd. Dit seizoen maakte Bouwland geen deel meer uit van de wedstrijdselectie. Zijn contract in Groningen liep aan het einde van het seizoen af. Mocht Bouwland in de toekomst nog een transfer maken, dan profiteert FC Groningen mee. Zo heeft de club afgesproken met MVV. Meer nieuws in de app en op rtvnoord.nl.
2: Dankjewel. Krijg je nog het weer van Roland van der Zwaag?
3: Vandaag kan er een enkele bui overtrekken, met vanmiddag af en toe even de zon erbij bij 19 tot maximaal 20 graden. Dan waait een matige westelijke wind. En komende avond en nacht is het meest droog bij 12 tot 14 graden. Morgen een paar buien, een paar exemplaren, misschien kans op een klap onweer bij 19 tot 20 graden en een matige zuidwestenwind.
2: Dankjewel. Meertens meubelen in Tapijthuis. De vriendelijkste woninginrichter heeft alle soorten meubelen, een slaapafdeling, raamdecoratie en vloeren. Meertens meubelen en Tapijthuis in Veendam. En Rolf?
4: De koffie staat klaar.
5: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegsel Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegsel.nl/drops.
6: Meertens meubelen
5: en Tapijthuis. En natuurlijk hebben we ook thee.
7: Hey, waar was jij?
8: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
7: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen bij Prummel Interieur in Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
9: Ja hoor, zelfs voor een olifant heeft Otterdier Compleet in Leek het juiste voer. Otterdier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.

Talk Talk en Such a Shame op Radio Noord in de ochtend door. Ja, het is bijna 11:15. Dat er veel muzikaal talent uit Zweden komt, dat mag duidelijk zijn. Muziek is eigenlijk al vanaf jonge leeftijd onderdeel op de scholen in het land. Dus het is eigenlijk ook niet meer dan logisch. En Zweden doet het ook al ruim 50 jaar heel goed in de wereldwijde hitlijsten. Er zijn ontzettend veel liedjes ook van internationale artiesten die dan weer geschreven zijn in Zweden door Zweedse songwriters op Zweedse schrijfkampen. Ik weet niet wat ze daar in het water doen, maar op een of andere manier snappen ze gewoon wat werkt, blijkbaar. Daar kunnen we sinds deze zomer een lijstje aan toevoegen. Sebastian Kusseron-Tijgen, Edward Brein Grot, Frederik van Krog en Philip Bergenstierna. Ja, op mijn beste Zweeds dan. Het is een beetje een lastige artiestennaam, dus wij noemen ze gewoon The Bauza. Ze tekenen pas begin dit jaar een wereldwijde platendeal. En zo is het liedje wat ze hebben gemaakt al maandenlang niet meer weg te denken van de radio. Vanwege de muziek, absoluut. Maar misschien ook wel vanwege het gevoel dat deze plaat omschrijft. Die onweerstaanbare klik tussen twee mensen. Dat gevoel wanneer je iemand ontmoet waar je gewoon niet omheen kunt. Want zeg nou zelf, dat is toch gewoon...

0: mocht het nog niet duidelijk zijn, deze mannen van London Beat, die denken aan jou, hoorden ze op Radio Noord met I've Been Thinking About You. Zometeen Pet Shop Boys op Radio Noord, maar eerst George Ezra. Dit is Shotgun.
1: Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun

0: Pet Shop Boys op Radio Noord en Domino Dancing in de ochtend door. Nou, ik heb geteld. De kruisjes zijn gezet. Ik weet exact hoe groot het aantal is van het woord dat ik je zometeen meegeef met Tel en Bel. Nou is het nog aan jou de taak om dat aantal goed te hebben. Om kans te maken op die RTV Noord Fanny Pack die ik voor je klaar heb liggen. Dat is zo'n heuptasje wat je over je schouder draagt. Kan aan jou zijn als je straks meetelt. Welke plaat en welk woord het is, dat hoor je zometeen na het nieuws van 11 uur.
1: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
2: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
1: Ja, werkt wel.
2: Social deal, deals die je niet mag missen.
3: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
4: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
5: Hij is onderweg.
4: Wie?
5: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
4: Top. Koffietje, ik trakteer.
5: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
6: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
7: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
9: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
11: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
10: Radio Noord. Nu het nieuws van 11 uur.
12: Clemens Peters met het NOS Journaal. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft afkeurend gereageerd op de Amerikaanse sancties op twee medewerkers van het Internationaal Strafhof in Den Haag. Nederland blijft zich volgens hem inzetten om de getroffen medewerkers en het hof te helpen. Berendsen zegt dat Nederland daar een speciale verantwoordelijkheid in heeft als gastland. Gisteren werd bekend dat de VS opnieuw sancties oplegt aan twee medewerkers van het Internationale Strafhof, de voorzitter van het hof en een aanklager. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedamd, maar nog niet onder controle, meldt de VRT. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt met graafmachines en scheppen om greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de hulpdiensten nog lang niet voorbij. Het vuur in de Ardennen woedt sinds vrijdag dichtbij de grens met Duitsland. Nederlandse huishoudens die beleggen hebben een goed tweede kwartaal achter de rug, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. Huishoudens hadden zo'n €234 miljard aan beleggingen en dat is een stijging van ruim 12% ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. Volgens DNB is het de grootste waardestijging sinds 2018. België heeft er een nieuwe prins bij. Het is de 26-jarige Clément van de Kerkhoven. Hij is de buitenechtelijke zoon van prins Laurent, de broer van koning Philip. Laurent had een verhouding met Iris van de Kerkhoven, ook in Nederland beter bekend als het model en zangeres Wendy van Wanten. Laurent had al publiekelijk erkend dat hij de vader was van Clément, maar nu is de erkenning ook wettelijk geregeld. Koning Philip en het kabinet moeten het besluit om Clément tot prins te verheffen nog wel ondertekenen. Het weer, veel regen, vanmiddag vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. En ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
13: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
14: Scootmobiel of rollator nodig? Nee, moeilijk down. Gewoon een scootmobielwinkel hebben. Mooiste soort van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, woon je een scootmobiel proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaarden.nl.
15: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen bij Prummel Interieur in Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
16: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
17: Radio Noord. De ochtend door.
18: Met Femke de Wallen.
0: Ja, zometeen is het tijd om te gaan tellen. Dus ik zou zeggen, pak je pen en papier vast bij de hand. Dan zit je er helemaal klaar voor na Harry Styles en de Nolan Sisters.

Harry Styles hoor je in de ochtend door met American Girls. Tell and Bell. Ja, en het is 10:10 op Radio Noord. En dat betekent dat het tijd is voor Tell and Bell. Ik heb weer een plaats voor je klaarstaan. En ik geef je zometeen een woord mee. Nou is het de bedoeling dat je dat woord gaat tellen. Als jij mij dan zometeen kunt vertellen hoe vaak je dat woord voorbij hoort komen in dat liedje. En dat is goed. Dan win je de RTV Noord Fanny Pack. Dat is een heel leuke heuptasje wat je over je schouder draagt. Hartstikke leuk ding. Donkerblauw van kleur. Mooi staat erop. Nou, die wil je hebben. Ik wil hem namelijk zelf ook wel hebben. Ik heb hem nog niet. Wat moet je ervoor doen? Nou, zometeen dus meetellen met de plaat van Supertramp, Breakfast in America. En daar komt een woord voorbij en die komt een aantal keer voorbij. En aan jou de vraag, hoe vaak? Het gaat om het woordje girlfriend. Dus hoe vaak hoor je girlfriend in Breakfast in America van Supertramp? Als je het weet, mag je zometeen na afloop bellen met 050-3188-288. Rest mij niks anders dan jou heel veel.

0: 050-3188-288 is het nummer dat je nu mag bellen om kans te maken op de fanny pack van RTV Noord, dat heuptasje. Ja, je kunt nu bellen. Een hele goede morgen met wie?
1: Hey, met Siep.
0: Dag Siep, goedemorgen.
1: Goedemorgen, ik heb 6 keer geteld.
0: 6 keer zeg jij? Ja, het is raar, maar het is gewoon helemaal goed.
1: Oh, super, dankjewel.
0: Ja, gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel.
0: Wat ben je aan het doen vandaag, Siep?
1: Ik ben bij Staatsbosbeheer en het Schotse Hoogland, dat is Lauwers Meergebied.
0: Ja.
1: En er staan allemaal aanrastingen omheen. En die ben ik een beetje aan het vrijmaaien van gras en zo.
0: Ah, oké. Is dat nodig dan?
1: Ja, want dan wil je veel stroomverlies. Hè? Als dat het gras al meteen die stroom eraan groeit, dan heb je allemaal de stroomverlies.
0: Ja, en dan kan ik me zo voorstellen dat die Schotse Hooglanders denken, ach, we kunnen er wel even uit.
1: Nee, dat kan niet. Ja, als je stroom eraan is wel.
0: Ja, dat bedoel ik. Ja. Nee, dus ik snap hem. Is het leuk werk, Siep?
1: Tangelpaden aan te maaien. Nou, voor de toeristen allemaal. Dat soort.
0: Dus je bent lekker veel buiten?
1: Ik ben altijd buiten.
0: Wat heerlijk zeg.
1: Ja,
0: vind je dit weer dan ook heel lekker?
1: Ja, ik vind het lekker in de buiten. Met het maaien ook. Je stuift het zo. En nou stuift het niet zo.
0: Nee, precies. Nou, ik zou zeggen, nog heel veel succes vandaag.
1: Ja, dankjewel.
0: En ik ga zorgen dat leuke tasje jouw kant op komt.
1: Ja, super.
0: Ik spreek je zo nog wel even.
1: Ja.
0: Oké. Zometeen James Blunt op Radio Noord. Maar eerst via Buze, doe Bismin, zonneschijn.

0: van de wellness. Ontdek de beste wellnessdeals en meer op socialdeal.nl.
1: Ja, werkt wel.
0: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
0: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
3: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Het is 1 minuut voor 11:30 geworden. Tijd voor het laatste nieuws uit Groningen met Leo Wassing. Leo, goedemorgen.
8: Goedemorgen, Femke. De Duitse grenscontroles worden met 6 maanden verlengd tot zeker 30 maart. De maatregel begon bijna 2 jaar geleden, maar volgens de Duitse regering zijn de grenscontroles nog steeds nodig om illegale migratie tegen te gaan. Nederlandse grensgemeenten willen dat Duitsland met de controles stopt. Door files vlak voor de grens zijn er al meerdere ongelukken gebeurd, in 4 gevallen met dodelijke afloop. Een Duitse rechter oordeelde eerder dit jaar nog dat de grenscontroles in strijd zijn met het Schengen-verdrag, dat vrij verkeer van personen en goederen regelt. Het UMCG doet mee aan een groot landelijk onderzoek naar de invloed van bestrijdingsmiddelen op de ziekte van Parkinson. Al langer zijn er aanwijzingen dat pesticiden een rol spelen bij het ontstaan van deze neurologische ziekte. Maar welke stoffen dan risico's opleveren en hoeveel blootstelling precies schadelijk is, weten wetenschappers nog niet. Volgens neuroloog Teus van Laar kun je dan ook gewoon groenten en fruit uit supermarkten blijven eten.
9: Op dit moment moeten we constateren dat gewoon het eten van groenten en fruit vooral voordelen heeft. En we kunnen op dit moment nog niet zeggen dat je dat niet moet doen en dat je dat niet uit supermarkten moet halen. Bovendien, ja, er is maar een aantal mensen is het gegeven om direct bij een biologische boer om de hoek hun groenten en fruit te halen. Dus dat is nu nog te vroeg. Wat we wel weten is als je maar voldoende blootstelling aan pesticiden hebt, dan krijg je onder andere Parkinson naast de andere aandoeningen.
8: Na 11 jaar rijdt er vanaf oktober weer een trein tussen Bad Nieuweschans en Leer. Dat is belangrijk voor het noordelijk grensgebied, zegt directeur Vincent ten Voorde van de Eems-Dollard-regio. Hij verwacht dat de verbinding de grensregio een impuls gaat geven.
10: Het voordeel is dat de regio letterlijk en figuurlijk nog dichter naar elkaar groeit. Er waren natuurlijk al mogelijkheden om via het water, via de weg en met de bus naar Duitsland te reizen. En nu kunnen je dus ook vanaf oktober met de trein richting Duitsland. Dus dat betekent dat er ook weer ongekende mogelijkheden ontstaan om bijvoorbeeld op het gebied van de arbeidsmarkt, economie, toerisme of ook het onderwijs de samenwerking nog intensiever te laten worden doordat die trein gaat rijden.
8: Ja, 60 jaar geleden was hij vrijwel uitgestorven in Nederland. Maar inmiddels is hij weer helemaal terug, de ooievaar. Groningen is niet de favoriete provincie van de ooievaar, want aan de kust heeft hij geen voedsel aanbod. Maar ook hier gaat het goed. Jan Miske van de stichting Ooievaars Research en Know-how kent in onze provincie zeker 25 nesten. En vermoedelijk zitten er nog veel meer. Al zullen de meeste ooievaars de komende weken naar het zuiden vertrekken.
11: De jongen die trekken als eerste weg. En daarna, in september zo'n beetje, dan vertrekken de oude. Hij kan ook hier blijven. Er zijn nog een paar ooievaars die op het nest, de hele winter door, ook op het nest blijven. Ja, die zoeken wel voedsel overdag, maar dan komen ze s'avonds weer terug naar het nest.
8: Meer nieuws in de app en op rtvnoord.nl.
7: Dankjewel. Krijg je nog wat weer van Roland van der Zwaag.
12: Vandaag kan er een enkele bui overtrekken met vanmiddag af en toe even de zon erbij bij 19 tot maximaal 20 graden. Dan waait een matige westelijke wind. En komende avond en nacht is het meest droog bij 12.

0: 12 tot 14 graden. Morgen een paar buien, een paar exemplaren. Misschien kans op een klap onweer bij 19 tot 20 graden. En een matige zuidwestenwind.
1: Dankjewel.
2: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
3: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen. Bij Prummel Interieur in Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
4: 28 augustus, Groningen's Ontzet. Meer weten? Kijk op volksvermakengroningen.nl.
5: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegsel Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegsel.nl/drops.
6: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Hoppa. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe. Tijdens de uitverkoop in Kruid en Kramer's gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Oh yeah. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.

0: Pointer Sisters op Radio Noord en I'm So Excited in de ochtend door.
1: De graadmeter van de Groninger muziek.
2: De Noord 9.
0: Nou, en ik ben heel excited om eens even te kijken naar de bovenkant van de Noord 9. De hitlijst van Radio Noord. Ik ga zo meteen de nummer 4 voor je draaien. Maar niet voordat ik de top 3 eventjes met je door heb genomen. Voor de derde keer op rij op nummer 1. Samsland en Dada Dansen. Hey.

gevolgd door de plaat die een aantal weken lang op nummer 3 stond. Maar nu toch nog weer een plekje is gestegen. Ook al is het weer wat minder mooi. Deze zomerse plaat, deze week op nummer 2, Los Cascos.

Ja, lekker liedje hoor. Ze staan op nummer 3, gevolgd door de mannen die wekenlang op nummer 2 stonden. Dat zijn Bronsema en Staal. En had ik je maar nooit laten gaan op Radio Noord.

0: Keane en Somewhere Only We Know op Radio Noord. Nino, goedemorgen.
1: Hoi.
0: Leo, goedemorgen.
2: Hallo.
0: Hallo.
1: Stefan komt ook nog.
0: Ach, wat gezellig. Nou, een en al mannen in de studio. Wat gaan we zo meteen doen?
1: Nou, dat zou ik jou vertellen. Volgens mij ben jij, schuilt er wel een paardenmeisje in jou. Of?
0: Nee. Nee. Vroeger hadden wij een pony achterhuis, een Shetland geval. Polly heette die. Nou, daar had ik altijd ruzie mee.
1: Wat dan?
0: Een behoorlijk opstandig ding. Ja. Dat...
1: En die pony dan? Ja, ik vind het, Shetlanders vind ik mooi. Ja, ik vind die fjorden ook mooi.
0: Oh, die zijn mooie.
1: Ja.
0: Ik heb wel overwogen ooit om een paard te kopen zelf. Maar dat, ik ben niet een paardenmeisje.
1: Okay.
0: Nee, dat geklooien in die stal elke dag.
1: Maar ik vind ze wel mooi om te zien.
0: Zeker.
1: En als je van mooie paarden houdt, zou ik zeker een deze dagen even naar Tolbert gaan. Nou, daar kun jij zo langs. In de Hedde Jan Casimir manege, daar is weer Jumping Tolbert. Het paardenevenement. 5 dagen lang. Mooie paarden, wedstrijden, springruiters, noem het allemaal maar op. En dat is vandaag van start gegaan. En Dimitri, onze collega, is een beetje bang voor paarden.
0: Oeh.
1: Maar die hebben daar toch hem heen gestuurd. En die is daar even langs gegaan om te kijken hoe het daar gaat.
0: Nou, ik zie hem voorbij lopen, dus hij leeft nog.
1: Hij leeft nog.
0: Hij heeft het overleefd.
1: Hij heeft het overleefd. Hij vond het ook wel mooi uiteindelijk.
2: Je moet nooit achter een paard staan.
0: Nee.
1: Je moet nooit achter een paard staan. Nee.
2: Dat heeft hij dan niet gedaan, dus dat is keurig.
1: Ja, want waarom dan niet?
2: Je kan die uithalen, toch?
0: Jazeker. Dan kunnen ze gaan trappen.
1: Ja, nee, nooit doen.
0: Nee.
1: Daar zijn we geweest, dus vanochtend, daar hoor je wat van. En ja, in altijd wat anders. Ik zag het nieuwsbericht, Nadesh stuurde het. Blanke Vla verdwijnt. En niet per se vanwege de naam.
2: Nee, ik wou net zeggen, ja, mag weer niet. Maar...
1: Nee, nou ja, sommige dingen die verdwijnen en dan worden er de namen veranderd. Zoals bijvoorbeeld de...
2: Negenzoen.
1: De Negenzoen, dat heet anders. Nou ja, dat is allemaal wel logisch. Maar de Blanke Vla verdwijnt gewoon. Niet vanwege de naam, het verdwijnt gewoon.
0: Het verkoopt niet meer.
1: Dat denk ik. En toen dacht ik, het is wel een heel klassiek toetje.
2: Ja, ja.
0: Zeker.
2: Ik heb hem ook vaak wel.
1: Serieus?
2: Ja.
1: Gewoon door de week zo.
2: Ja, want er is zoveel aanbod.
1: Ja.
2: Met allemaal gekke smaken.
1: Ja.
0: Jij bent gewoon...
2: Voor de Blanke Vla kies.
1: Ja.
2: Ja.
1: En doe je dan ook wel eens Vla Flip?
2: Nee.
1: Dat je er iets zo heen doet?
0: Nee. Beetje slagroom erbij of zo?
2: Nee.
1: Oké. Okay.
2: Nee?
1: Maar je hebt custard. Je hebt kookpudding.
2: Ja, wat heb je niet?
1: Je hebt griesmeelpudding.
2: Oh, van vroeger bedoel je, ja.
1: Ja, wat eet men nog? Daar ben ik wel benieuwd naar. Die klassieke toetjes.
0: Hebben jullie ook zoiets als, in Friesland noemen we dat soepengrotten. Of hoe heet dat, van die krentjebrei, Ellen?
2: Ja, krentjebrei. Oh. Daar was ik dol op vroeger.
0: Ja, vond je dat lekker?
2: Heerlijk.
0: Oh, ik vond het zo zoet.
2: Ja.
0: Mijn vader eet dat dus nog steeds.
2: Krentjebrei.
0: Van Bessola zo heet het.
1: Ja, dat merk. Ja. Dat het, ja, nee, klopt.
0: Dus gaat nog steeds speciaal naar de winkel voor de krentjebrei.
1: Maar griesmeelpudding?
0: Heb ik ook gegeten veel vroeger. Ja.
2: En Vla maakten we warm. Dan kwam er zo'n vliesje op.
1: Gadver.
0: Ja. En van de, ja, klopt. En dat rijst gedoe. Ja. Weet dat ook al?
1: Rijstpudding.
2: Ja.
1: Ja, rijstpudding.
0: Rijst de Vla? Of weet ik veel?
1: Oh, dat heb je ook. Je hebt rijst de Vla, heb je ook.
2: Ja.
0: Havermout vond ik altijd lekker.
1: Oh, ja. Nou ja, maar dat vind ik geen toetje.
0: Nee?
1: Nee.
0: Nou, uit een pak, hè?
1: Ja, ja. Nee, vind ik geen toetje. Hmm. Ik wil het over klassieke toetjes hebben. En eventuele andere klassieke zaken. Maar qua eten dan. Daar wil ik het over hebben. Wat eet jij nog? Maak je het ook zelf bijvoorbeeld? Eigenlijk wil ik gewoon op zijn vrije dag Sergej bellen. Want die maakt dus kookpudding thuis.
0: Oh.
1: Ja.
0: Nou.
1: Ja.
0: Maar hij ligt misschien wel te slapen.
1: Ja, dat zou kunnen.
0: Lekker laten slapen.
1: Jawel, oké.
0: Ja, zou ik wel doen. Prima. Morgenochtend weer vroeg, hè?
1: Bellen straks. Over toetjes.
2: Ja, ik denk dat hij daar wel wat over wil.

0: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
1: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
2: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
1: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
6: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
5: Radio Noord. Nu het nieuws van 12 uur.
7: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Haarlem is een man aangehouden die geprobeerd zou hebben om in een brandweerkazerne in te breken. Dat was in maart van dit jaar in Sparendam. Daar was een raam vernield en er werd bloed gevonden. Na een DNA-match kon de man van 21 worden aangehouden. Sinds oktober vorig jaar wordt er voortdurend ingebroken in brandweerkazernes door heel Nederland. In 2026 gaat het nu al om 60 zaken. En daarbij lijken vooral dure gereedschappen het doelwit. Schiphol en de beveiligingsbedrijven op de luchthaven zijn nog niet ingegaan op de eisen van de vakbonden CNV en FNV. Zojuist verliep het ultimatum dat de bonden hadden gegeven vanwege de werkdruk en de werkomstandigheden van beveiligers. In het voorjaar ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. Veel medewerkers moesten dus overstappen naar een andere werkgevers. En volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft afkeurend gereageerd op de Amerikaanse sancties op 2 medewerkers van het Internationaal Strafhof in Den Haag. Nederland blijft zich volgens hem inzetten om de getroffen medewerkers en het hof te helpen. Berendsen zegt dat Nederland daar een speciale verantwoordelijkheid in heeft als gastland. De Australische tennisser Nick Kyrgios is geschorst vanwege drugsgebruik. De 31-jarige oud-Wimbledon-finalist testte op Mallorca positief op het gebruik van cocaïne en is als gevolg daarvan voorlopig geschorst. Kyrgios heeft het gebruik toegegeven en noemt het een grote vergissing. In een verklaring zegt hij dat hij moeite heeft met het feit dat zijn carrière ten einde loopt. Kyrgios verloor in 2022 de finale op Wimbledon van Novak Djokovic. En mede door blessures is hij afgezakt tot plaats 919 op de wereldranglijst. Het weer, er trekken buien over het land. En vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. En het wordt ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
8: En dan nu de hoofdpunten van het grunnige nijs. Leo, goedemiddag.
9: Goedemiddag, Nimino. De politie heeft afgelopen nacht een automobilist achtervolgd en klemgereden. Dat gebeurde rond 4:30 s'nachts in Hoge Zand. De man is aangehouden en zijn rijbewijs is ingenomen. De overlast door een muizenplaag rond een vervuilde huurwoning in de Groningen-Oosterparkwijk is zeker geen uniek geval. Woningcorporaties krijgen steeds vaker te maken met huurders die niet goed voor zichzelf kunnen zorgen. Ja, vanaf oktober rijdt er na 11 jaar weer een trein tussen Bad Nieuweschans en Leer. Dat is belangrijk voor de economie. In het grensgebied stelt de Eems-Dollard-regio. Directeur Vincent ten Voorde rekent op een boost.
10: Dan verwacht ik dat de spoorverbinding echt een positieve stimulans gaat geven aan toerisme, werkgelegenheid en dagjes mensen in deze regio.
9: Meer om 12:30.
8: Dankjewel, tot zo.
11: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even Prummelen. Bij Prummel Interieur in het Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
12: Blokhut of tuinmeubel? De Vierkeien.nl.
13: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683 252 162.
14: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
13: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
15: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg.
16: Blijenberg.nl.
17: Oh, die van die deuren.
16: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
18: Radio Noord.
19: Tussen de middag.
20: Met Nivino Geertsema.
8: Goedemiddag, Perenspul in Tolbert zometeen. En we gaan het hebben over ouderwetse toetjes zoals kookpudding, griesmeelpudding.

0: Up, Karma Chameleon.
1: Ja, want ik sta hier in.
0: Oh, sorry. Jongens, ik begin lekker. Ik wou even aangeven dat we eerst naar Tolbert gaan. Want dat is spektakel daar. 5 dagen lang. Voor alle paardenliefhebbers is dat wel een aanrader om daarheen te gaan. Jumping Tolbert, het evenement in de Herde Jan Kazemier Manege. Collega Dimitri van Tijl, die is dus een beetje bang voor paarden zelf. Maar die ging daar toch heen vanochtend om te kijken hoe de eerste dag daar is gestart.
1: Ja, want ik sta hier in Tolbert bij de manege, bij de Polswagen, met Jan Kees. Jan Kees, ik moet eerst zeggen gefeliciteerd, want gewonnen volgens mij, hè?
2: Ja, dankjewel. Ja, gewonnen met het tweede parcours in 1,10 meter. Ging nog niet helemaal zoals het moet. Beetje onder de indruk van de entourage, de aankleding, de tenten die er staan. Dus ja, maar wel een mooie start van deze week.
1: Ja, want we hebben het over de paardensport, over springen natuurlijk. Hoe ziet jouw verdere schema eruit? Want je hebt dan nu al een wedstrijd gewonnen. Betekent dat je klaar bent?
2: Nee, zo makkelijk gaat het niet. We doen met dit paard ook morgen weer mee en zaterdag. We hebben expres een dag rust ingebouwd. En ik start daarnaast nog 2 jongere paarden in een wat lagere categorie. Voor mij is het met name van belang dat de paarden een goede ervaring opdoen met zo'n entourage voor de toekomst.
1: Ja, Helle de Koning van de organisatie. Ja, wat een feest om weer te mogen organiseren, denk ik.
3: Absoluut, absoluut. Ja, zeker. Zowel de indoor als de outdoor, dat is altijd een feestje. Ja.
1: Hoe waren de voorbereidingen dit jaar?
3: Ja, goed. Net als anders eigenlijk. Druk.
1: Ja, want je zei net tegen mij, meer dan 2000 deelnemers. Ja, dat is volgens mij iets wat ook ongeveer normaal hier komt, hè?
3: Ja hoor, ja, zeker. Ja, ja, het zit er altijd zo om de 2000 starts. Soms misschien wat, net even wat meer. En ja, soms misschien al net even wat minder. Maar we zitten nu ruim in de starts.
1: Nou, hoe ziet het eruit deze week?
3: Hoe ziet het eruit deze week? Nou, we zijn vanmorgen opgestart. We hebben 2 dagen met de beginnende klassen, zeg maar. En dan hebben we de donderdag de eerste finale, donderdagavond van de 1 meter. Dan hebben we vrijdag, hebben wij rond 4 uur beginnen de tuigpaarden. Tot 1 uur of 8 in de hoofdbaan, dus dat is hartstikke leuk. En dan de zaterdag hebben we vooral de Horse to Fly competitie. Dat is een selectie voor Indoor Friesland.
1: Ja, want dat staat op het spel, hè?
3: Dat staat inderdaad op het spel. Dus daar komen heel veel ruiters sowieso voor. En dan gaan we zondag gaan we naar de finales in de hoofdbaan. Er zijn dan de hele dag finales met rond 3 uur de grote prijs. Dat is natuurlijk het moment van de week. En dat wordt spannend. En aan de andere baan worden de ponies verreden. Ja, en ook we zitten op rond de 200 starts met ponies. Die de Alspancompetitie rijden, ook voor Indoor Friesland. Ja. Dus, ja.
1: En ze komen ook van heel het land volgens mij, hè?
3: Ze komen ook van heel het land, ja. Gisteravond zijn er ruiters uit Limburg aangekomen. En ze komen vanuit het hele land. Ja, er zijn ook buitenlanders. Die stationeren hier ook wel eens op stallen. Dus er komen sowieso een aantal ruiters uit Bahrein.
1: Dat is wel ver weg, ja.
3: Dat is ver weg, ja. Ja, ja, zeker. En Duitsers rijden mee. Vaak ook nog wel Engels. Ja, dus dat... Ja, hartstikke leuk.
1: Nou, ik zou zeggen, succes deze week. Jan Kees, ik kom nog even terug bij jou. Want jij rijdt normaal in Zoutkamp. Je komt dus echt uit deze provincie.
2: Ja.
1: Wat is nou de reden voor jou dat je hier meedoet dit jaar?
2: Ja, Tolbert is voor de 3 noordelijke provincies sowieso een soort van harde kern qua wedstrijden. Dus wij doen hier ook op de donderdagen vaak de jonge paarden opleiden. Maar het is hier een sfeer die hier hangt. De organisatie is goed. En ook al heb je geen verstand van de sport. Zondag als je kijkt bij de grote prijs. Ja, dan is ook degene die niet bekend is met de sport aan het billen knijpen.
1: Daar start jij niet voor, hè, dit jaar?
2: Ik start daar niet voor. Nee, dat is nog een toekomstdroom.
1: Ja, want kun je eens vertellen? Je bent weer aan het inkomen volgens mij, hè?
2: Ja, ik heb helaas een roerig jaar achter de rug. Mijn dochter is ziek geweest en... die is ook vandaag in het ziekenhuis. Dus zo'n prijs, eerste prijs deze week starten. Geeft mijn grootste fan moed.
1: Ja, ik wil alleen maar zeggen, dat vind ik het ongelooflijk knap van je. Dat je hier weer je eerste meters maakt. En dan denk ik ook dat ze trots op je zal zijn, toch?
2: Ja, ga ik wel vanuit. Ik hoop dat ze eind van de week er gewoon weer bij is.
1: Dat snap ik. Heel veel succes en ook veel plezier deze week.
2: Dankjewel.
0: Ja, mooi gesprek van Jan Kees. Winst gepakt. En niet alleen dat, maar ook zijn gedachten bij zijn eigen dochter. In gesprek met Dimitri van Tijl bij Jumping Tolbert. gelukkig indoor paardensport. Want Roland, het komt met bakken uit de lucht de hele dag al, hè?
4: Ja, goedemiddag.
0: Mooi.
4: Mooi. Ja, nou ja, vanochtend was het echt een lange gerekte zone waarbij er inderdaad een paar flinke buien zijn gekomen. In Wagenborg een 5, Ten Boer had afgerond 7 mm en Delfzijl tot nu toe de meeste neerslag, die had ruim 10 mm. Dat zijn plensbuien, alleen de plensbuien kunnen zich het beste ontwikkelen als de bovenlucht kouder wordt. Dat gaat morgen gebeuren, want je ziet ook dat die buien opleven boven het warme zeewater bij het IJsselmeer en ook de Noordzee en de Waddenzee. Maar komen ze dan dieper bij Groningen erin, dan gaat de futter wat uit. Vandaar dat nou, Ter Apel, al die buien, die doven daar nu wat uit. Maar morgen is die omstandigheden beter. Dan wordt het ruim 20 graden, koude bovenlucht, en dan kunnen we wel in de middag zeker wel een paar plensbuien krijgen, misschien met onweer. Nou, op dit moment ook op de radar een losse bui. Dus vanmiddag zou je nog een kortdurende bui kunnen krijgen. Tegelijkertijd wil er in de loop van de middag wil de bewolking wat open gaan breken. Dan wordt het nog ongeveer 19 graden bij een zwakke tot matige wind uit het westen. Vanavond vrijwel droog. Komende nacht vrijwel droog. Want later in de nacht volgt er weer een enkele bui. En morgen gaat het dan gebeuren. Dan leeft dat op. Dan gaat de temperatuur stijgen dus. En na die temperatuurstijging eind ochtends, begin middag, dan gaan er echt meerdere buien ontstaan. Even plensen. Misschien een klap onweer. En dan kraden wind aantrekken tot een matige wind, zuidwestenwind. Wat we ook krijgen, wat we vandaag niet hebben, is vaker de zon. Dus morgen, vrijdag, krijgen we vaker de zon. Nog een paar buien. En het weekend, dan zie ik het Nivino wel goed komen. Dan is het meest droog. Van tijd tot tijd zon. En dan temperatuur overdag graadje of 19. En in de nachten die worden wat kouder. Dus de warmte die nu nog in het huis zit, met die hogere vochtigheid, dat is dit weekend verdwenen.
0: Lekker. Over lekker gesproken. Ben jij iemand van toetjes?
4: Of ik van toetjes ben?
0: Ja.
4: Oh, joh, weet je wat ik bestel bij mijn koffie als ik gegeten heb bij een restaurant?
0: Nou.
4: Gewoon een groot bakje met, dan zeg ik van, kijk eens maar aan, een groot bakje met slagroom. Mag ik die hebben dan? Dan ga ik die lekker leeglepelen. Heerlijk.
0: Gewoon alleen slagroom?
4: Alleen slagroom. Dikke, dikke, vette slagroom. Niet dat spul uit de supermarkt, maar dat echte dikke, lekkere. Oh, joh, heerlijk.
0: En vla of griesmeelpudding, ja. Dat soort kookpudding. Ben je ook allemaal van?
4: Griesmeel vind ik heerlijk. Ik vind eigenlijk ook wel tiramisu vind ik ook heerlijk. Ja, ik ben er wel van. Ja, zeker.
0: Limoncellotje erbij.
4: Oh, lekker jong. Ja.
0: Dankjewel, Roland.
4: Jo, hoi.
0: Mooi.
5: Hallo, Geertsema. Ja, ik zeg maar Geertsema, want ik vergeet jouw naam iedere keer.
0: Dat geeft niet hoor.
5: Dino of Dino.
0: Nivino.
5: Oh god, ik onthoud het niet, jongen.

0: Stevie Wonder, I Wish. Triest nieuws voor de liefhebbers van Blanke Vla. Want dat wordt gewoon langzaam uitgefaseerd. Of eigenlijk best wel snel. Men koopt het niet meer, dus het wordt ook niet meer gemaakt. En je kunt het al snel niet meer in de schappen vinden straks in de supermarkt. Het klassieke toetje Blanke Vla. Daar wil ik het graag over hebben in Altijd Wat Anders. Wat eet jij voor toetjes? Wat zijn een beetje de klassieke toetjes die jij nog eet? Of juist nieuwe toetjes? Dus we doen even meer keuze, jongens. Blanke Vla of Bolletjes Vla?
1: Blanke.
2: Ja, ook Blanke Vla. Dat is trouwens ook heerlijk als je last hebt van de keel.
0: Griesmeelpudding of proteïnepudding?
1: Griesmeel.
2: Dat is proteïnepudding.
1: Ja.
2: Wordt gehad, dus ik kies voor griesmeel.
1: Ja.
0: Krentjebrei of stroopwafelvla?
1: Krentjebrei.
2: Ja, krentjebrei. Sowieso.
0: Nou, als iedereen er nou in, zo in staat als jullie, dan is er niks aan de hand. Maar toch blijken we steeds meer te kiezen voor ook rumrozijnenvla. Nou ja, die bolletjesvla, stroopwafelvla, noem het maar op. Allemaal gekke smaken en de gewone blanke vla wordt gewoon overgeslagen.
2: Ja, dat komt ook wel. Ik zie ook zo'n bepaald merk. Die geven dan wat een toetje van de maand. En dan iedere keer weer een andere smaak. En ik van, ach, nou ben ik wel nieuwsgierig hoe dat, is.
0: Ja, maar
2: dan pak ik die maar mee.
0: Ja, maar is het vaak lekker?
2: Vaak wel.
0: Ja, en elke keer als jij die meeneemt, dan laat je een pak blanke vla staan.
2: Dat klopt.
0: En daardoor wordt dat dus uitgefaseerd. Het wordt gewoon straks niet meer verkocht. Dus ik ben benieuwd. Het is jouw schuld, onder andere. Ja, ja, want hoe vaak staat Blanke Vla nog bij jullie in de koelkast, Leo?
1: Ja, nou, toch wel één keer per maand sowieso wel.
0: Oh, dat wel?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Nou, ben benieuwd hoe dat bij jou thuis zit. Hoe vaak eet je überhaupt toetjes? Ben ik ook wel benieuwd naar, want niet iedereen eet elke avond een toetje. Soms wordt het beperkt tot het weekend bijvoorbeeld. Ja, of,
1: liefst wel, maar thuis is dat toch wel lastig. Met twee dochters die ook meegaan naar de supermarkt.
0: Je kunt ook nee zeggen, Leo, hè?
1: Ja, dat vind ik heel moeilijk.
0: Ja, dat weet ik. Heb je op heel veel gebieden heb je daar moeite mee. Alex Vissering nu op Radio Noord. Daarna Leo, die geen nee kan zeggen, maar wel het nieuws zo meteen voor je heeft.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
2: Ah, mam?
3: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
4: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
3: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Twee over half één, Noordnieuws. Leo, goedemiddag.
8: Goedemiddag, Nivino. De politie heeft vanochtend vroeg een automobilist achtervolgd en klemgereden. Dat gebeurde rond 16:30 in Hoge Zand. De man is aangehouden en naar het cellencomplex in Groningen gebracht. Op een foto is te zien dat de bestuurder vermoedelijk met slippers aan in de auto reed. Zijn rijbewijs is ingenomen. Grensgemeenten Tinalo en Aarnhunze zullen geen handtekening zetten onder een brief van boeren die vandaag demonstreren in Drenthe. De betogers vragen de gemeente om steun en politieke actie tegen de stikstofplannen van landbouwminister Jamie van Essen. De gemeenten zeggen dat ze daar niet over gaan en wijzen naar de provincie en het Rijk. Dat Tinalo niet ondertekent, betekent volgens de gemeente niet dat ze de zorgen van de agrarische sector niet serieus nemen. Na 11 jaar rijdt er vanaf oktober weer een trein tussen Bad Nieuweschans en Duitsland. Volgens directeur

0: Vincent ten Voorde van de Eems-Dollard-regio is dat belangrijk voor het noordelijk grensgebied. Hij verwacht dat de verbinding de lokale economie, het toerisme en de arbeidsmarkt in de grensregio een flinke boost gaat geven. Maar vooral voor de kennisinstellingen in de regio brengt de herstelde spoorlijn enorme kansen met zich mee, denkt ten Voorde.
1: Ik hoop ook dat deze spoorverbinding ertoe gaat leiden dat de universiteiten nog intensiever dan dat ze dat al doen met elkaar samenwerken. En dat wordt natuurlijk ook een stuk makkelijker voor bijvoorbeeld studenten uit Groningen om bijvoorbeeld een semester in Oldenburg te gaan studeren.
0: Ja, en hoewel Groningens ontzet pas volgende week vrijdag is, gaat de zomerkermis vandaag al open in de regen. De kermis duurt tot en met vrijdag 28 augustus en beperkt zich dit keer tot de Grote Markt. Maandag van 1 tot 4 uur 's middags is de kermis prikkelarm, dus dan met veel minder lawaai. Tot zover dit nieuwsoverzicht.
2: Prikkelarm?
0: Ja, dus zonder geluid.
2: Nou, daar wil ik wel heen.
0: Zonder lichtjes.
2: Ja, als één ding mij tegen zijn aan kermis, is het al dat lawaai en gedoe.
0: Ja, nou, dan ben jij maandagmiddag daar. Leuk. Misschien kun je met de radioshow daar vandaan komen ook.
2: Ja, hopen wel dat het mooi weer is. Hoe zit het nou met dat weer?
3: Vanmiddag is het 19 tot 20 graden bij een matige zuidwestenwind. Er is veel bewolking. Later volgt er ook af en toe even wat zon. Er kan nog een enkele losse bui overtrekken. En komende nacht dan kan er ook een aantal buien overtrekken. Komende nacht is de graad of 15. Morgen gaan we weer naar 20 tot 21 graden als maximumtemperatuur. Ook dan zien we gelukkig af en toe even de zon tussen de stapelwolken door. En er kan ook een enkele bui ontstaan.
2: En nu komt het tijd voor altijd wat anders. Ja, een lekkere schep griesmeelpudding met bessensiroop, krentje bij. Of gewoon blanke vla met een scheutje ranja. Dat heb ik ook wel veel gehad. Voor velen van ons was de warme maaltijd vroeger pas echt af als het toetje op tafel kwam. En dan wel gewoon inschenken in je bord waar je avondeten in hebt gehad natuurlijk. Dat gebeurde voor de afwasmachine ook wel vaak. Maar de supermarkten grijpen dus in. Hè. Ouderwetse klassiekers die zijn er eigenlijk bijna niet meer. Blanke vla is straks niet meer te krijgen omdat we massaal aan de hippe proteïnekwarken gaan. En de Franse toetjes en de stroopwafelvlaans. En noem maar op 050-3188-288. Wat voor toetje staat er nog bij jou op tafel? Is dat inderdaad de klassieke vla? Of heb jij de wat meer Nijmootsere dingen? Of eet jij überhaupt geen toetje? Ik ben benieuwd. We gaan het er lekker over hebben. 050-3188-288.
4: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen. Bij Prummel Interieur in Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
5: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegsel Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegsel.nl/drops.
6: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
7: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
8: Bouw of metaalproject?
9: Staal Digitaal.
8: Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
7: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
8: Staal zagen, boren of lassen.

0: het water loopt me nu al in de mond eigenlijk ook, als we het over toetje hebben.
1: Oh.
0: Toetjes kunnen zo lekker zijn.
1: Ongelooflijk.
0: Want als je uit eten gaat, Roland had het over uit eten. Hè? Zijn, ja, ik vind het wel een bijzondere gewoonte. Hebben jullie gewoon een bakje met slagroom? Het is wel lekker. Ik snap hem wel.
1: Ja, het is ook wel heel erg lekker. Ja. Nou, als ik uit eten ga, dan ga ik vaak voor de crème brûlée.
0: Oeh, ja.
1: Ja, omdat je kan het ook zelf maken, maar het is maar te veel gedoe en zo. Maar en dan bestel ik dat gewoon in zo'n restaurant.
0: Ja, nee, dat snap ik. Dat is vaak heel lekker. Panna cotta is ook steeds zie je steeds meer. Hey, en een ouderwets, ik weet niet of het ouderwets is, een klassieke kaasplank als toetje.
1: Oh, daar ben ik nooit zo van.
0: Wel eens geprobeerd?
1: Nee.
0: Typisch.
1: Ja, wat ik wel heel erg lekker vind, en dat doe ik heel af en toe thuis wel eens, dat vanille-ijs met advocaat.
0: Oh, weet je.
1: Dat er een beetje overheen.
0: Dat vind ik wel, ja, dat vind ik wel klassiek klinken. Wat had je nou gisteren als toetje?
1: Gisteren, ik weet niet of je dat kent, Griekse yoghurt, ken je dat?
0: Ah, toei mij. Hoezo ken ik dat nou weer niet?
1: Dat weet ik niet. Ja, dat is van een dikkere yoghurt.
0: Ja, heerlijk. Ja.
1: Met vanillesmaak en dan doen we van die extra pure chocoladevlokken eroverheen.
0: Oh ja.
1: Heel slecht, maar wel heel erg lekker.
0: Ja, nou goed, dat maakt niet zoveel uit. Kijk, hier allemaal collega's van de lunch, die komen nu terug. Ik ben benieuwd wat die voor toetjes hebben gehad. En wat Leo straks voor toetje gaat wegsmikkelen in de kantine.
1: Ook nog, wat is jouw favoriete toetje eigenlijk?
0: Ja, nou, een echte goede handgemaakte, in Italië het liefst gemaakte tiramisu vind ik wel echt lekker. Mm-hmm. Met alcohol erin, zeg maar, dat maakt het wel extra lekker. Maar een hele goede kaasplank na een goed diner in een restaurant vind ik ook heel goed, hoor.
1: Maar thuis dan? Want thuis zou je dat ongetwijfeld doen? Of kan het is niet te pakken op tafel natuurlijk?
0: Nee, ja, het is nu wel vaak ijsjes nu in deze tijd. Maar inderdaad, gewoon vla met hagelslag er doorheen of zo. Gewoon simpel, vind ik ook heerlijk.
1: Ja, maar het voelt direct ook luxe, hè? Als je er nog wat doordoet door de vla.
0: Klopt, ja. 050-3188-288. Hoe zit dat bij jou thuis? Ben je een beetje van de toetjescultuur nog? Wat komt er dan op tafel? Want blanke vla, dat wordt bijna niet meer gekocht. En dat verdwijnt daarom dus ook gewoon uit de schappen. Andere dingen zijn veel populairder. Je hebt vla met stroopwafelsmaak. Rumrozijnenvla. De toetjes van de maand waar Sergej het over had. Al dat soort gekke dingen zijn veel populairder. Hoe zit dat bij jou? Ben jij van de ouderwetse, nou, ook krentjebrei bijvoorbeeld? Of noem eens wat andere dingen waarvan wij helemaal geen weet hebben. De klassieke Groningse toetjes, ben ik ook wel benieuwd naar. Praat ons even bij, misschien inspireer je ons wel. 050-3188-288. Het is een populair onderwerp, dus laten we snel naar de eerste beller gaan. En dat is Willem Wagenborgen. Goeiedag, Willem.
2: Goeiedag, joh.
0: Mooi.
2: Wolkenbogen hier, zo.
0: Mooi, Willem.
2: Ik hoor het programma aankondigen van over toetjes. Nou, ik is mee bakken maken, want daar ben ik allemaal weg van.
0: Vertel.
2: Ja, ik ben er eigenlijk meer groot geworden. Net ten eerste kreeg ik het van Moeke met natuurlijk. Toen was wel boer in hoe het ging. En toen loopt het zo'n kwam. Ja, de Saroma-pudding. Misschien wist toen nog niet zo wild als ik. Maar dat is kolenmelk. En toen kwam die van dat poederbarrel in. En dat werd in stief, zeg maar. En dat kreeg ik in uit hier op zondagmiddag. Want zondag dan is het, er worden ook plooitjes van binnen, zeg maar. Soep en pudding op zondag. Nou, en dat was dan uit dat was echt de toetje, zeg maar. Daardoor, als de soep dan nou lekker was, zeg maar, dan moest het Saroma-pudding het maar goud maken, zeg maar. En toen later, zeg maar, hebben we ook wat boodschappen mogen doen, zeg maar. Mocht ik dan zo zeg maar, hoe van welke soort Saroma-pudding deur me kort mogen. Want een soort, dat werd op duur ook een beetje saai. En toen op een gegeven moment dan van alles en nog deur me kort. Maar ja, dat ging ook wel eens meer. Allerlei smoken, deur me kort, dat is ook niet alles natuurlijk.
0: Nee, okay.
2: Maar dat was hij dus een halve lange tijd, zeg maar, soep en pudding met Saroma-pudding. En later kwam dus dat domo-barrel in Vlezen. Dat wie waren nou zo modern. En toen kwam dat op, zeg maar. En toen zat nog zo'n aluminium dopkop, zeg maar. En maar we hadden nog geen koelkast in toestand. Dus dat moest ook zo gaar mogelijk op.
0: Oh ja.
2: Nou, daar was bij ons geen probleem.
0: Nee, nee, nee.
2: En zo, die lusten het ook wel, net als ik. En En toen waren er ook nog van die pakkenboeien over aan, zeg maar. En nou ja, goed, dat was van de pudding, zeg maar. Dat was poedervuur, maar dat moest in heidemelk. Ja. En door als het in afkalde, zeg maar, dan kwam er zo'n fly op. Oh, daar was ik wel zo gek op, jong. Dat was geweldig maar... spul. Maar waarom was dat ook geweldig? Door zat in die pak, zeg maar, door zat een soort cadeautje.
0: Oh.
2: Nou, stel nog een donderveur. Maar ja, door ging het eigenlijk ook om, zeg maar. En moeke er op een gegeven moment de halve kaart binnen vol met pakken. En nou ja, dat was toen wel volk dat we dat spul kregen. En op een gegeven moment werden we door op mijn vrouw van. En toen maar het krentjebrei, hè. Mijn krentjebrei. Och,
0: leg eens uit, Willem. Wat is krentjebrei? Leg eens uit.
2: Ach, door zit van allerlei dingen door, zeg maar. Als ze tegenwoordig dat nog hebben wilden, zeg maar, dat ik in bepaalde winkels, zeg maar, nou ja, dat is van de Bessola, want ze mag, zeg maar, van krenten, resine, kaneel, en ik word wel naar wat allemaal doorkomt. Maar wat moet ik dus maken? Ja, nou, door kan eigenlijk niks tegen aan, weet je wel. En ik heb ook wel eens zo'n landwinkel gehad, ja, nou ja, god, het is hoe roer mijn woord, en verkoos ik dat fabrieksbouw. Zeg maar dat bij solen eigenlijk nog boven dat landwinkelbal. Ik weet niet wat er is, maar dat is ook wel lekker. En over landwinkels gesproken, zeg maar.
0: En Willem, ja, ik onderbreek die. Sorry, Willem, hoor, maar ja, de bist op stoom nou. Maar dat geeft ook niks.
2: Ja, dat gaat soms. En dan moet je een andere maatregelen.
0: Ja, dat doe ik nou. Willem, ik neem zo aan. Er woont nooit meer bij Moeke Toes. Dus
2: nee,
0: nou, moest
2: er
0: zoveel voor zorgen.
2: Nee, dat
0: Willem,
2: mee, jongen, maar doe Christus, dat moet vanmidden.
0: Maar wat staat er nou op tover als Willem het mag bepolen?
2: Nou, best nou te loor, tover is nou leeg en ik keer alleen maar. En ik ben alleen nog en ik keer alleen zo warm, zeg maar.
0: Ja, oké, okay, maar
2: nou, en
0: maar
2: dan is net
0: toetje?
2: Zo, zeg maar, wat ik dus vrijdag met Boskop metneem. En dat kan van alles en nog wat beter op toetje gebied, zeg maar. Ja. En het is nooit hetzelfde, loop ik zo zeggen.
0: Ja, ja. En inderdaad, want vroeger was dat zo, toen was er nog geen afwasmachine. Dan ging de vla gewoon in hetzelfde bord, hè? Is
2: juist,
0: dat nog zo,
2: Willem? Precies. Ja, joh, maar wel alvast kiest in mijn nacht, jongen. Als je zeg maar, een bord met eerappels eerst en dan weer een bord of een pudding. Of maar dan blies je aan het alvast. Nee, dus, en dat gaat bij mij nou nog zo, hoor. Oh. Dus nooit een volgekke ding, zo wat, zeg maar.
0: Willem, kunnen we...
2: Dat kost wel nooit aan water en stroom.
0: Nee, ja, dat is ook zo. Willem, kunnen we wat... hebben een afspraak, Mark? Want ik wil die geen volker spreken. Ja?
2: Nou dus ja, als er onderwerp ben wat ik denk van nou, daar ga ik weer op in en dan huurst me wel weer.
0: Bedankt Willem.
2: Ja, mooi uitzending.
0: Mooi kerel, mooi.
2: Mooi.
0: Ja, ik had graag tot 1 uur met Willem doorgepraat, maar dat kan niet, want we hebben een wachtrij hier. Wietse in Roden, mooi Wietse.
3: Mooi.
0: Jij belde al heel vroeg, 10 minuten, ja. Nou, een half uur geleden al zo wat. Je had het over lammetjespap.
3: Ja.
0: Daar wil ik meer van horen, vertel eens.
3: Dat is het brood, gestepte brood met melk en suiker.
0: En is dat dan oud brood? Of nieuw
3: brood? Ja.
0: Oud brood. Ja, dat doet mij een beetje denken aan dat je wentelteefjes gaat maken. Iets anders natuurlijk, maar dit is een manier om de oude restjes wat op te maken. Komt het daarop neer?
3: Ja, dat hebben mijn ouders altijd. Dat hebben mijn ouders vroeger altijd. Maar dan is het niks anders dan dit nog over. Dus.
0: Ja, maar hoe werkt dat? Je bent klaar met je eten en dan denk je, ik heb zin in lammetjespap. Hoe ga je te werk?
3: Dan pak ik dan gekookte melk.
0: Ja.
3: En dan in het broodje snippen, door de snippers van het broodje in het bord. Dan doe je melk erin, een beetje suiker erin. En dan ben je door elkaar heen roeren en dan ga je zo opeten.
0: Oké, dus zo'n plakje brood, dat doe je in zijn geheel? Leg je dat, of scheur je dat alvast?
3: Dan scheur je helemaal in stukjes, hè?
0: Oh, oké. En oké, lekker. Ja, ik weet niet. Is het lekker? Ja, jij vindt het wel, hè?
3: Ik vind het lekker, hè? Dus, ja. Dat is een oude recept nog van de oorlog nog.
0: Ja, jeetje. En dat, is dat nog speciale suiker of gewoon de witte suiker? Of,
3: witte suiker of bruine suiker, maakt niks uit.
0: En is dat nou gewoon, kunnen we jou daar s'nachts voor wakker maken?
3: Ja.
0: Lekker. Wietse, dat klinkt goed. En hoe vaak staat het dan per week op tafel?
3: Nou, soms 1 keer in de maand. Dus,
0: Ja. En die andere klassieke dingen, ik noemde hem blanke vla, hè, dat soort dingen. Is dat ook iets wat je...
3: Rijstepap.
0: Oh ja. Ja.
3: Met suiker.
0: Stefan, die krijgt hier een wegtrekker nu, maar ja...
1: Oh, wat is dat smerig.
0: Ja?
1: Ja.
3: Lekker dan.
0: Maar als je een hap neemt, wat voel je dan in je mond, Wietse?
3: Lekker, zoeterheid gewoon. Dan ben je de rijst ook kwijt.
0: Ja. Oké. Nou, Wietse, lammetjespap. Ik ben ook benieuwd of hier meer mensen nu luisteren en denken... Hey, dat deed ik ook altijd. Of misschien heeft het wel een andere naam. Ik snap nog steeds niet waarom, wat het met lammetjes te maken heeft. Maar...
3: Ja, vroeger deden ze daar een lammetjes. Dus,
0: Oh? Dus wat jij eet is eigenlijk voor schapen bedoeld?
3: Ja, dat is wel, ja. Maar ja, in de oorlog hadden ze niks anders.
0: Nee, dat is ook zo. Ja. Mooi, Wietse. Bedankt voor het delen van jouw toetje lammetjespap dus. Jeroen Kruizenga in staat. Mooi, Jeroen.
2: Mooi. Je mag wel in wachten, hè?
0: Ja, maar
2: dat geeft niks.
0: Het is droog, hè?
2: Ik denk, hoop niet dat die vrouw met de Amsterdamse accent belt. Dan ben we nog 10 minuten verder.
0: Dini ook wel van toetjes houdt. Maar ik ben benieuwd naar jouw favo toetje, Jeroen.
2: Ja, die is ook van jouw favoriet. Pisang Goreng.
0: Pisang Goreng, ja.
2: Ja, toch?
0: Applaus, Jeroen. Gebakken
2: banaan. Gebakken
0: banaan.
2: Daar komt, ik heb vroeger gevaren met Indonesiërs. En had een kroekkoek, een kokisatu.
0: Ja.
2: En die maakte dat vaak.
0: En
2: nou doe ik het zelf ook.
0: Ah, oh, mooi. Maar er was een dag, Jeroen, dat jij dat nog nooit van je leven hebt gehad... en dat jij dat voor het eerst voor je neus kreeg. Beschrijf het eens.
2: Ja. Nou, eigenlijk was mijn favoriete Indonesische... Dat was witte rijstpudding.
0: Oh ja. Ja.
2: Dat doen ze ook, hè?
0: Met bruine suiker erover?
2: Juist. En daar viel ik dan altijd van in slaap na die tijd.
0: Ja, en dan ging je lichaam, moest het allemaal even verwerken.
2: Ja.
0: Met alle bijgeluiden die erbij komen.
2: Maar pisang goreng, gewoon banaan in de pan, klont boter, bruine suiker bij je roeren. Ja, ja toch?
0: Oh, dus niet met beslag eromheen?
2: Ja, dat komt van de eigen karamelliseerd.
0: Oh, dat kan ook natuurlijk. Ja, oké.
2: En misschien... Jij kreeg dat vroeger toch ook wel, niet?
0: Ja, maar ik krijg het altijd met beslag eromheen. Dus dan heb je gewoon inderdaad bananenstukjes en dan lekker beslag. En dat wordt dan een soort van gefrituurd eigenlijk.
2: Ja, dat is vast dan weer vernederlands.
0: Ja, dat weet ik niet. Of misschien wel vermoluxed. Dat kan ook nog, Jeroen.
2: Dat kan ook, hè. Ja. Dat kan ook. Maar dat was hartstikke goed.
0: En die dingen als gelatinepudding en griesmeelpudding met bessensiroop en zo. Is dat ook aan jou besteed?
2: Nou, jawel. Bessola hoorde ik net. Dat drink ik elke ochtend.
0: Dat drink jij elke ochtend?
2: Elke ochtend. Dan heb je weer genoeg vitamine binnen.
0: Ja, zit daar vitamine in?
2: Ja, ben ik klaar voor de rest van de dag. Jazeker, dat is allemaal fruiden, toch? Dus dat denk ik. Ja, daar hou me. Ja. Maar ik hoor jullie ook steeds blanke vla zeggen. Volgens mij bestaat dat niet meer.
0: Nou, je kunt het nog in de supermarkt vinden, maar het is wel steeds minder. En het lijkt alsof dat wordt uitgefaseerd. Dat binnenkort niet meer te koop is.
2: Ik dacht dat dat niet meer mocht of zo.
0: Nee, dat heeft niks met die naam te maken. Ik snap wat jij bedoelt, hoor. Nee, het is echt omdat het product gewoon minder populair is.
2: Ach zo. Ja.
0: En Jeroen,
2: nee, dat ken ik wel.
0: Trima kassie, hè?
2: Ja, bedankt, hè? Ja.
0: Hoi, Jeroen Kruizenga. Oh, gebakken banaan. Ja, daar kun je hem ook wel voor wakker maken s'nachts. Ali Zuurveen, Zuidwolde. Mooi, Ali.
4: Mooi.
0: Mooi. Mooi. Net toetje ook achter de kiezen?
4: Ik heb geen toetje gehad vandaag. Oh, okay. Maar ik herinner mij van vroeger. Maar ik geloof dat het net was toen ik belde. Brood met melk en suiker.
0: Oh ja, dat was die lammetjespap.
4: Ja, die lammetjes. Mijn ouders zijn van, ik brood Grunnings. Die zijn stoetje braai. Maar mijn pa die kreeg ook altijd beschudde pap. Nee, beschudde braai. En dat waren vermosselde beschuiden. Die werden klaarmaakt ook met melk en met suiker. Nou, dat was wel lekker. Dat kreeg die als kindervrouw ook.
0: Ja. En nou dan, Ali, we zitten nou in...
4: Ja, ik heb nou van alles. Ik heb nou vla en ik heb chocolademousse en blanke vla. En ja, wat ik moet zeggen kon.
0: Oh ja, oké, want je houdt daar dus wel van. Beetje zoetigheid na het eten, begrijp ik.
4: Alle dan na het warme eten toetje.
0: En is het warme eten dan 's middags of 's avonds?
4: Middags.
0: Oh, maar je hebt nu nog geen toetje gehad. Hoe kan dat nou?
4: Nee, nog niet. Want ik denk, ik moet eerst even bellen.
0: Oh, dus eerst bellen, prioriteiten. Eerst bellen en dan toetje eten. En wat eet je zo voor toetje dan?
4: Nou, ik denk een beetje yoghurt met een beetje fruit erdoorheen.
0: Ook altijd lekker natuurlijk.
4: Ja, is ook lekker.
0: En simpel en gezond.
4: Ja. Ja. Maar dat van vroeger, wie kreeg dat uit? Maar ook in het bord waar mee ingaat dan, hè? Ja. Een nieuwe bord of zo, hè?
0: Nee.
4: Dus de beschuit werd verkrummeld en er kwam een slot melk overheen en weer de suiker en dan even deur doen. En wie vond dat lekker?
0: Ja.
4: Ik zal dat nog eens een keer proberen of ik dat nog lekker vind.
0: En stuur ons dan een fotootje hoe het lijkt. Maar gaat het dan nu wel in een nieuw bakje of nog steeds gewoon in het bord van het avondeten?
4: Nee, als ik yoghurt heb, is een bord van het avondeten. Als ik toetje gewoon een bakje koop, zeg maar. Hè.
0: Oh.
4: En één portie, dan eet ik dat uit dat bakje.
0: Ja,
4: maar gewoon yoghurt, kom gewoon. Ja, dan ben je niet anders meer.
0: Nee. Ali, bedankt. En eet smakelijk straks.
4: Ja, dankjewel.
0: Mooi.
4: Goeiedag verder.
0: Doei. Ali Zuurveen Zuidwolde gaat zo lekker smikkelen van de yoghurt. Koene in Winschoten. Hoi Koene.
5: Mooi. Mooi.
0: Jij wou hem reageren op die lammetjes, pap?
5: Ja, maar dat is allemaal geen lammetjes, pap. Want toen ik vroeger naar het werk ging en ik had hier verdonst, dan had ik altijd de beschuit erbij. Dus het was beschuit met melk en gele suiker erop. En dan ging het werk. En dat was met bitters toen het net zo.
0: En, maar wat heeft dat te maken met lammetjes, pap?
5: Ja, maar er is nog een andere...
6: Lammetjes, pap, is anders.
5: Dat vind ik niet, ik kan niet verhalen, hoor.
0: Ja, geef maar een. Mooi, Koene.
6: Mooi.
0: Ja, mevrouw Bultena, goeiedag.
6: Ja, mooi. Was van wat lammetjes, pap, is, dan kreeg ik vrouwen voor thuis staan. Ik voelde mijn graan. En dan kreeg ik gewoon lammetjes, pap, dat is gladde pap. Er wordt mocht van melk, bloem en suiker. Of kerstroning duur nou.
0: Oké. Nou, oké.
6: Het is gewoon gladde pap.
0: En nou ben je 2 meter, mevrouw Bultena?
6: Nee, maar dat mijn woord, ik begon te krimpen. Ik ben 70. Dus ik was zonder ons.
0: Oké. Maar was het ook lekker? Want toetje, maar ook lekker wezen natuurlijk.
6: Nee, natuurlijk. Het was nou lekker, maar het was voor het eerst. En zulke mensen klinkt ook. Het was gewoon voor het eerst.
0: Ja, oké. En wat start je nou op de hovel?
6: Niks.
0: Oh.
6: Want wie eet stekboom van ons met eerappels en een stukje vlees.
0: Oh ja,
6: oké. Okay. Koel is altijd yoghurt doen met roosvisé.
0: Oh ja, ja. Yoghurt met roosvisé. Ja, lekker. Waarom ook nooit?
6: Ja, zeker. En ik ben geen paar meer. Ik heb vrouw goed genoeg haast.
0: Oké. En spekboom binden dus ook alweer, begreep ik? Want
6: ja, maar die ben lekker. Wie hebben ze al eten verleden weken?
0: Dat is verleden weken is dat voor het eerst, toch? Of,
6: Ja, verleden weken hebben we het eerst daar.
0: Oh, lekker,
6: maar
0: ja.
6: Ik heb 6 kilo in de vriezer.
0: Goh. Nou, we kunnen de winter weer door, familie Bultena.
6: Ja, moest wel opbreken. Stuk stek te bieden in de kantoorhuis.
0: Bedankt voor het belden en een groet naar meneer. Leuk dat meneer even belde, maar dat ik u aan de lijn had.
6: Oké.
0: Hoi.
6: Succes, hè?
0: Yo, mooi. Johan Zuid-Laren, goedemiddag.
7: Goedemiddag, Wino.
0: Doen wij het gesprek, Johan, of krijg ik ook jouw vrouw op een gegeven moment aan de lijn? Of,
7: Ik heb helemaal geen vrouw.
0: Oh, nee, dat kan het ook niet.
7: Ik heb een man, hè? Dat kan ook.
0: Oh, nou, je man, dat mag ook.
7: Nee, maar die is er niet.
0: Oh, prima. Vertel, Johan, wat is jouw favoriete toetje, behalve je man natuurlijk?
7: Nou ja, meestal wonen wel normaal vanavond. Vroeger thuis, toen we thuis wonen. Al moeder had bij de melkboer van die flessen, dat noemen ze een gortepap.
0: Oh ja.
7: En dan maak ik die flessen een bonde pan en dan maak ik dat warm. Mijn moeder deed ook altijd een beetje rozijn heen en een beetje wat plakjes rookworst.
0: Wacht even, die moet jij me herhalen. Wat at jij nou?
7: Dat deed mijn moeder, dat zijn wel rozijnen in, maar ook plakjes rookworst. Ja.
0: Deze laat ik hem bezinken, Johan. Nou, ja, ik moet eerlijk zijn. Nee, dat lijkt mij helemaal niet lekker. Maar...
7: Nou, dat was heerlijk.
0: Serieus?
7: Ja,
0: rozijnen met rookworst?
7: Dat was altijd niet die fles, maar die moet ook echt goed schudden boven de pan, hè? Anders komt het er niet uit.
0: Nee.
7: Ja, ik heb er gewoon beelden nog voor me, hè?
0: Ja,
7: dan moet je staan te schudden met die fles boven die pan.
0: Maar dat is toch wel heel mooi. Dat eten kan je terugbrengen in de tijd. En daar horen herinneringen bij.
7: Ja, precies.
0: Leuk man.
7: Ja, mijn ouders leven niet meer, dus herinneringen blijven, hè?
0: Ja. Dus. En als jij nu zelf dan naar de supermarkt gaat, wat pak je dan als eerste qua toetjes? Wat pak je vaak?
7: Nou, mijn man die pakt heel vaak, ja, mag je naam doen, maar dat is van een gele vlam, maar dat is van een ander, ja, dat heet Eeuwig, heet dat.
0: Hoe?
7: Eeuwig.
0: En wat is dat dan?
7: Dat is gewoon gele vla.
0: Gele vla, oké. Okay.
7: Er zijn een beetje van die spikkeltjes zitten erin, heel fijn.
0: Oh, chocoladespikkels?
7: Ja, volgens mij wel, ja.
0: Oh ja, dat is altijd lekker, toch?
7: Ja, dat is wel lekker.
0: Ja,
7: maar
0: ja.
7: Ik maak ook wel eens in de winter, of in de winter als een kookpudding. Maar er zijn heel veel mensen die zijn, ja, dat komt zo veel op en dat vind ik vies.
0: Ja.
7: Ja, ik vind dat velletje wel lekker. Maar daar heb ik wel even een tip voor. Er staat ook wel op dat pakje. Als je gewoon even, nou, je dat klaar hebt gemaakt en je hebt een kommetje gedaan, kun je gewoon even een folie eroverheen, een huishoudfolie, en dan zet je in de koelkast en dan heb je geen vel.
0: Oh, dat, ja, vind ik een goede tip. Ja, want onze geliefde collega Sergej, die zelf af en toe nog wel eens in de jaren 50 lijkt te leven, die maakt bijvoorbeeld ook kookpudding thuis.
7: Ja, ik vind het heerlijk. Een beetje van een rode saus erop, ja, vanuit een flesje.
0: Van die bessen.
7: Ja, ik weet niet of dat is van aardbeien. Kom, heb je aardbeien en chocola volgens mij.
0: Oh ja, lekker zeg.
7: Ja.
0: Ja, ik kreeg bij mijn opa en oma altijd griesmeelpudding. En dat
7: ja,
0: is wel...
7: Lekker, ja.
0: Heeft,
7: ja,
0: ook mooie herinneringen. Ik weet eigenlijk niet, ja, eens of ik het lekker vond. Maar...
7: Dat is een zakje.
0: Ja, ja. Maar het heeft wel een... Ja, ik weet niet. Ik kijk daar wel met een warm gevoel op terug.
7: Ja, leuk toch?
0: Ja.
7: Ik vond het wel heerlijk.
0: Johan, bedankt voor het bellen.
7: Ja, ik ga aan het werk.
0: Eet smakelijk vanavond. En lekker toetje nemen.
7: Hé, hey, dankjewel.
0: Hoi.
7: Hoi.
0: Jongens...
1: Ja, ik dacht dat we het ook over lekkere toetjes zouden hebben.
0: Ja, ik heb wel wat varianten gehoord. Vooral de wat oudere varianten. Maar is ook logisch, want wie zei dat nou? Ja, er was ook niks anders vroeger. Dus in,
1: nee,
0: die zin,
1: dat is waar.
0: Probeer je dan heel creatief om te gaan met wat je nou wel hebt. En daar dan maar het lekkerste van te maken. Maar ja, er is tegenwoordig zoveel keus. Dat
1: is waar. Jacco die had het dan bijvoorbeeld weer heel simpel. Gewoon een bakje gele vla. En dan natuurlijk in het bord waar de aardappels eerst in lagen.
0: Ja, dat wel.
1: Gemak, ja, dient de mens.
0: Ja. Met kerst een griesmeelpudding. Kobe Ridderbos die appt dat nu. En de appjes blijven maar binnenstromen.
1: Dat komt ook heel vaak binnen, hoor.
0: Ja. Weet je wat we doen? We doen het volgende uur doen we nog wel even een korte samenvatting van wat er allemaal binnenkomt op de app. Want het is gewoon te veel om in een half uur te bespreken, dit. Leuk onderwerp, maar we stoppen er nu wel mee. Dit was altijd wat anders.
8: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
9: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
10: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
11: Wat een goed plan.
10: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
11: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
10: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
12: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
13: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
12: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
14: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
15: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
16: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
17: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
16: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
17: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
18: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
19: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
20: Dit is Radio Noord.
18: Nu het nieuws van 1 uur.
21: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Haarlem is een man aangehouden die geprobeerd zou hebben om in een brandweerkazerne in te breken. Dat was in maart van dit jaar in Sparendam. Er was een raam vernield en er werd bloed gevonden. Na een DNA-match kon de man van 21 worden aangehouden. Sinds oktober vorig jaar wordt er voortdurend ingebroken in brandweerkazernes door heel Nederland. In 2026 gaat het nu al om 60 zaken. En daarbij lijken vooral dure gereedschappen het doelwit. De politie onderzoekt of de aangehouden verdachte bij meerdere inbraken betrokken is. In het water bij het Amsterdamse Amstelpark is een lichaam aangetroffen. Voorbijgangers ontdekten het lichaam eerder vanochtend. Het gebied wordt door de politie onderzocht. Vorig jaar werden 20 lichamen gevonden in Amsterdamse wateren. Ze kwamen om het leven door verdrinking, een misdrijf, zelfdoding of een ongeluk. Schiphol en de beveiligingsbedrijven op de luchthaven zijn nog niet ingegaan op de eisen van de vakbonden CNV en FNV. Een uur geleden verliep het ultimatum dat de bonden hadden gesteld vanwege de werkdruk en de werkomstandigheden van beveiligers. In het voorjaar ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. Veel medewerkers moesten dus noodgedwongen overstappen naar een andere werkgever. Volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van. Nu de deadline van de bonden niet is gehaald, komen er acties. Volgens de CNV zal dat niet meteen vanmiddag zijn, wel op een later tijdstip. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 21 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. De bus en een vrachtwagen botsten frontaal op elkaar. De meeste slachtoffers zaten in de bus. Ook de chauffeur kwam om het leven. De oorzaak van het ongeluk in Brazilië is nog niet bekend. Het weer, er trekken buien over het land. Vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
3: Hey, waar was jij?
22: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
23: Palen en planken voor een schutting. De4keien.nl.
24: Mensen, als je kool worden, word ik een goud adres voor jou. Frans Kopal Hoorwagen aan Noorderhoven in Stad. Alle stijlen voor man en vrouw en alles is op vuurrood.
25: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
24: Nou ook bij Frans Kopal, Secret Hair. Een hooraanvulling voor man en vrouw en gewoon meestal zicht. Kijk maar eens op hun website, franskopal.nl.
26: Wij zoeken voor onze bruiloft een mooie locatie waar onze gasten ook kunnen blijven slapen.
27: Hotel Faber in Hoge Zand natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.
28: 28 augustus, Groningens ontzet. Meer weten? Kijk op volksvermakengroningen.nl.
29: Radio Noord.
30: Tussen de middag.
31: Met Nivino Geertsema.
32: Goedemiddag, een van de grootste artiesten in Groningen hoor je zometeen over een aandoening die hem mogelijk zijn carrière kan kosten.

0: Fever Dream, Alex Warren. En daarvoor hoorde je Doe Maar. Ja, we kennen hem als iemand met veel energie en levenslust. Zowel op het podium als in de bus. En we noemen hem ook niet voor niets de zingende buschauffeur. Maar de oplettende reiziger die heeft hem al een tijd lang niet op de bus gezien. Hij mag namelijk voorlopig geen bus besturen, omdat hij slaapapneu heeft. Ik heb het over Birdie. Bert, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe is het met je?
1: Ja, op zich prima hoor. Ja, het is heel lastig om het te omschrijven. Als je slaapapneu hebt, dan betekent dat je in de slaap stopt met ademhalen. Gaat je zuurstof naar beneden en dan krijg je weer een tik en dan ben je er weer. En dat ontdekt dan je partner. En als je alleen bent, dan wordt het niet ontdekt. En dan kan je erin blijven volgens mij. Maar ja, Wilma die zei, Bert jong, jij stopt met ademhalen. En ik werd daar angstig van. Dus
0: ja.
1: Toen hebben ze een afspraak gemaakt bij de dokter. En dan krijg je een horloge om met een chip. En die registreert dan hoe vaak dat je stopt. En mijn stops waren 132 per uur. En de norm is 15. Zit je daar boven, dan mag je niet meer autorijden en geen bus meer besturen. Omdat dat wettelijk vastgelegd is.
0: Ja, maar Bert, wacht even. Dus jij ligt een uur in bed en tijdens dat uur stop jij 132 keer met ademen?
1: Ja, dat is twee keer per minuut. Dus
0: en is dat dan extreme slaapapneu? Want dat klinkt mij als heel veel in de oren, maar...
1: Ja, klopt. Ja, het wordt omschreven als zeer ernstig. En daar moet je dan een behandeling voor ondergaan. En ja, het is natuurlijk een gemiddelde hè, van zo'n nacht. Maar ik moet dus nog naar het ziekenhuis om de diagnose echt vast te stellen, zeg maar. En dan krijg ik dan een behandeling voorgeschreven en wat dat dan is, ja. Er wordt mij gezegd dat ik dan een masker op mijn hoofd heb s'nachts. Dus er zullen heel veel mensen ook zijn die denken, oh ja, maar dat heb ik ook. Of de buurman heeft het. Want het is wel iets wat wel tegenwoordig wel behoorlijk de kop opsteekt.
0: En hoe lang heb je dit al, Bert? Of denk je het te hebben?
1: Ja, dat is dus... Dat is niet vastgesteld natuurlijk. Wilma zegt wel dat ik al heel lang snurk natuurlijk. Maar we snurken allemaal volgens mij. Maar het heeft wel te maken met dat je dus behoorlijk snurkt volgens mij. Je hemelt als je 's nachts slaapt en gaat naar achteren. En dan wordt de strot wordt een beetje, ja, ik zeg het een beetje lullig hoor, maar ja. Ik weet niet hoe het precies zit. Maar die wordt dan dicht. Die gaat dan dicht en dan begin je te snurken. Maar wat die slaapapneu wegkomt, weet ik niet.
0: Nee, oké, dat is niet iets, ik zeg maar wat hoor, dat kan ontstaan door stress of een andere oorzaak.
1: Ja, nee joh, ik zou het niet weten, want ik heb geen stress.
0: Nee.
1: Tenminste op dit moment niet. Ik heb wel stress gehad hoor, maar daar hebben we allemaal wel eens last van. Hè?
0: Tuurlijk. En jij zegt, je mag dus niet op de bus, maar jij doet dat met ziel en zaligheid. Wat houdt dit nu in? Hoe ziet jouw dag er nu uit dan?
1: Ja, ik moet nou AT-werk verrichten op de stalling. En gewoon wat klusjes doen, wat daar eventueel is. Maar ja, god, dat slaat natuurlijk nergens op. En ik ben buschauffeur en ik rijd met heel veel plezier mijn rondjes. En dat vind ik het allermooiste wat er is. Want men zegt wel eens tegen mij, moet jij nog zo nodig op de bus? Omdat ze dan denken dat ik klauw mijn geld verdien als ik aan de zingen ben. Maar zo werkt dat niet. Je hebt gewoon een baan en ik heb mijn leven lang al gewerkt. En op de bus ontmoet ik veel mensen en heb ik heel veel plezier. En ik rijd mijn rondje door de natuur. Ik vind het gewoon hartstikke mooi. Dus ik baal als een stekker dat ik niet mag rijden, wettelijk.
0: Nee, want dat is jou nu afgenomen, dat waar jij plezier in hebt, even los van het zingen.
1: Ja.
0: Ja, hoe ga je daarmee om dan? Ben jij dan iemand die dat makkelijk kan? Of...
1: Nou ja, in het begin dacht ik oké, het zal wel. Maar na verloop van tijd word je wel... je wordt ook onrustig. Gisteravond toen ik ging slapen, ik heb dan zo'n beugel aangeschaft. Ze zeggen dat het helpt voor het snurken. Ik denk, misschien helpt het ook wel tegen slaapapneu. Maar dan ga je op bed en dan denk je, gadverdari, ja. Het is gewoon niet meer zoals het was. En je loopt met zo'n... veel man moest eerst lachen dat ik die beugel in mijn mond eet, maar... Ja, weet je, het ziet er allemaal ook een beetje knullig uit, maar...
0: Je bent wel eens aantrekkelijker geweest, bedoel je?
1: dat sowieso. Met mijn leeftijd erbij. Maar
0: ja,
1: nee, dat... Het doet je wel wat. Hè. Je wordt er onrustig van. Ja. En het levensplezier is gewoon,
0: Maar hoe lang zit je al niet op de bus dan?
1: Nou, inmiddels zo'n 10 jaar ongeveer.
0: Nee, maar dat je niet meer mag rijden, bedoel ik.
1: Dat niet mag rijden. Dat niet mag rijden is een week of 3 nu.
0: Kerel.
1: Ja.
0: En dat duurt dus nog wel even voordat jij een officiële diagnose hebt met een behandeling die dan hopelijk dan ook aanslaat. Maar dan nog even het zingen, Bert. Want als je zegt ademhaling, dat is ook een van de belangrijkste zaken met zingen. Wat merk je tijdens het zingen hiervan?
1: Ja, nou, jij zegt net, het duurt nog wel even. Als ik die masker, dat wil ik toch nog even vertellen. Als je zo'n masker opkrijgt, dan moet je daar 3 maanden mee lopen. En dan krijg je pas weer een diagnose. En dan kijken ze of je dan ook weer op de bus mag. Dus ja. Ik denk dat ik tot januari nog wel thuis zit. Maar met het zingen, ademhaling is ook heel belangrijk. En ja, ik heb de laatste tijd toch wel dat ik denk van, dat niet zo lekker loopt. En, kijk, ik ben iemand, ik moet gewoon springen op het podium, moet gek doen.
0: Ja.
1: En één houdt ervan en de ander zegt, wat een overdreven type. Maar dat ben ik gewoon. Ja. Hè? En ik moet gewoon knallen. Maar ik doe bewust nu al dat ik dingen niet meer aanneem. Dat ik denk van nou, als ik 1 in het weekend heb, dan is dat wat al wat. En die wil ik dan, daar wil ik echt 100% voor gaan. Want je wil natuurlijk wel, als je ergens komt, wil je gewoon laten zien. Nou, het feest moet gewoon.
0: Moet
1: feest zijn als ik op het podium sta.
0: Het feestbeest moet gebeuren. Ja.
1: Ja,
0: maar begrijp ik dan, Bert, dat conditioneel is het dus ook al lastig om op te treden, of misschien wat lastiger. Maar ook je stem merk je dus al aan dat soms wegvalt bijvoorbeeld, of hoe moet ik dat zien?
1: Ja, klopt. Ja, ik heb wel eens dat tijdens het zingen, dat ik in één keer denk, oh jeps, hij is weg. En dan heb ik altijd wel een kruikje bij me, hè, met een speciaal drankje erin.
0: Ja.
1: En dat helpt toch wel. Ja. Nee, maar goed, weet je, ik kan nog best een uurtje op het podium staan en dat gaat hartstikke goed.
0: Ja, maar.
1: Maar toch, het is niet meer, je staat er niet meer vol vertrouwen, zeg maar.
0: En dat betekent dus ook, Bert, sorry dat ik je onderbreek, maar de 2 dingen die waar jij zoveel lol uit haalt en die jij ook heel goed kan, op die bus zitten en op het podium staan, dat is nu gewoon minder. Waar ga jij vanuit? Dat nog wel weer terugkomt zoals ooit? Of blijft dat gewoon op dit niveau of minder?
1: Ik had vanochtend toevallig nog iemand die vroeg of ik bij hem wilde zingen. Daar had ik het zo over. En die zegt, mijn buurman, die heeft hetzelfde gehad als jou. Die krijgt een masker. En die is er weer helemaal. Die heeft,
0: okay.
1: Dus het komt wel weer terug, zeggen ze. Maar dan moet wel met een masker op slapen. Dus ik wacht het af. Nino, ik hoop dat ik...
0: De masked singer ben je dan, hè?
1: Ja, hoe mooi is dit? Ja, jij bedenkt het gewoon. Er wordt inderdaad mijn naam veranderd in de zingende busje in de Mask Singer.
0: Bert, gelukkig kun jij er zelf een beetje om lachen.
1: Ja, je moet moed houden. Ik ben heel positief iemand, positief ingesteld. En we blijven gewoon knallen, want ik heb wel ieder weekend nog wat staan. Dus ik blijf gewoon onderweg. En als het niet meer loopt, niet meer nou. Ja. Dan kom ik bij jou, dan word ik radio-dj.
0: Ja, dat kan iedereen. Zo is het ook. Ondertussen, Bert, we gaan afronden hier. Maar de appjes die stromen hier binnen van mensen die dit herkennen. En ook steunbetuigingen.
1: Ja, daarom.
0: Het is wel, en misschien een oplossing voor jou, Bert. Heb je daar wel eens over nagedacht? Een hypnotiseur?
1: Nou, ik ben het zelf, hè. Ik ben het zelf.
0: Bert, bedankt en sterkte ermee, hè, zonder gekheid.
1: Nee, dankjewel, vriend.
0: Hoi.
1: Hoi. Hoi.

0: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
1: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
2: Gelukt. Heb je hem al betaald?
1: Wat bedoel je?
2: Mijn betaalverzoek.
1: Zo, dat doe je snel.
2: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
3: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
3: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
8: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
9: Leren mediteren? Zen.nl.
10: Hey Remo!
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
11: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
12: Half 2, Noordnieuws. Leo, goedemiddag.
13: Goedemiddag, Nimino. Een onbekende vrouw heeft 3 weken gebivakkeerd in een auto op een parkeerplaats bij natuurgebied Borgerswold in Veendam. Meerdere mensen hebben daarover bij de politie aan de bel getrokken, bevestigt een woordvoerder. De politie kwam erachter dat ze nog een gevangenisstraf had openstaan. Ze is gisteravond aangehouden. Vanwege privacyregels geeft de politie geen informatie over de leeftijd van de vrouw. Om dezelfde reden zegt de politie ook niet waarvoor zij is veroordeeld en hoe lang ze in de gevangenis moet zitten. De politie heeft vanochtend vroeg een automobilist achtervolgd en klem gereden. Dat gebeurde rond 4:30 in Hoogezand. De man was onder invloed. Hij is aangehouden en naar het cellencomplex in Groningen gebracht. Op een foto is te zien dat de bestuurder vermoedelijk met slippers aan in de auto reed. Zijn rijbewijs is ingenomen. FC Groningen-speler David van der Werf heeft zijn contract verlengd. Hij staat nu tot medio 2030 onder contract in Euroborg. Van der Werf speelde tot nu toe 41 duels voor de FC, waarin hij 4 keer scoorde en 2 assists gaf. Eerder al verlengde FC Groningen de contracten van Wouter Prins, Tom van Bergen en Etienne Vaassen. Het contract van aanvoerder Tijmen Blokzijl loopt de komende zomer af. Het is niet bekend of beide partijen in gesprek zijn over verlenging van zijn contract. Jumping Talbot gaat weer van start. 5 dagen lang staat Talbot in het teken van springsport, met ruiters uit heel Nederland en ver daarbuiten. Zondag wordt het concours afgesloten met de finales en de grote prijs. Er doen meer dan 2000 deelnemers mee en Jan-Kees Elema uit Zoutkamp is een van hen. Hij vertelt wat Talbot zo bijzonder maakt.
14: Talbot is voor de 3 noordelijke provincies sowieso een soort van harde kern qua wedstrijden. Dus wij doen hier ook op de donderdagen vaak de jonge paarden opleiden. Maar het is hier een sfeer die hier hangt. De organisatie is goed. En ook al heb je geen verstand van de sport. Zondag als je kijkt bij de grote prijs. Ja, dan is ook degene die niet bekend is met de sport aan het billen knijpen.
12: Tot zover het nieuwsoverzicht.
15: Dankjewel Leo. Dan gaan we naar het weer.
16: Vanmiddag en vanavond zijn er lange droge perioden. Toch kan er ook nog lokaal een enkele bui overtrekken. Het is een graad of 18 tot maximaal 19 bij een zwakke tot matige westelijke wind. Nou, komende nacht gaan de temperaturen terug naar 12 tot 15 graden. Later in de nacht kan er weer een bui komen en die buiigheid gaat morgen opleven. Het wordt 19 tot 20 graden, ietsje warmer, maar we krijgen de buien voor terug. Een enkele bui kan gepaard gaan met onweer.
15: Ja, en Ronald Niemeyer dacht met dit weer, laat ik eens eventjes op het water kijken. Want nieuwe leerlingen op nieuwe scholen die zijn behalve boeken aan het kaften ook kennis met elkaar aan het maken en doen dat dan op het water. Ronald is er zometeen bij. En we komen nog even terug op de griesmeelpuddings, lammetjes, pap en rozijnen met rookworst. Want altijd wat anders maakte de tongen wel los.
17: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
18: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobielwinkel Haren. Grootste assortiment.

0: assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van aan hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in mij proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelaren.nl.
1: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
2: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
1: Check werkenbijwagenborg.com.
3: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
1: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkenbijwagenborg.com.

0: Suzanne en Freek op Radio Noord. En daarna Poco, Call It Love. Ik zei het al, hè. Tijd van het jaar weer. Boeken kaften, de agenda's kopen in de... Nou, dat mag ik nu wel noemen, want die winkel bestaat niet meer. Maar weet je nog, Stefan, dan gingen we de kelder in van de V&D.
1: Dat wou ik zeggen, ja.
0: En dan wilde ik de TMF-agenda.
1: Oh, ik ook. Ja. Die had ik ook elk jaar.
0: En dan met moeders mee. En die keek steeds moeilijker, want bij alles wat ik pakte werd de rekening steeds hoger.
1: Ja.
0: Ze luistert nu ook trouwens, dus ze schiet nu al in de lach, dat weet ik zeker. En dan kafpapier mee en dan die boekenkaften. Nou, het is tegenwoordig... Ja,
1: denk je dat ook zelf, dat boekenkaften?
0: Moet ik eerlijk antwoord geven, want nogmaals, mijn moeder luistert. Nee, we hebben het wel samen gedaan.
1: Oh ja, ja, ik probeerde altijd het eerste boek. En toen deed ik net of ik het niet kon.
0: Ja, precies.
1: Toen deed mijn moeder de rest.
0: Dat noem ik de Hans Nijland methode. Die laat ook nog steeds om 6 uur 's ochtends zijn stropdas knopen en zijn haar doen. Door zijn lieve vrouw Marieke.
1: Gebeurt dat nog, die boekenkaften?
0: Nou, ik denk dat dat nog wel gebeurt. Alleen je hebt natuurlijk ook steeds meer gebruik van iPads.
1: Ja, die hoef je niet te kaften natuurlijk.
0: Nee, zou een beetje gek zijn. Maar ik zei het al, de zomervakantie is voorbij. Dus voor de basisschoolleerlingen hebben we eerder deze week aandacht voor gehad. Maar ook voor de middelbare schoolleerlingen. En dan moet je elkaar ook een beetje leren kennen. En dat doen ze ook op het water. Verslaggever Ronald Niemeyer die nam een kijkje bij een van die wateractiviteiten.
2: Bart, jij bent de docent lichamelijke opvoeding van het Pridinius. Daar staan we dan bij Kaap Hoorn. Ik kijk uit over het water. Heel veel leerlingen hier aanwezig, ook van het AOC Terra. Wat gebeurt er allemaal?
3: Ja, we zijn hier voor een introductie. Dus de vierde klas is hier kennis aan het maken met elkaar. En wij als mentoren maken ook kennis met de leerlingen natuurlijk. En ze doen allemaal samenwerkingsspelletjes hier.
2: Op een sportieve manier, hè?
3: Op een sportieve manier, ja. Van beachvolleyballen tot suppen, zeilen. En hier allemaal samenwerkingsdingen, ja.
2: Kennis maken met elkaar, want de leerlingen kennen elkaar nog niet?
3: Nou, ze hebben hiervoor allemaal in een vaste groep gezeten. En vanaf nu gaan ze ook vakken met andere leerlingen volgen. Dus uit andere klassen. Dus is het allemaal een beetje door elkaar. Dus ze hebben een nieuwe klas gekregen sinds de eerste 3 jaar op school. Ja, dus... Veel leerlingen zijn nieuw voor elkaar.
2: Nou, wat vond je ervan?
4: Leuk.
2: Ja?
4: Ja.
2: Dat is heel wat anders, hè, dan in de schoolbank, hè?
4: Ja, dat klopt. Ja, ik vond het wel leuk, suppen. Ja. Dus een keertje rond naar school. Praten Nederlands, wiskunde, helemaal niks aan. Een beetje de vrienden en elkaar een beetje in het water gooien, is wel leuker.
2: En leer elkaar een beetje beter kennen dan, want dat is
4: ja,
2: de bedoeling.
4: Ja, dat is wel waar. Ja, bijvoorbeeld de eerste dag zaten we in een klas, nou, waarom ze doen, het werkt niet en het is niks aan.
2: Ga je morgen doen op school?
4: Morgen wij denk ik gewoon weer lessen.
2: Ai.
4: Morgen heb ik al een heel kort dagje. 1 uur weer vrij.
2: Ja. Zit er ook wiskunde bij?
4: Nee, gelukkig niet. Dit is echt veel leuker. Ja.
0: Jeetje. Wat een korte wateractiviteit. Gezellig. Nou ja, een leuke manier om elkaar te leren kennen op het water. En dan komt oma Ronald ook nog voorbij. Gezellig. Zometeen gaan we het hebben nog eventjes over krentje breien en dat soort dingen. Want is nog genoeg gestuurd naar Radio Noord?

0: Teddy Swims. Mr. Know-it-all op Radio Noord. 14:15 geweest. Het is nog maar een uur geleden dat we het erover hadden. Maar er werd me toch gebeld en ook vooral ook geappt. Dus toch nog even terug in die WhatsApp-bak, Stefan. Want wat hebben we allemaal nou nog niet benoemd wat betreft die toetjes en wat men lekker vindt in Grun?
1: Nou, er komt hier een berichtje binnen van Hugo. En die zegt, ja, gewoon heel simpel. Gele vla met hagelslag.
0: Ja, lekker.
1: Is erg lekker. En hij zegt, ja, ik ben misschien nog maar 21. Maar dat lijkt me veel lekkerder dan worst met rozijnen.
0: Ja, die rookworst met rozijnen blijft wel hangen, hè? Ja. Maar dat deed hij dan ook. Of ja, zijn moeder deed dat dan in de. Of vla of yoghurt of zo. Wat was het nou ook alweer? Ik weet niet eens meer.
1: Ja, maar ik heb ook niet de neiging om dat uit te proberen, eigenlijk.
0: Nee, ik ook niet.
1: Eerlijk ben. Nee. Wel alle producten die hij noemde los van elkaar best lekker kunnen.
0: Heerlijk. Ja.
1: Er komt er nog een berichtje binnen van, daar zat helaas geen naam bij, maar die zegt hemelse modder.
0: Heerlijk. Ja, wat is dat?
1: Nou, daar moest ik ook even over nadenken. Dus ik ga er nu direct.
0: Lekker voorbereid.
1: Ja, dat is heel slecht. Ja, hemelse modder.
0: Hemelse.
1: Ja, dat kan niet vinden.
0: Het klinkt vies.
1: Nou, ik heb voor mij iets met chocola.
0: Oh.
1: Ja, dan is het eigenlijk altijd goed.
0: Ja.
1: Dieneke, die is helemaal gek op kwark. Maar ja, is kwark nou een toetje?
0: Ja.
1: Of, ja, er zijn ook mensen die nemen dat als ontbijt.
0: Ja, dat kan ook. Ja, nee, maar kwark is wel. Kijk, weet je wat? Jij vroeg mij, weet je wat Griekse yoghurt is? Ja, dat weet ik wel, Stefan. Gewoon met walnoten en honing. En dan die. Ook lekker hoor. En dan is het wel echt een toetje.
1: Jazeker, ja, dat is ook heel erg lekker. Zo wordt het ook in Griekenland gegeten. Kobe Ridderbos, die zegt, nou, ik maak eigenlijk altijd met kerst een griesmeelpudding.
0: Mm.
1: Dat is traditie, heerlijk. Ik zie Harm nog. En Harm die heeft het over soepbraai natuurlijk. Hè. Een reactie die we veel voorbij zagen komen. Die had vroeger ontzettend veel als toetje. Jannie Bos die zegt dat ook. En dan liefst nog griesmeelpudding met zelf ingemaakte rozijnen. Als dat gaar is. Tot met schuimgeklopte eieren erdoor. Dat maakt het extra luchtig.
0: Ja, dat snap
1: en de saus naar keuze natuurlijk. Hè.
0: Hemelse modder trouwens. Dat is een stevige chocolademousse. En dan typisch Nederlands. Het wordt gemaakt door gesmolten chocolade dan te mengen met eierdooiers en gelatine. En dan krijg je dat dus. En dan gaat er ook nog opgeklopt eiwit door en die eierdooiers dus ook.
1: Nou, dat
0: en
1: lijkt mij dus wel heel erg lekker.
0: Eventueel nog slagroom. Nou, dan zit je wel vol.
1: Prima, dan wordt de slagroom er ook nog bij. Komt er ook nog een berichtje binnen. Haagse bluf, dat zegt Wouter. Weet je wat dat is?
0: Nee.
1: Ja, nee. Volgens mij is dat ook iets met opgeklopt eiwit.
0: Oké. Okay. En dan hopjes erdoor of zo?
1: Nee, dat is dan een beetje. Ja, ik weet echt niet wat het is. Ja, het is heel erg. Ja, nee. Dat is, ja, wat zal het zijn?
0: En ome Jan stuurde nou wat met appelmoes en. Wat was dat nou?
1: Ja, door de vanillevla. Gewoon mengen.
0: Appelmoes met vanillevla? Of met yoghurt?
1: Met yoghurt. Oeh.
0: Nou, nee, krijg je al je vitamine ook binnen.
1: Ja, maar het is niet lekker.
0: Nee. Nou, vind jij, hè?
1: Ja, dat vind ik.
0: Ja. Ja. Bedankt allemaal.
1: Ik hoop erdoor, dat is dan wel weer lekker. Dat is zo'n flaanflip.
0: Bedankt.

0: Zou die het over toetjes hebben? Meg Hucknall, Simply Red, Something Got Me Started. Want we begonnen het onderwerp vanmiddag en het gaat maar door en het gaat maar door over die toetjes. Ben jij een toetjesman, Karel?
1: Hangt een beetje van het toetje af, maar ik vind het toetje op zijn tijd heerlijk.
0: En wat dan? Was je favo?
1: Oeh, favoriet? Ordinair vla, citroenvla.
0: Citroenvla, die heb ik nog niet gehoord.
1: Niet?
0: Nee.
1: Maar weet je wat het bezopen is? Waarom is citroenvla niet in een literfles verkrijgbaar?
0: Hoe koop jij het dan?
1: Ja, alleen in die halve liter pakjes.
0: Oh.
1: Je kan niet. Vroeger kon het wel. Dan werd dat door de melkboer, opa spreekt, werd het dan bezorgd.
0: Ja.
1: En dan had je dan zo'n aluminium dingetje nog op het flesje zitten.
0: Oh.
1: Als je zo'n fles krijgen.
0: Ik ga direct kijken straks. Citroenvla, klinkt goed. Hangop trouwens, heb ik ook nog niet gehoord. Maar hangop vind ik ook zo lekker.
2: Nog niet ophangen hoor.
0: Nee, en we hadden het over Haagse Bluf. En toen zeiden wij, wat is Haagse Bluf nou eigenlijk? Nou, Jan uit Ouwert. Mooi Jan.
3: Mooi.
0: Vertel het maar.
3: Nou, dat is ei, opgeklopt ei. En dan gebruik je rode bessensap, doe je erbij.
0: Gewoon alleen opgeklopt ei met rode bessensap?
3: Ja, en dan opschuimen en dan wordt het en dan heb je Haagse Bluf. En waarom een specifieke naam Haagse Bluf, weet ik dus niet. Maar ik denk dat het misschien iets moest opstijven of zo en dat het dus niet lukte. Of dat het echt uit Den Haag of zo komt, ik weet het absoluut niet.
0: Oh, en dan rauwe ei dus?
3: Ja, maar dat ga je gewoon opkloppen. En dat specifiek het eiwit.
0: Oké. Lekker?
3: Ja. Oh. Ja, mijn moeder maakte er altijd. En dan deden we er altijd ook over de. Hoe heette dat toetje ook? En je noemde dat zo net nog even.
0: Griesmeelpudding?
3: Ja, rechtig. Ja.
0: Nou, lekker ja. En alles wat moeder maakt is lekker, hè? Zo is het ook wel weer.
3: Ja, dat klopt. En ik heb nog even een aanvulling, want ik hoorde een Karel even over die citroen. En het is momenteel bij de supermarkt.
0: Ja.
3: Is het te koop de citroen-limoen.
1: Ja, nee, dat is niet hetzelfde. Ik moet gewoon citroen hebben.
0: Ja.
1: Niet al die rare moderne fratsen erdoor.
3: Hij is echt lekker.
1: Ja, dat geloof ik. Maar ik wil gewoon citroen. En dan liefst een literfles, maar dat is er niet meer.
3: Nee, literflessen is er niet meer. Nee.
1: Wat wel positief is trouwens, je kan tegenwoordig heel veel toetjes krijgen. Wat lach je nou nu, Wino?
0: Nee, ik vind het geweldig. Dit is echt, ik kan hier een hele dag.
2: Het is toch ook gewoon een liter, pak je toch twee?
1: Ja, maar ik wil gewoon één fles. Ja. Wat is dat nog een flauwekul? Nee, maar wat het mooie van al die toetjes is tegenwoordig, je kan heel veel smaken krijgen met oma's appeltaart.
0: Ja, dat is stroopwafelvla en rumrozijn.
1: Ja, appeltaart heerlijk. Maar citroenvla in een literfles, waarom niet?
0: Ja.
1: Wat is er misgegaan met deze maatschappij dat ze dat uit de schap hebben gehaald?
0: Mag ik hem Jan bedanken? Jan, bedankt.
1: Bedankt Jan.
3: Ja, graag gedaan hoor.
0: Mooi.
3: Ik geniet van het toetje.
0: Ja, Karel is ook het toetje hier op Radio Noord. Bedankt. Veel plezier met Karel. Nou zeg het maar. Ik ga toetjes eten. Mooi.

0: kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
1: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
0: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
1: Download de app of ga naar goldenesim.com. Reis weer met Golden eSIM.
2: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
2: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
4: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
7: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
7: Radio Noord. Nu het nieuws van 2 uur.
9: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Assen zijn straten afgesloten door actievoerende boeren. Ze gaan vandaag langs alle gemeentehuizen in Drenthe om steun te vragen tegen de stikstofplannen van het kabinet. Meerdere gemeenten, waaronder Emmen, Hogeveen en Meppel, hebben aangegeven de brief van de boeren niet te zullen ondertekenen. Op meerdere plekken in de provincie zijn boeren met trekkers op pad. In totaal gaat het om ruim 500 actievoerders. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op de bus van een gezondheidsdienst. In de bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus. Maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Jaarlijks worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en zonder statiegeld verkocht. Dat blijkt uit onderzoek van 1Vandaag. De blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import van deze blikjes is verboden, maar de koop en verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. En ook verdienen criminelen flink aan de miljoenenhandel, blijkt uit onderzoek. In het water bij het Amsterdamse Amstelpark is een lichaam aangetroffen. Duikers van de politie halen het uit het water. En daarna volgt onderzoek naar de identiteit en de doodsoorzaak. Voorbijgangers ontdekten het lichaam eerder vanochtend. Vorig jaar werden in totaal 20 lichamen gevonden in Amsterdamse wateren. Ze kwamen om het leven door verdrinking, een misdrijf, zelfdoding of een ongeluk. Het weer, later vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het is tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt dan ook, net als vandaag, een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
10: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitaire tegels. Verbindingsweg 19 in Bedum.
11: Ga nu naar Koken en Wonen.
12: Voor topkwaliteit kookgerei en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
11: Ga nu naar Koken en Wonen.
12: In het stadshart van Appingedam.
13: Was jij?
14: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
15: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
16: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Hoppa. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe. Tijdens de uitverkoop in Kruid en Kramers gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Oh yeah. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
17: Radio Noord. de middag door.
18: Met Karel Oosterhuis.
19: Een bijzondere dame voor je. Of ze spat van het scherm van het witte doek. Of ze spat uit de speakers, want ze zingt als een nachtegaal. Tracy Ullman. Wat?

0: De springende veld, Tracy Ullman op Radio Noord, een breakaway. Woensdagmiddag, goedemiddag. Actrice, zangeres en ze heeft ook wel eens gedaan een stand-up comedy. En dat zie ik haar ook wel doen. Nog nooit gehoord, nog nooit gezien, maar ik geloof er heilig in dat ze dat kan. Dat mooie Engelse accent van haar, de grappen en de grollen op het podium. Zij is van alle markten thuis. Buiten regent het af en toe, hier en daar wat druppen. Op de radio regent het heerlijke muziek, onder andere Gloria Gaynor en Groning Schout nu.
1: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
2: Dit is deze week Groning Schout.
1: Simon Joan, Don't

Gloria Gaynor en Never Can Say Goodbye. Hoe kan je haar nou echt blij maken? Als zij nou met haar hoofd even op tv zou kunnen komen. Als ze een bloemetje zou kunnen krijgen. En een weekendje aan zee. Dan is haar dag compleet. Dan heeft zij een stap gezet richting de showbiz. Want de showbiz, nou, dat zit eigenlijk in haar bloed. Over wie heb ik het? De kenner weet het. De kenner roept het nu naar de radio. Ja, dat is Miss Scheemda van de hele boel.

0: rest in peace.
1: Benson Boone, wat een stem heeft die gast. In the Stars op Radio Noord. Je weet het, soms als een liedje wordt gemaakt en iemand is er trots op, dan wordt het aangeprezen en dan wordt het weggegeven en dan zegt de ontvanger, nee, hoef ik niet. Gaan we niks mee doen. Dat was ook bijna gebeurd met het liedje wat John aangeboden kreeg. Die zat te luisteren en die zei van, nee, dit moeten we niet doen. Zijn kritiek is eigenlijk heel simpel. Het leek volgens hem een beetje op een filmsoundtrack. En het zou te simpel zijn. Te simpel voor de band. Maar de gitarist van de band die het liedje had geschreven zei, joh, geef het een kans. We hebben nu een demo gemaakt. Je denkt nu dit. Maar als we een beetje zus en een beetje zo doen, dan kan het echt werken. John Bon Jovi heeft geluisterd naar zijn team en naar zijn mede-collega's. Ze hebben het liedje nog een keertje opgenomen. Hij ging anders luisteren. Hij sliep er een nachtje over en toen zei hij van, we gaan het doen. We gaan het gewoon opnemen. We gaan het niet weggeven, we gaan het ook niet weggooien. En het was een verstandige beslissing, want het werd een hit.

0: Ik denk dat ik 15 was, op vakantie op Vlieland, op de fiets en dan heel hard meezingen met radio. Bon Jovi had zijn hit Living on a Prayer. Zometeen het laatste nieuws. Tanja gaat ons bijpraten, maar waarover?
1: Nou, onder andere het Martini-ziekenhuis, want dat bestaat dit jaar 35 jaar.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En Vitae Pro ondersteunt soepele spieren

0: NL.
1: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
2: Wat een goed plan.
1: NRV. Wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
2: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
1: NRV. Of misschien Lissabon en de Algarve? NRV. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
5: Het is 2:30. Het laatste nieuws uit onze mooie provincie krijgen we van Tanja Tuinstra. Goedemiddag.
6: Goedemiddag. Een onbekende vrouw heeft 3 weken gebivakkeerd in een auto op een parkeerplaats bij natuurgebied Borgerswold in Veendam. Meerdere mensen hebben daarover bij de politie aan de bel getrokken, zegt een woordvoerder. De politie kwam erachter dat ze nog een gevangenisstraf open had staan en ze is daarom gisteravond aangehouden. Vanwege privacyregels geeft de politie geen informatie over de leeftijd van de vrouw. En om dezelfde reden zegt de politie ook niet waarvoor ze is veroordeeld en hoe lang ze in de gevangenis moet zitten. Grensgemeenten Tinarlo en A.N. Hunze zullen geen handtekening zetten onder een brief van boeren in Drenthe die vandaag demonstreren. De betogers vragen de gemeente om steun en politieke actie tegen de stikstofplannen van landbouwminister Jamie van Essen. De gemeenten zeggen dat ze daar niet over gaan en wijzen naar de provincie Drenthe en het Rijk. Dat Tinarlo niet ondertekent, betekent volgens de gemeente niet dat ze de zorgen van de agrarische sector niet serieus nemen. Met honderden trekkers gaan de boeren ook langs gemeentehuizen in Fries en Rode. David van der Werf heeft zijn contract verlengd. Het contract van de 21-jarige aanvallende middenvelder is opengebroken en opgewaardeerd. Hij staat nu tot medio 2030 onder contract in Euroborg. Van der Werf speelde tot nu toe 41 duels voor de FC, waarin hij 4 keer scoorde en 2 assists gaf. Eerder al verlengde FC Groningen de contracten van Wouter Prins, Tom van Bergen en Etienne Fase. Het contract van aanvoerder Tijmen Blokzijl loopt komende zomer af. Het is niet bekend of beide partijen in gesprek zijn over verlenging van zijn contract. En het Martini ziekenhuis bestaat 35 jaar en dat wordt volgende week gevierd. Op het programma staan verhalen, muziek, bijzondere portretten en andere activiteiten. En een deel van het programma is ook toegankelijk voor patiënten en bezoekers. Het Martini ziekenhuis ontstond in 1991 uit een fusie tussen het Diaconessenhuis en het Rooms-Katholieke ziekenhuis. Vanaf komende maandag tot en met vrijdag 28 augustus staat op het voorplein van het ziekenhuis een tijdelijke pop-up bioscoop, waar bijzonder historisch beeldmateriaal wordt vertoond. Meer nieuws op onze website rtvnoord.nl en natuurlijk op de app.
5: Dankjewel, Tanja. Zou dat een film zijn met beelden van een operatie met heel veel bloed?
6: Ik heb geen idee. Hoezo? Dat leidt jou wel wat?
5: Nou, ik weet niet. Ik ben er niet zo bang voor. Maar ik denk niet dat iedereen gek is op dat soort beelden.
6: Nee, nou, historisch beeldmateriaal. Ik ben benieuwd misschien over hoe het er vroeger uitzag. En dat was natuurlijk veel primitiever ook. Maar ja, ja, weet je, 35 jaar is ook weer niet zo oud, hè?
5: Nee, de motorzaag
6: dus
5: kwam niet aan bod.
6: Ik ben bijna 35, dus...
5: Goed, we gaan naar het weer. We spreken jou zo weer, Tanja. Het weer.
7: Vanmiddag en vanavond zijn er lange droge perioden. Toch kan er ook nog lokaal een enkele bui overtrekken. Het is een graad of 18 tot maximaal 19... bij een zwakke tot matige westelijke wind. Nou, komende nacht gaan de temperaturen terug naar 12 tot 15 graden. Later in de nacht kan er weer een bui komen. En die buiigheid gaat morgen opleven. Het wordt 19 tot 20 graden, ietsje warmer. Maar we krijgen de buien voor terug. Een enkele bui kan gepaard gaan met onweer.
5: We zijn weer helemaal bij. Zometeen maak je kans op een doos met lekkere droge worst als je mee gaat spelen met plaatje over vandaag René Vroeger. Want vandaag kwam René Vroeger in het nieuws in 2008 op 19 augustus. En wat het nieuws was, dat ga ik je zometeen vertellen. Ik stel je een lastige vraag. Weet je het antwoord, dan bel je me. Maak je kans op die prijzen. En eigenlijk heeft iedereen prijs. Als je nu naar de radio luistert, hoor je zometeen Paul McCartney, Michael Jackson en Bette Midler komt eraan. To deserve you.
8: Meertens meubelen en Tapijthuis. De vriendelijkste woninginrichter heeft alle soorten meubelen, een slaapafdeling, raamdecoratie en vloeren. Meertens meubelen en Tapijthuis in Veendam. En Rolf?
9: De koffie staat klaar.
10: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
8: Meertens meubelen en Tapijthuis. En natuurlijk hebben we ook thee.
10: Openluchtmuseum Het Hoge Land

0: is één van de Groninger Waddenmusea.
1: Bouw- of metaalproject?
2: Staaldigitaal.
1: Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
3: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegcel Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegcel.nl/drops.
1: Staal zagen, boren of lassen?

0: Een evergreen, een echte Paul McCartney, Michael Jackson op Radio Noord en CCC. Zeg je zometeen tegen mij, ik weet wat het antwoord is en geef me het juiste antwoord, dan maak ik jou blij met een doos met lekkere droge worsten. René Vroger maakt op 19 augustus 2008 dat hij samen met zijn vrouw Natasja een maand lang op bijstandsniveau gaat leven. De Vrogers, even geen cent te makken, dat door RTL 4 later dat jaar zou worden uitgezonden. Hoe is het nou om te moeten leven op bijstandsniveau? En terwijl ze dat doen, geven ze extra veel aandacht aan het werk voor de voedselbank. Om zo vrijwilligers te interesseren voor het werk bij de voedselbank en te zorgen voor extra donaties. Er wordt zelfs een liedje uitgebracht en de opbrengst van het liedje gaat allemaal rechtstreeks naar de voedselbank. Je voelt hem aankomen. Daar gaat de vraag over. Maar we spelen vandaag in plaatje over met Alles kan een mens gelukkig maken.
1: Zo klinkt de plaat.

0: Dit is de vraag.
1: Hoe heet het liedje dat René Vroger uitbracht voor die tv-serie op RTL 4? De Vrogers, even geen cent te makken. Er kwam een speciaal liedje vooruit. Was nog een hitje ook. Hoe heet dat liedje? Als je dat weet, bel je me nu op 050-388-288. 050-388-288. Was dat A, Als de zon schijnt? Was dat B, De zon schijnt voor iedereen? Of C, Ben weer platzak? Hoe heet dat liedje dat René Vroger destijds opnam voor het goede doel? A, Als de zon schijnt. B, De zon schijnt voor iedereen. Of C, Ben weer platzak. 050-388-288. 050-388-288. Is het goed? Ga ik je feliciteren. Krijg jij van mij een doos met lekkere droge worsten. Succes!

0: Drive Safe, Miles Smith en Niall Horan op Radio Noord. Goedemiddag, Jan.
1: Goedemiddag.
0: Dag Jan, rij jij een beetje voorzichtig?
1: Jazeker.
0: Wanneer heb jij voor het laatst een bekeuring gehad, Jan?
1: Kan het mij niet heugen.
0: Goed zo, dan ben je een voorbeeldig burger.
1: Ik hoop het. Nou, ik doe mijn best.
0: Als jij geen bekeuringen krijgt, dan doe je het goed.
1: Nou, dat dacht ik wel.
0: Of je rijdt gewoon extra voorzichtig als er in de buurt een flitspaal zou kunnen zijn.
1: Nee. Dat doe ik altijd wel. Ik hou me aan de snelheid.
0: Goed zo, Jan. Goed zo. Jan, vandaag in plaatje over René Vroeger. Alles kan een mens gelukkig maken. Vandaag is het 19 augustus. 19 augustus 2008. René Vroeger komt met het nieuws naar buiten dat hij met het gezin mee gaat doen aan een tv-programma genaamd Vroegers even geen cent te makken. Voor die serie is een speciaal liedje uitgebracht. Heet dat A, als de zon schijnt, B, de zon schijnt voor iedereen, of C, ik ben weer platzak?
1: B.
0: Hartstikke goed, Jan.
1: Voor iedereen.
0: Dat klopt. En dat is nog gratis ook.
1: Nou, daarom.
0: Maar als ik nu naar buiten kijk, Jan, ik zie geen zon.
1: Nee, maar het is hier in ieder geval droog.
0: En dat is dan wel weer fijn. Maar wel goed voor de tuin natuurlijk. We hebben een beetje meer regen nodig, Jan.
1: Ja, ik doe de tuin hier van de gemeente ook al hiervoor. Want dat laten ze allemaal verdrogen.
0: Jij bent goed bezig, Jan. En geen bekeuringen en met de tuin bezig.
1: Ja.
0: Mooi zo. Geniet van de droge worsten, want die komen zo snel mogelijk naar je toe. En dit is René Vroeger vandaag in plaatje over.

De mooiste liedjes ooit gemaakt. Je hoort ze 24 uur per dag op Radio Noord. Always there. We zijn er eigenlijk altijd 24 uur per dag op de radio, op de FM 97.5 en natuurlijk op DAB Plus online. Uiteraard ook online. Smart speaker, jazeker. Je hoeft het maar te roepen tegen je smart. Ik zal het niet doen, geen nood. Je hoeft het maar te roepen tegen je smart speaker en Radio Noord komt eruit. Wonderen der techniek. Deze is van Fleetwood Mac.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
3: Ik mag graag tuinieren.
4: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
5: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
6: Ik niet.
2: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
7: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
8: Reis weer met Golden eSIM.
2: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
7: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
8: Reis weer met Golden eSIM.
9: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
10: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
8: Dit is Radio Noord.
9: Nu het nieuws van 3 uur.
11: Clemens Peters met het NOS Journaal. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen. Hij wil niet wachten tot de oorlog met Rusland voorbij is. Volgens Fedorov zit Oekraïne in een bestuurlijke crisis en moet het democratisch proces volledig worden hersteld. Verkiezingen kunnen nu niet in Oekraïne, aangezien de staat van beleggeld sinds Rusland Oekraïne binnenviel. Fedorov werd onlangs ontslagen door president Zelensky, zonder dat die zei waarom. Op de uitspraken van Fedorov heeft de president nog niet gereageerd. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op een bus van een gezondheidsdienst. In de bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus, maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Jaarlijks worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en zonder statiegeld verkocht, blijkt uit onderzoek van 1 Vandaag. Deze blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import van deze blikjes is verboden, maar de koop en verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. En ook verdienen criminelen flink aan de miljoenenhandel, blijkt uit onderzoek. In Assen zijn straten afgesloten door actievoerende boeren. Ze gaan langs alle gemeentehuizen in Drenthe om steun te vragen tegen de stikstofplannen van het kabinet. Een aantal gemeenten, waaronder Emmen, Hogeveen en Meppel, heeft gezegd de brief van de boeren niet te ondertekenen. Op meerdere plekken in de provincie zijn boeren met trekkers op pad. In totaal gaat het om ruim 500 actievoerders. Het weer, buien trekken over het land, maar later vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan dan de zon doorbreken. Het is tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt dan, net als vandaag, een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
12: Blokhut of tuinmeubel? De Vierkeien.nl.
13: De deuren van Blijenberg.nl.
14: Oh, die van die deuren.
15: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
16: 28 augustus, Groningen zonzet. Meer weten? Kijk op volksvermakengroningen.nl.
17: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegzo Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegzo.nl/drops.
18: Geen caravan weer meer? Ga voor binnen- of buitenstalling naar noordercaravancentrum.nl.
19: Alles voor jouw trouwe viervoeter vind je bij Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
20: Radio Noord.
21: De middag door.
20: Met Karel Oosterhuis.
21: Zometeen hoor je de mooie van Birdie. En oh, ik heb een prachtige new wave klassieker voor je. Fiction Factory coming in hot. It feels like heaven.

0: Rudy op Radio Noord. Hasta la vista. En dan zou Rudy zeggen, I'll be back. Es verano otra vez. Hé, hey, ik kreeg een berichtje, een appje. Nou, als je het over de duvel hebt... Wacht, ik kan het je gelijk laten horen.
1: Kijken. Hey, Karel. Birdie op je radio. Daar word ik vrolijk van.
0: Nou, Birdie, dat is toevallig. Wij ook met z'n allen. Blijf vooral van die mooie plaatjes maken. Blijf dat doen. Blijf ons blij maken. Dan draai je weer met plezier. Straks Uut Grun, muziek van Harm Tabak voor je. Mantra, maar eerst, het rijmt. Abba, dit is Gimme Gimme Gimme op Noord.

0: Harm de Bak, een mantra op Radio Noord. Ja, de jongens uit Zeeland, als ze wat doen, dan staan ze ook gelijk in de spotlights. Dan heeft iedereen het erover, dan zingen we het allemaal mee, dan vinden we het mooi. Maar nu, ja, start krekels zou ik bijna willen zeggen. Het is een beetje stil rondom de band uit Zeeland. Bedoelt die bluff?
1: Ik wil niet bluff. Nee.
0: De mannen van Raccoon, die zijn een beetje stil. Wat voelen ze in hun schild? Zijn ze in de studio druk bezig met het maken van nieuwe muziek, nieuwe liedjes, nieuwe plannen? Gaan ze binnenkort toeren? Ik weet het niet. Je hoort ze nu op Radio Noord. Laugh About It.

Het is een beetje rustig als het gaat om nieuwe muziek rondom Raccoon, Laugh About It. Maar ze zijn wel aan het toeren. En ze komen naar Groningen 25 en 26 september dit jaar in Martini Plaza. Wil je er een? Dan moet ik je teleurstellen. Of je moet je slag kunnen slaan op de zwarte markt, want het is helemaal uitverkocht. Jammer de bammer. Ja, hadden we eerder moeten boeken. Tanja, kijk maar, van verdorie, ik had er een gewild. Tanja, hoor je zometeen met het laatste nieuws, wat zit erin? Ze vertelt het ons in een notendop. En Paula Abdul doet een dansje, want zij kan dansen als een malle. Ze gaf zelfs les aan de familie Jackson. Haar hit op Noord, dit is Straight Up.

0: kon ook nooit stilzitten, moest altijd dansen, moest altijd bewegen. Paula Abdul, een straight-up. Ze heeft zelfs lesgegeven aan de Jacksons. Mensen zeiden wel eens tijdens opnames van het tv-programma van... wat een bijzonder dansje doet Paula Abdul. Dan zeiden ze, nee, het is geen dansje. Ze is hartstikke bezopen, ze is laveloos. En daarom moest ze ook weg uit de jury van, ik meen, de Amerikaanse Idols. Zometeen, het laatste nieuws uit Stad en Ommeland. Tanja, wat heb je voor ons?
1: Nou, bij een natuurgebied Boerzewold in Veendam... heeft 3 weken lang een auto gestaan met een vrouw erin. Daarover zometeen meer.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen... is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
10: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
11: Met Buut maak je tiener

0: Het laatste nieuws komt van Tanja. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Een onbekende vrouw heeft 3 weken gebivakkeerd in een auto op een parkeerplaats bij natuurgebied Borgerswold in Veendam. Meerdere mensen hebben daarover bij de politie aan de bel getrokken, zegt een woordvoerder. De politie kwam erachter dat ze nog een gevangenisstraf open had staan en gisteravond is ze aangehouden. Vanwege privacyregels geeft de politie geen informatie over de leeftijd van de vrouw. En om diezelfde reden zegt de politie ook niet waarvoor zij is veroordeeld en hoe lang ze nog in de gevangenis moet zitten. Grensgemeenten Tinaarlo en Aanhunze zullen geen handtekening zetten onder een brief van boeren in Drenthe die vandaag demonstreren. De betogers vragen de gemeente om steun en politieke actie tegen de stikstofplannen van landbouwminister Jamie van Essen. De gemeenten zeggen dat ze daar niet over gaan en wijzen naar de provincie Drenthe en het Rijk. Dat Tinaarlo niet ondertekent, betekent volgens de gemeente niet dat ze de zorgen van de agrarische sector niet serieus nemen. Met honderden trekkers gaan de boeren ook langs gemeentehuizen in Fries en Rode. David van der Werf heeft zijn contract verlengd. Het contract van de 21-jarige aanvallende middenvelder is opengebroken en opgewaardeerd. Hij staat nu tot medio 2030 onder contract in de Euroborg. Van der Werf speelde tot nu toe 41 duels voor de FC, waarin hij 4 keer scoorde en 2 assists gaf. Eerder al verlengde FC Groningen de contracten van Wouter Prins, Tom van Bergen en Etienne Vaasse. Het contract van aanvoerder Tijmen Blokzijl loopt komende zomer af en het is niet bekend of beide partijen in gesprek zijn over verlenging van zijn contract. En het Martini ziekenhuis in de stad bestaat 35 jaar en dat wordt volgende week gevierd. Op het programma staan verhalen, muziek, bijzondere portretten en andere activiteiten. En een deel van het programma is ook toegankelijk voor patiënten en bezoekers. Het Martini ziekenhuis ontstond in 1991 uit een fusie tussen het diaconessenhuis en het Rooms-Katholieke ziekenhuis. Vanaf komende maandag tot en met vrijdag 28 augustus staat op het voorplein van het ziekenhuis een tijdelijke pop-up bioscoop waar bijzonder historisch beeldmateriaal wordt vertoond. Meer nieuws op onze website rtvnoord.nl en natuurlijk op de app.
0: Dank je. Dan door naar het weer.
2: Vanmiddag en vanavond zijn er lange droge perioden. Toch kan er ook nog lokaal een enkele bui overtrekken. Het is een graad of 18 tot maximaal 19 bij een zwakke tot matige westelijke wind. Nou, komende nacht gaan de temperaturen terug naar 12 tot 15 graden. Later in de nacht kan er weer een bui komen. En die buiigheid gaat morgen opleven. Het wordt 19 tot 20 graden, ietsje warmer. Maar we krijgen de buien voor terug. Een enkele bui kan gepaard gaan met onweer.
0: Zometeen muziek voor je van One Republic. Dan hoor je Runaway. En I Can Make You Feel Good. Met het draaien van mooie liedjes. Maar Shalimar die zingt het zo voor je.
3: Picknicktafel of speeltoestel. De4keien.nl.
4: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen. Bij Prummel Interieur in Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
5: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
6: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
7: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
6: Check werkerbijwagenborg.com.
8: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
6: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkerbijwagenborg.com.

Shalimar op Radio Noord en I Can Make You Feel Good. Geniet je een beetje van de woensdagmiddag? Vind je de muziek mooi? Nou, kleine moeite, groot plezier. Het zal een jaar of 10 geleden geweest zijn dat Bente op Pinkpop was. Ze keek er ogen uit en ze snoof de sfeer helemaal in zich op. Zoveel mensen die samen een geweldige tijd hebben tijdens Pinkpop. Genieten van de muziek, van elkaar, de sfeer. En als het zonnetje schijnt, ook nog genieten van het weer. Ze vertelde de vrienden met wie ze toen was destijds. Zie je dat grote podium? Daar wil ik laten staan. Ik ga daar staan. Het zal me lukken. Ik ga het gewoon doen. 10 jaar later, 2026. Ze stond er. Op het grote podium. In het begin een beetje onwennig. Het was een beetje spannend. Want als je een droom hebt en die komt uit, ja, dan is dat spannend. Maar de druk viel snel van de schouders. En toen kwam het moment dat ze kon genieten. Het publiek deed mee en alles kwam goed. De droom van Bente om te stralen en te shinen op het grote podium van Pinkpop. Het duurde 10 jaar en toen kwam de droom uit. Dus niets in 3, 2, 1. Want zo heet de nieuwe single van Bente.

Maxi Priest op Radio Noord en Close to You. Een lekker liedje uit de jaren 90. En als je destijds die cd's hebt gekocht, Knuffelrock deel 1 tot en met 100.000... dan weet ik zeker dat Maxi Priest er minstens 3 keer op staat. Dit was wel een knuffelrockman. Maar het is toch geen rockmuziek? Nee, die serie die heette zo, maar er stonden ook plaatjes op die zeker geen rock waren. U2 rockte dus, maar ze maken zoals je nu hoort...

0: You too op Radio Noorden, stuck in a moment with you. Nou, we're stuck.
1: Ja, blijf je hier ook?
0: Nee, in a moment nu samen.
1: Oh, this is our moment.
0: This is our moment. Okay. This is the moment. This is the... Hoe ging het ook weer verder?
1: Je kan wel beter zingen dan ik, hè? Toch wel.
0: Nou, het mag geen naam hebben. Maartje, zometeen in Studio Grun, wat heb je voor ons?
1: Nou, wij hebben... Het is woensdag. Dan heb ik één vraag voor jou.
0: Jam, jam, jam.
1: Wat vier jij vrijdag? Weet jij dat al?
0: Hoeveel is het vandaag? 19? Wat vier ik vrijdag?
1: Weekend toch maar weer gewoon, denk ik. Jij hebt nog geen plannen.
0: Nee.
1: Het kan, hè? Je kan ook iets kleins. Het kan iets kleins zijn, het kan iets groot zijn.
0: Oh, ja, dit doet de plank.
1: De plank.
0: Ja, nee. Oh, ja, natuurlijk.
1: Dat is de vraag van de woensdag. Ja. En dan kun je dus straks weer winnen, maar dan ga ik allemaal nog uitleggen zo meteen.
0: Dat is goed.
1: Met de topo. Nieuwe lach, hè? Gisteren geraden.
0: Eindelijk maar toch.
1: Ik dacht, we komen er nooit vanaf. Maar de prijzen gaan helemaal naar Frankrijk. Dus ja, dat moet jij dan nog even regelen.
0: Dat ga ik regelen. Extra postregel komt helemaal goed.
1: Top.
0: Ik hoorde de naam. Ik dacht van, dat had ik er niet uitgehaald.
1: Nee, dit was wel een beetje op de hints gebaseerd ook uiteindelijk.
0: Toen je zei kinderprogramma, dacht ik echt van...
1: Hoe heet die man? Hoe heet die man? Hoe heet die man?
0: Nou, dat kwartje wou niet landen. Maar gelukkig, we hebben niemand blij kunnen maken met de mooie prijzen.
1: Ja, hij is echt al heel lang wel BN, hè? Ron Boshart hebben we het over.
0: Ja.
1: Maar hij zit wel een beetje in zo'n hoekje. Ik weet niet. Toch? Je denkt, hij komt niet makkelijk in je op, laat ik het zo zeggen.
0: Nee, niet top of mind.
1: Nee.
0: Niet top of mind.
1: Dus de extra knap dat het geraden is.
0: Zeker weten. Topo, lachlijn.
1: Zit er allemaal in.
0: Vergeet hij nog iets?
1: Nee. Wat vindt ze, hoe gaan we doen?
0: Oh, mooi. Daar komt al goud.
1: Op een goud.
0: Daar komt al goud. Dat en meer zometeen. Natuurlijk met fijne muziek. Met Maartje in de studio voor een basis van Wax. Right Between the Eyes. Tot morgen.

0: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
1: Ik mag graag tuinieren.
2: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
3: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
4: Ik niet.
0: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
5: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
6: Wat een goed plan.
5: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
6: Of Florence en de ruïnes van Pompeji?
5: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
0: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
7: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
8: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
9: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
10: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
11: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
12: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
13: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
12: Noord. Nu het nieuws van 4 uur.
14: Clemens Peters met het NOS Journaal. Verschillende ministers in België waren al maanden op de hoogte van het grote risico op bosbranden. Een rapport dat is gemaakt door het Belgian Wildfire Network wijst ook op een gebrek aan capaciteit om natuurbranden in België te blussen, vooral vanuit de lucht. En ook is er geen uniforme aanpak. De brand in de Ardennen is inmiddels ingedampt, maar nog niet onder controle. België kreeg de afgelopen dagen hulp van brandweerlieden en blusvliegtuigen uit onder meer Nederland en Zweden. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken heeft gezegd dat die steun blijft zolang als nodig is. De Noordzee was nog nooit zo warm, meldt het KNMI. Afgelopen weekend was het zeewater 21,5 graad. Dat is een tiende graad warmer dan het oude record van 8 jaar geleden. Het nieuwe record werd gemeten bij lichteiland Goeree. Dat is een platform 30 kilometer uit de kust van Hoek van Holland. Het KNMI schrijft het nieuwe record toe aan klimaatverandering in combinatie met hoge drukgebieden met veel zon en weinig wind. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op de bus van een gezondheidsdienst. In die bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus, maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Elk jaar worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en daarna zonder statiegeld verkocht, blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag. De blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import is verboden, maar de koop en de verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. Het weer verspreidt over het land buien, verder bewolkt. Alleen in het noordwesten kan de zon af en toe doorbreken. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond droog en vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen begint in het noorden en in Zeeland met felle buien. Later is er overal regen. Het wordt dan tussen de 17 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: En dan het groenere naais. Je krijgt de hoofdlijnen van Leo. Goedemiddag.
16: Goedemiddag, maatje. Een vrouw heeft 3 weken gebivakkeerd in een auto op een parkeerplaats bij natuurgebied Borgerswold in Veendam. Meerdere mensen hebben daarover bij de politie aan de bel getrokken. De politie kwam er vervolgens achter dat zij nog een gevangenisstraf had openstaan. Ze is gisteravond aangehouden. Ook heeft de politie vanochtend vroeg een dronken automobilist achtervolgd en klemgereden. Dat gebeurde rond 4:30 ochtends in Hoge Zand. De man is ook aangehouden en zijn rijbewijs is ingenomen. En Tolbert staat de komende dagen in het teken van paardensport. Jumping Talbot is van start gegaan. Meer dan 2000 ruiters uit heel Nederland en verder buiten doen mee. Zondag zijn de finales. Meer om 16:30.
15: Leo, dankjewel.
4: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk down. Gewoon een scootmobielwinkel hebben. Meeste soort van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, wil je een scootmobiel proberen? Dat kan op je grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaarden.nl.
17: 28 augustus, Groningen Zonzet. Meer weten? Kijk op volksvermakengroningen.nl.
18: Heb je een zaal voor een vergadering nodig? Lekker dicht bij de stad.
19: Hotel Faber in Hogezand natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.
20: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haar stylen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
21: Palen en planken voor een schutting. De Vierkeien.nl.
20: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
22: Hey, waar was jij?
23: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
24: Radio Noord.
25: Studio Grun.
26: Met Maartje Ettema.
15: Een beetje een druilerige woensdagmiddag weer om binnen bij de radio te blijven. En het komt goed uit. We hebben een leuke show, een rondritje door de provincie en een nieuwe lach.

0: Dolly Parton is bijna vrij, hoor. Nog een klein uurtje te gaan. Ja, en als ze dan de weg op gaat, komt ze dan ook nog files tegen Remco?
1: Ja, toevallig wel net een melding op de N33 Eemshaven richting Veendam. Tussen Noordbroek en de aansluiting met de A7 is 2 kilometer 5 minuten vertraging.
0: Dan is de brug misschien wel open.
1: Dat zou best kunnen.
0: Dat kan maar zo. Ja, veel regen. Roland, goedemiddag.
2: Hoi, hoi.
0: Ja, het is wel welkom, hè, de regen.
2: Ja, die is welkom. Ik ben blij dat het geen stortregen is die de bodem niet aan kan. Laat het dan lekker rustig incijpelen. Dan kunnen we morgen de heftige buien, die kan in ieder geval de bodem wel aan. En dan kan het ook effectief opgetrokken worden. Grote Gast 5 mm, Rode School 3. Ten Boer heeft nu 8 mm. We hebben vanochtend in ieder geval gehoord 10 mm en meer. Iets meer zelfs in Delfzijl. Maar ook Zoutkamp 9 mm. Dus best wel aardig wat in inslag al. En de zon had ik aangekondigd. De zon heb ik af en toe even gezien. Op dit moment nog een paar buien. Er gaan nog een paar nieuwe buien ontstaan. Die zijn na 8 uur verdwenen. Maar het komende 2 uur gaat de zon ook af en toe even doorbreken. Dus die blijft niet helemaal verstek gaan. De komende nachten gaat het over 12 tot 14. En morgen krijgen we oplevende buiigheid met een paar met onweer. En ja, ene plek veel regen, andere plek weer het minder.
0: Wachten we dat even af.
2: Ja.
0: Dankjewel, tot zo.
2: Tot zo.
0: Joi. Ik zat even al die filmpjes van gisteren te kijken. We waren helemaal landelijk nieuws met het meubelfestival.
1: Ja.
0: Kon je gratis meubels halen.
1: Ideaal voor al die nieuwe studenten natuurlijk.
0: Zit je nog op een studentenkamer?
1: Ja, ik wel. Maar mijn kamer is inmiddels wel aardig vol. Dus,
0: oh, jij hoeft er daar niet heen. Ik zat te kijken. Misschien zie ik Remco nog wel even iets uitzoeken daar.
1: Nee. Ja, ik was op de terugweg eigenlijk weer. Terug naar huis.
0: Oh, je was er niet.
1: Nee, ik was op een reisje Milaan de afgelopen paar dagen.
0: Hoe was het?
1: Ja, heerlijk. Daar nog wel. Echt lekker weer.
0: Is het niet te warm?
1: Ja, eigenlijk net wel een tikje.
0: Maar nu mis je toch wel een beetje de hittegolf, eerlijk gezegd.
1: Ja, ik mis het ook wel. Ik vind het ook frisjes. Ja. Ik heb mijn t-shirt maar weer aangetrokken, maar ik had eigenlijk beter een trui kunnen pakken.
0: Ik kan wel even een trui doen. Nou, warm jezelf aan de mooie muziek.
1: Dat komt vast goed.

Muziek uit de jaren 70 van Robert Palmer. Een van zijn beste singles toen de tijd. Best of Both Worlds hoor je. Niet zijn allerbeste trouwens. Dat was Every Kind of People. Draaien we ook regelmatig. Dit is Bert Harris en zijn Nozems. En als ze hebben gezongen over Louise, dan gaan we nog even Topo van Grun doen. Benieuwd waar we naartoe gaan. Remco Land gaat het je zo vertellen.

0: Het is weer zover. We mogen weer op pad. En waar gaan we naartoe?
1: Ja, we gaan deze keer naar het westen van onze provincie. Naar het dorp Grijpskerk.
0: Och, dat schurkt helemaal tegen de Friese grens.
1: Ja, wel dichtbij inderdaad.
0: Kan geen toeval zijn.
1: Nee, nou, misschien wel. Het ligt in de gemeente Westenkwartier. Inderdaad, vlakbij de Friese grens. Het heeft een kleine 3000 inwoners. Ja, tegenwoordig heet het Grijpskerk, maar het heeft meerdere namen gehad. In 1507 was het Grijpskerke, dat lijkt er nog wel aardig op. Het is vernoemd naar het dorpsheer Nicolaas Grijp. Later in 1561 werd het ook nog Engewert genoemd, wat weer een verschrijving was van Ruigewert. Ook Westerdijken komt een aantal keren voor. En Grijpskapelle is het ook nog genoemd. Dat komt omdat het dorp bestond uit verschillende buurtschappen met ook die namen. Dus vandaar dat het meerdere namen heeft. Tegenwoordig is er eigenlijk maar één naam met een paar vertalingen. In het Gronings is het Grijpskerk en in het Fries is het Grijpskerk.
0: Grijpskerk.
1: Ja, nou, dat klinkt best goed, maatje.
0: Ja, bedankt. Ik zit om Fries te oefenen, een beetje integreren. Oké, bij de Friese grens dus. En grappig, in 1500 noemden we het nog Grijpskerk. Toen had het allemaal andere namen en nu gewoon weer Grijpskerk.
1: Gewoon weer Grijpskerk.
0: Als jij nog meer informatie daarover hebt, dan kun je dat nu achterlaten. We gaan de Grunipedia-pagina voor Grijpskerk openen. En als je niks daarover weet, is ook prima. Laat je dan lekker verrassen door de informatie die je van ons krijgt. Straks muziek van Bruce Springsteen. En dit zijn Lost Frequencies. I was

0: Hans Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
2: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
3: Rustig, adem in,
2: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
3: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Hey!
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
6: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
7: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro.

0: Maakte de weg bezaaid met brokstukken. Het is niet bekend of op het moment van de aanrijding passagiers in de bus zaten. Een onbekende vrouw heeft 3 weken gebivakkeerd in een auto op een parkeerplek bij natuurgebied Borgerswolde-Veendam. Meerdere mensen hebben daarover bij de politie aan de bel getrokken, zegt een woordvoerder. De politie kwam er vervolgens achter dat ze nog een gevangenisstraf open had staan. Ze is gisteravond aangehouden. Vanwege privacyregels geeft de politie geen informatie over de leeftijd van de vrouw. Om dezelfde reden zegt de politie ook niet waarvoor zij is veroordeeld en hoe lang ze in de gevangenis moet zitten. De politie heeft vanochtend vroeg een dronken automobilist achtervolgd en klemgereden. Dat gebeurde rond 4:30 in Hoge Zand. De man is aangehouden en zijn rijbewijs is ingenomen. Jumping Talbot gaat weer van start. 5 dagen lang staat Talbot in het teken van springsport. Met ruiters uit heel Nederland en verder buiten. Zondag wordt het concours afgesloten met de finales en de grote prijs. Er doen meer dan 2000 deelnemers mee en Jan-Kees Elema uit Zoutkamp is een van hem. Hij vertelt wat Talbot zo bijzonder maakt.
1: Talbot is voor de 3 noordelijke provincies sowieso een soort van harde kern qua wedstrijden. Dus wij doen hier ook op de donderdagen vaak de jonge paarden opleiden. Maar het is hier een sfeer die hier hangt. De organisatie is goed. En ook al heb je geen verstand van de sport. Zondag als je kijkt bij de grote prijs. Ja, dan is ook degene die niet bekend is met de sport aan het billen knijpen.
0: Bert Schaap, beter bekend als zanger Birdie, mag voorlopig niet meer op de bus rijden. Hij heeft slaapapneu. Tijdens zijn slaap stopt hij meermaals met ademen. Daardoor verwacht Schaap dat hij dit jaar niet meer achter het stuur komt.
2: Ja, ik moet nou AT-werk verrichten op de stalling. En gewoon wat klusjes doen, wat daar eventueel is. Maar ja, god, dat slaat natuurlijk nergens op. En ik ben buschauffeur en ik rijd met heel veel plezier mijn rondjes. En dat vind ik het allermooiste wat er is. Want men zegt wel eens tegen mij, moet jij nog zo nodig op de bus? Omdat ze dan denken dat ik klauw mijn geld verdien als ik aan de zingen ben. Maar zo werkt dat niet. Je hebt gewoon een baan en ik heb mijn leven lang al gewerkt. En op de bus ontmoet ik veel mensen en heb ik heel veel plezier. En ik rijd mijn rondje door de natuur. Ik vind het gewoon hartstikke mooi. Dus ik baal als een stekker dat ik niet mag rijden.
0: Ja, binnenkort moet Schaap naar het ziekenhuis voor een officiële diagnose. En dan krijgt hij een behandeling voorgeschreven.
3: Ja, wat sneu, hè?
0: Ja.
3: Hij moet gewoon weer op de bus.
0: Beterschap namens ons, lijkt me.
3: Absoluut. Vanaf deze plek. En gaan we door met het weer. Dit is Roland.
4: Vanmiddag en vanavond zijn er lange droge perioden. Toch kan er ook nog lokaal een enkele bui overtrekken. Het is een graad of 18 tot maximaal 19 bij een zwakke tot matige westelijke wind. Nou, komende nacht gaan de temperaturen terug naar 12 tot 15 graden. Later in de nacht kan er weer een bui komen. En die buiigheid gaat morgen opleven. Het wordt 19 tot 20 graden, ietsje warmer. Maar we krijgen de buien voor terug. Een enkele bui kan gepaard gaan met onweer.
5: Ga nu naar Koken en Wonen.
6: Voor topkwaliteit kokerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
5: Ga nu naar Koken en Wonen.
6: In het stadshart van Appingedam.
7: Heerlijk op vakantie met een caravan van Noorder Caravan Centrum uit Marum. Maar ook voor onderhoud, schadeherstel en stalling bent u van harte welkom. En vergeet onze winkel niet, Noorder Caravan Centrum. Fijne vakanties. Kijk ook op noordercaravancentrum.nl.
8: Ja, ja. Zelfs paarden staan te trappelen voor Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
9: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegzo Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegzo.nl/drops.
10: Hey, waar was jij?
11: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.

0: Evergan. Ze gaan het liefst per trein en dat kan op dit moment wel eens goed uitkomen. Want als je op de weg rijdt, kun je wat vertraging tegenkomen. Remco.
1: Ja, maar helaas rijdt er geen trein op dit traject. Het gaat om de N978 Zuidhorn richting Leek. Bij Enu Mathil is 2 kilometer 20 minuten vertraging.
0: Oh, daar staat inderdaad nooit file. Is er iets gebeurd waarschijnlijk?
1: Waarschijnlijk met de brug, denk ik. Want ja. Het is echt vlak voor de brug.
0: Ah, nou, als je iets tegenkomt, je kan het altijd laten weten aan de studio op 050-3188-288. Als je die telefoon dan toch in de hand hebt. Speel ook even lekker mee met de lachlijn.
1: Oh, dan kan je nog wat winnen ook.
0: Dan kun je nog wat winnen. En wat even belangrijk is, hè, nu, want de lijnen waren roodgloeiend. Mensen waren, niet boos, maar wel een beetje van, ik kom er maar niet door. En ik wil zo graag meedoen, want ik weet het. Maar nu is er dus een nieuwe lach.
1: Oh, nieuwe kansen.
0: En dan, dat is altijd het moment dat mensen nog een beetje afwachten, hè? Dan denken ze van, ik wacht nog even een hintje af. Maar nu kun je dus je slag slaan.
1: Precies. Als je een gokje wil doen. Kranken.
0: Ik ga ook even heel, heel stil, dat je echt goed kan luisteren. Prachtig.
1: Oh, deze is wel wat duidelijker dan de vorige.
0: Het is een echte lach.
1: Ja.
0: Toplach. Ja, heb je meteen het idee wie het is, kun je me nu meteen gaan bellen. 050-3188-288. Als je denkt, dat ging wel heel snel. Zo klinkt de lach. Ja, en wat kun je dan winnen?
1: Ja, het mooie tegeltje natuurlijk van Studio Grun. En je mag een nummer in onze playlist zetten. Dat weer natuurlijk. En we doen er ook nog een mooie fannypack bij.
0: Ja, die Spotify-lijst kun je dus vinden. Studio Grun kun je gewoon opzoeken. Daar staat nu sinds gisteren, dankzij Dienik, bijvoorbeeld Hotel California van de Eagles in.
1: Oh, wel een goede plaat.
0: Ja, echt een classic. Ik had een beetje kerstgevoel daardoor ook gisteren.
1: Een kerstgevoel nog? Ja, ja, het is wel een beetje winters.
0: Je hoort hem altijd, vooral in die tijd. En het was ook wat kouder, dus ik weet niet, ik zat er toen wel lekker in. Maar je mag ook een zomerplaat of iets wat we normaal niet draaien. Dat kun je dan allemaal winnen. Als jij weet wie er zo lacht. Ja, 050-3188-288.

0: goede plaat om even lekker bij te dansen. Cool and the Gang. Get down on it. We gaan verder met de lachlijn. Veel appjes ook binnen, zie ik. Je moet echt bellen voor de lachlijn. Ik kan nog wel even helpen. Gisteren, hè, de lach. Het was Ron Boshart. Of wie dat gemist heeft. Dus die hoef je niet meer te raden. Je hoeft niet meer te puzzelen met hints van kinderprogramma en andere zender. Dat is allemaal niet meer nodig. Je hoeft alleen maar steeds die lach te horen. Deze. Ja, en dan moet je even bellen met een naam. Zo simpel is het. En Gerardus de Jong uit Farmsum heeft dat gedaan. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Gerardus de Jong uit Farmsum.
0: Ja, mooi. Bist een beetje zelfverzekerd over jouw antwoord?
1: Nou, ik denk het wel, ja. Want ik heb voor middag programma, heb ik zo'n... Per week heb ik dat zo een keer, ons kennen ons of zoiets.
0: Ja?
1: En ik zag hem voor mij zo lachen, die Mark Huiberrechts. Ik denk, nou, dan moet het toch... ja, moet het waarschijnlijk toch weten kennen, hoop ik.
0: Oh, je hebt echt...
1: Mark-Marie Huiberrechts, dacht ik.
0: Mark-Marie Huiberrechts, denk jij. En dan denk je dus, je hebt zelfs precies het fragment waar het uitkomt misschien wel gehoord.
1: Nou, ik zag dat programma zag een keer op televisie. Ik denk, god, weet je, van programma zag ik in Mark Huiberrechts zitten. Ik lachte van de week een keer zo. Ik geloof van zaterdag of zo dat het huurde. Zo in dat voor mij.
0: Ja.
1: Ik hoor dat nou komt, die lach komt te vuur. En ik zou dat moet ik toch weten, ik ken niet anders. Maar ken je het vergis nog?
0: Ja, dat ken. Nou, zo zegt, dan denk ik ook, ja, ik ga nog eens een keer lusten. Ja. Ik snap het wel heel goed. Zou toch wat zijn, als jij nu in één dag meteen alweer de volgende, moeten we morgen weer een nieuwe, hè, Gerardus?
1: Nou ja, misschien wel uit, ja, misschien wel.
0: Tromgeroffeltje erbij. Is het Mark-Marie Huiberrechts? Nee, het is hem niet.
1: Nee. Ja, dat heeft even toch verkeerd.
0: Spit me de onders. Volgende keer weer beter. Het was zijn broer. Mooi, hè?
1: Mooi, hè?

0: We zitten even in het OV-halfuurtje. Net nog per spoor, kedengedeng. En nou weer de runaway train van Soul Asylum. En met de trein? Ja, ja, dat kan.
1: Dat kan gewoon deze keer. Kan je ook naar Grijpskerk. Ja, ze hebben gewoon een station. Tussen de verbinding Groningen-Leeuwarden zit ook station Grijpskerk.
0: Zit jij wel eens in die trein?
1: Ik heb er wel eens in gezeten.
0: Ik wou zeggen, het is de trein naar Friesland.
1: Precies,
0: dat,
1: ja.
0: Dat is jouw trein.
1: Maar ja, ik moet vaker naar Drachten en niet naar Leeuwarden
0: vanaf
1: Groningen.
0: Dan moet je met de bus, hè?
1: Dus, ja, dan moet je met de bus, helaas. Ja, we gaan even terug in de tijd naar 1467, of andersom, 76. Ja, het ontstaan van Grijpskerk. Er was een nieuwe dijk gebouwd in de richting van Niezijl. En ten noorden van Sebaldeburen kwamen daardoor nieuwe polders. En een jonker uit stad, Nicolaas Grijp, die liet hier een kapel bouwen. Deze hoorde eigenlijk bij Sebaldeburen. Maar omdat het er zo ver vanaf lag, ontstond er al gauw een eigen gemeenschap. De kapel die groeide ook uit tot een echte parochiekerk. En ja, er begonnen dus mensen te wonen. De familie Grijp die woonde in een slot aan de huidige Jonkerslaan. Later trok de Reitsema-familie hier in en kreeg het de naam Borg Reitsema. Deze werd in de 18e eeuw gesloopt omdat de schulden te hoog opliepen. Dus inmiddels staat hij er niet meer. Oh. Jij zit even te kijken naar buiten.
0: Nee, ik kijk naar jou.
1: Oh, naar mij.
0: Jij was helemaal niet op tv. Ik zeg heel eerlijk, ik was ook niet meer aan het luisteren. Want elke keer als jij wat zei, dan zagen wij de voordeur.
1: Ja, dat is ook
0: leuk. En toen dacht ik, dat ga ik nu eventjes. Ondertussen ga ik dat even regelen. Maar ik hoorde ineens aan de stilte dat jij was uitgepraat.
1: Misschien loop ik straks wel door die voordeur naar Grijpskerk. Dat kan.
0: Ja, dat kan. En dan met de trein weer. Ja. Maar goed, heb jij ook nog informatie over Grijpskerk? Laat het even weten. 050-3188-288. Hé, wat zeg je? Hé?
1: Hé? Hey, listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

0: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug. Met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
2: Hey Remon!
3: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
5: Hey, Remon!
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.

0: Leveringvuurwerken.nl.
1: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
2: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
3: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
2: Radio Noord. Nu het nieuws van 5 uur.
4: Dorald Negens met het NOS-journaal. Spanje gaat met spoed 500 meisjes uit Ceuta naar het vasteland halen. Het zijn minderjarigen die vorige maand vanuit Marokko naar de exclave zijn gezwommen, samen met 70.000 anderen. De meeste daarvan keerden later terug naar Marokko, maar er zijn nog duizenden migranten in Ceuta. Een groot deel daarvan is minderjarig. In de exclave zijn voor die groep maar 90 opvangplaatsen. Merendeel slaapt daarom buiten op straat. De meisjes vormen volgens Spanje een kwetsbare groep. Ze lopen een groot risico te worden aangerand of verkracht. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. NS past het tassenplan aan op advies van het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer. Volgens dat overlegorgaan ging een verbod te ver. Het Israëlische leger laat onderzoek doen naar de dood van Palestijnen en hulpverleners in Gaza. De militaire politie gaat bekijken of er sprake was van schendingen van het oorlogsrecht. Begin 2024 werd de auto waarin de 5-jarige Hind Rajab met haar familie zat beschoten door een tank. Zij overleefde de eerste aanval en vroeg telefonisch om hulpverleners die bij een reddingspoging ook werden gedood. Bij een ander incident in 2025 werden 15 reddingswerkers gedood door het Israëlische leger toen ze in een konvooi reden. In Kroatië is een verdachte gearresteerd in het Nord Stream-onderzoek. Hij zou als duiker betrokken zijn bij de aanslag op de gaspijpleiding. 4 jaar geleden maakten explosies in de Oostzee de belangrijke Nord Stream-pijpleiding voor Russisch gas onklaar. Eerder werd al een verdachte opgepakt in Polen. Het weer in het noorden nog af en toe zon, in het zuiden bewolkt en regenachtig. Het is een graad of 20. Vanavond en vannacht opklaringen. Aan de kust wel kans op buien, mogelijk met onweer. Morgen ook in de rest van het land buien. En dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dan gaan we kijken naar het nieuws uit Groningen. Leo, wat heb je voor ons?
6: Op de Oosterweg in Muntendam zijn een auto en een lijnbus op elkaar gebotst vanmiddag. Beide voertuigen raakten daarbij beschadigd. Ook raakte de weg bezaaid met brokstukken. Afzwaaiend Shell-baas Frans Everts vindt dat de overheid de licentie voor het Groningen gasveld moet overnemen van de NAM. Dat zei hij in het radioprogramma Sven op 1. Het gasveld is gesloten, maar in geval van nood zou Den Haag daarmee kunnen besluiten om de gaswinning toch weer op te starten. En FC Groningen aanvoerder Tijmen Blokzijl is met de club in gesprek om zijn contract te verlengen. Zijn huidige verbintenis loopt aan het eind van het huidige seizoen af. Ook is de club aan het praten met Jorg Schreuders over contractverlenging. Straks meer om 17:30.
7: Meertens Meubelen in Tapijthuis. De vriendelijkste woninginrichter heeft alle soorten meubelen, een slaapafdeling, raamdecoratie en vloeren. Meertens Meubelen in Tapijthuis in Veendam. En Rolf?
8: De koffie staat klaar.
7: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com. Meertens Meubelen en Tapijthuis. En natuurlijk hebben we ook thee. Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
9: Ga nu naar Koken en Wonen.
10: Voor topkwaliteit kokerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
9: Ga nu naar Koken en Wonen.
10: In het stadshart van Appingedam. Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
11: Radio Noord.
12: Studio Grun.
13: Met Maartje Ettema.
5: Heb je al honger? Dan gaan we dat nog even aanwakkeren. Want we gaan het zo uitgebreid hebben over een goed gevulde borrelplank. En we gaan ook uitleggen hoe je die kan winnen.

0: Wauw, wauw, wauw. Leuk om te zeggen op Radio Noord. Do you wanna help me? Kijk even op de weg. Het was net helemaal druk bij Ene Mathil.
1: Ja, inmiddels... het valt nu inmiddels allemaal weer mee. Alle vertragingen zijn weer opgelost.
0: Kun je lekker doorrijden en de radio op Noord houden. En dan hoor je straks weer waar wat Vins toe over gaat. Nee, dat zeg ik verkeerd. Je hoort nu waar het over gaat. En straks de mening van die Groningers op straat.
1: Precies.
0: Waar gaan we het over hebben?
1: Ja, het weer natuurlijk. Hè. We hadden eerst allemaal zon en zo. Maar het is nu, de temperaturen zijn wat gedaald. Er is wat meer regen. Het is allemaal wat natter buiten.
0: Ja, en ik moet wel zeggen, want Harma die waarschuwde nog. Hè, want we zaten wel een beetje... Wat is het warm. Oh, je weet niet waar je het zoeken moet. Ik heb dat ook wel heel even gedaan. Maar dat was alleen maar die hele, hele erge hittegolf. Toen was mijn huis gewoon op een gegeven moment altijd 38 graden. Toch?
1: Ja,
0: moet ik
1: dat
0: heen?
1: Is gewoon niet te doen.
0: Waar moet je met je hond heen? Dat vond ik zielig.
1: En slapen ook.
0: Slapen wilde niet. Maar ja, als het dan zomer is en het is ineens weer dit. Ja, noorderzon komt eraan.
1: Ja, nou, dat valt in het water een beetje.
0: Ja, dat is dan toch ook wel weer jammer. Je wil dan ook wel weer lekker een beetje buiten zitten. Maar ja, wat moeten we ermee doen? Voor de natuur is het erg nodig. En dan ook dit, hè. Dat het langzaam...
1: Ja, het is een beetje miserig ook. Een beetje heel vochtig buiten. Ja,
0: ja, maar niet dat, want eens zo'n plantbui dan heb ik gehoord, dan gaat het de grond niet in.
1: Nee, dan...
0: Langzaam en veel regen.
1: Overstroomt het eigenlijk en dan krijg je juist problemen met het riool en zo, dat hij het weer niet aan kan. Ja,
0: allemaal dat soort dingen. Nou, we gaan het straks horen van Ronald.

0: Levende legendes, Lucas en Gea, laat me maar gaan. Ja, tijd voor een blik wat verder de toekomst in. Maar volgens mij is het een beetje hetzelfde, Roland, het weer voorlopig.
1: Nou, weet ik niet. Ja. Nee. Ik weet niet hoe ver jij kijkt met jouw gedachten.
0: Met mijn gedachten keek ik een beetje zo naar het weekend. Dacht ik, ja, ik zie de hitte, een beetje 20 graden en misschien regen.
1: Oké, ja, nou ja, goed. Nee, maar dat is op zich, daar kan ik daar misschien wat details voor geven.
0: Ja,
1: kijk, vandaag hadden we een paar losse buien. De ene plek veel, de andere plek minder. Komende nacht hebben we het meest droog, 12 tot 15 graden. Morgen is het eigenlijk een dag waarbij de bovenlucht veel kouder is. En het verschil tussen de bovenlucht en de aardbodem, 20 tot 21 graden. Ja, dat gaat richting een verschil van 40 graden. Dus tussen 5 kilometer hoogte en het aardoppervlak. Als dat verschil ongeveer zo boven de 38 graden verschil is, dan leidt dat tot het aanmaak van buien. En morgen is de buienkans dus groter. Die zal dan ook bijna geen plekken meer overslaan die geen bui krijgen. En ze zijn actiever. Dus er kan ook wat eventjes plensregen, kan eventjes onweer bij zitten. Dus morgen is de regenkans groter. Dan zien we dat we ook zonneschijn hebben tussendoor. En dan hebben we vrijdag nog een laatste bui. De kans is daar niet zo bijster groot op. Maar een enkele bui, ook weer stapelwolken en zonneschijn. En dan kijk ik naar het weekend. Nou, maatje, dan heb ik een... Nou, misschien in het zuiden van Groningen misschien nog een lichte bui. Maar dat is eigenlijk niet noemenswaardig. 5 zonuren, 6 zonuren op zondag. Het lijkt dat het, volgens mij ga ik ervan uit, dat de zaterdag en zondag gewoon droog is met 19 tot 20 graden. Dus die temperaturen, daar ben ik het met je eens, die zijn vergelijkbaar. Maar het weerbeeld is opener, het is meer zon en het is droog.
0: Droog weekend en zonuren op zondag, dat kan ik onthouden.
1: Ja, precies. Zondag de zon en maandag zelfs ook nog de zon. En dan gaat de wind draaien naar het noordoosten. Dan krijgen we zelfs weer temperatuur richting de 22, 23 graden. En dan noemen we dat nazomer.
0: Top, dankjewel. Tot zo. Oh nee, fijne avond.
1: Tot de volgende keer.
0: Doeg.
1: Doeg, fijne avond.

0: Alabama van Lynyrd Skynyrd op Radio Noord. Ja, en van Radio Noord een kleine stap hier, één trapje naar boven naar TV Noord. Daar staat Eva Hulsje klaar voor Noord vandaag. Goedemiddag Eva.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Wat heb je straks voor ons?
1: Nou, dat vind ik natuurlijk zelf heel leuk, want ik mocht zelf op pad naar, op zoek naar de ooievaar.
0: Ga jij je eigen reportage straks aankondigen?
1: Schaamteloos.
0: Ja, wat leuk.
1: Doe ik en ik ga er ook schaamteloos promotie nu van maken.
0: Dat is goed. Ja, je hebt gelijk ook.
1: Ja, dat mag ik op deze plek toch? Het gaat heel goed aan met de ooievaar in ons hele land en ook in Groningen. Dat is je vast allemaal wel opgevallen, want je ziet ze gewoon op veel meer plekken.
0: Heel veel zie ik ze.
1: Heel veel. En nu waarschijnlijk nog meer, omdat de jongen, dit is heel grappig, die vliegen als eerste naar het zuiden om daar te overwinteren. En die zijn nu zo'n beetje allemaal aan het eten om sterk genoeg te zijn voor die reis. Dus je ziet ze heel veel samen en je ziet ze ook wegvliegen. Nou, ik ben met een ooievaarkenner op pad geweest, dus dat straks in de uitzending. We zijn ook even mee geweest met scholieren. Het is natuurlijk weer schooltijd. Die leren elkaar beter kennen. En dat gebeurt steeds vaker niet gewoon in de klas, maar met allerlei leuke dingen. Zo ook suppend op het water van het Hoornse Meer. Wat hebben we nog meer? Jumping Tolbert is natuurlijk begonnen. Daar waren we bij. En ook belangrijk onderzoek naar de ziekte Parkinson. Nou, dat en meer.
0: Gaan we straks kijken om 6 uur.
1: Doe dat.
0: Eva, dankjewel.
1: Doei.

0: weekend.
1: Er gaat niets boven Groningen.
0: Maak ook zat.
2: Ik zat even op te letten. Oldenkerk, Hoogkerk, Leegkerk. Nee, geen Grijpskerk.
3: Nee, hij zit er niet in.
2: Dan moet het even van jou komen.
3: Ja, hij zou het wel tussen het rijtje passen inderdaad. Grijpskerk zijn we vandaag in met de topo. En tot 1990 was het ook een eigen gemeente. Het zou toen onderdeel moeten worden van de gemeente Zuidhorn. Daar waren al jaren plannen voor. Maar de Grijpskerkers die waren daar eerst sterk op tegen. Ze mochten de Zuidhoornsers namelijk niet zo. Er werd ook een petitie gestart die 2200 handtekeningen kreeg. Zo'n 73% van de inwoners van Grijpskerk die waren het er dus niet mee eens. Die wouden niet dat er een fusie kwam. En dat zorgde dus dat het fusieproces maar lang duurde. In 1990 werd het dus samengevoegd. En later in 2018 werd het volgens mij nog eens weer samengevoegd met de gemeente Westerkwartier.
2: Uiteindelijk ontkom je er niet aan, hè?
3: Nee.
2: Maar je ziet het op heel veel plekken. Eigenlijk wil nooit iemand fuseren.
3: Nee, ze hebben het liever niet.
2: Ik wil zichzelf blijven. Ja.
3: Maar goed, uiteindelijk is in de hele provincie natuurlijk heel veel gefuseerd. Dus dit speelt overal. Ja, tegenwoordig qua voorzieningen zit je eigenlijk prima in Grijpskerk. Er zijn genoeg winkels, een bakker en een slager. Er zitten ook 3 basisscholen, een aantal sportverenigingen. En het is de enige plaats in de provincie met een vereniging voor de Friese sport Vierleppen. Ja, ze hebben ook nog een bijnaam in Grijpskerk. Smaalruggen worden ze ook wel genoemd. En dat verwijst waarschijnlijk naar de smalle dijk of landschapsrug waarop het dorp is gebouwd. De naam is al vroeg gedocumenteerd in oudere volkskundige overzichten. En wordt ook nu nog herkend, onder meer door de lokale voetbalclub VV Grijpskerk, die er trots mee speelt.
2: Wat leuk. Misschien denk je nu wel, jeetje, wat een compleet verhaal van Remco. Maar misschien denk je ook wel, hey,
3: daar kan ik nog aan toevoegen.
2: Dat heeft hij nog niet verteld. Laat het dan eventjes weten als je die telefoon dan toch in de hand hebt.
4: Heb jij vrijdag iets te vieren? Geef je dan nu op voor de borrelplank.
2: Nou, daar zit eigenlijk alles al in. Wat vier je vrijdag is onze vraag.
3: Ja, het kan van alles zijn. Een verjaardag. Misschien heeft iemand een rijbewijs gehaald. Heb je vrij? Ga je nog even op vakantie op het laatste moment?
2: Laatste vakantiedag?
3: Ja, het zou maar zo kunnen.
2: Allemaal leuke redenen of minder leuke redenen. Mag appen, liefst appen naar 050-3188-288. Want straks even na 5:30, dan geven we hem weg. En dan wordt hij vrijdag misschien wel bij jou thuis bezorgd. De goed gevulde RTV Noord borrelplank.
3: Oh.

0: je weet dat je doodgaat. Maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
1: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
2: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
3: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
4: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
5: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
7: Ik mag graag tuinieren.
8: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
9: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
10: Ik niet.
6: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
5: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
11: Half 6 precies. Dus tijd voor Noordnieuws. Leo Wassing, goedemiddag.
12: Goedemiddag, maatje. Het zou verstandig zijn als de overheid de licentie voor het Groningen gasveld overneemt van de NAM. Dat zegt de afzwaaiende president-directeur van Shell Nederland, Frans Everts, in het radioprogramma Sven op 1. Volgens de geboren Groningen zou Den Haag daarmee in geval van nood kunnen besluiten om de gaswinning toch weer op te starten. De gasvoorraad.

0: afgerond zou zijn. FC Groningen aanvoerder Tijmen Blokzijl is met de club in gesprek om zijn contract te verlengen. Blokzijl speelde tot nu toe meer dan 100 competitieduels voor de FC. Zijn contract loopt volgend jaar zomer af. FC Groningen zegt ook in gesprek te zijn met Jorg Schreuders. Ook zijn contract loopt eind juni 2027 af. En eerder vandaag maakte de club wereldkundig dat het contract van David van der Werf is opengebroken en verlengd tot 2030. De zomervakantie is sinds deze week ook voor scholieren voorbij. De start van het nieuwe schooljaar betekent voor veel leerlingen boeken kaften en kennis maken met de nieuwe klas. Dat is dit jaar allesbehalve saai. Geen stoffige klaslokalen, maar volop actie op het water op het Hoornse Meer voor deze leerling van het Predinius.
1: Ja, ik vond het wel leuk suppen. Ja. Het is een keertje aan de school. In plaats van Nederlands, wiskunde, helemaal niks aan. Een beetje de vrienden en elkaar een beetje in het water gooien is wel leuker.
0: Ja, succes komend schooljaar.
2: En jouw dochters zijn nog te jong, denk ik. Ja, maar ik had het ook over boekenkaften, maar dat is niet meer hoor.
0: Hebben ze dat...
2: Leonie vertelde dat. Oh. Die heeft kinderen, dat doen ze helemaal niet meer. Of ze hebben speciale hoesjes, of het hoeft niet.
0: Oh.
2: Dat is echt onze tijd.
0: Het was een charme altijd, weet ik nog te herinneren.
2: Nou, charme, kon jij dat goed?
0: Nee, mijn vader wel.
2: Ja, jij liet dat doen. Nou, ja. Mijn moeder deed het één keer voor en dan mocht ik het echt wel gewoon lekker zelf
0: verder
2: uitzoeken.
0: Nee, ik had echt geluk. Papa, dankjewel nogmaals.
2: Shout-out naar meneer Wassen.
0: Yes.
2: Dan het weer, dit is Roland.
3: Vanmiddag en vanavond zijn er lange droge perioden. Toch kan er ook nog lokaal een enkele bui overtrekken. Het is een graad of 18 tot maximaal 19 bij een zwakke tot matige westelijke wind. Nou, komende nacht gaan de temperaturen terug naar 12 tot 15 graden. Later in de nacht kan er weer een bui komen en die buiigheid gaat morgen opleven. Het wordt 19 tot 20 graden, ietsje warmer, maar we krijgen de buien voor terug. Een enkele bui kan gepaard gaan met onweer.
4: 28 augustus, Groningen zonzet. Meer weten? Kijk op volksvermakengroningen.nl.
5: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegzo Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegzo.nl/drops.
6: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
7: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitair en tegels. Verbindingsweg 19 in Bedum.
8: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Meer weten? Kom langs in onze prachtige showroom in Leek.
9: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.

0: lichten kunnen weer aan in the dark van Purple Disco Machine.
1: Oh, het moment is er hoor.
0: Het moment van de planken. Dank voor al die leuke berichtjes, al die redenen. Ik lees het altijd met heel veel plezier. En aan de andere kant, ja, dat doet ook een beetje pijn om weer zoveel teleur te stellen. Maar één iemand ga ik helemaal niet teleurstellen. Diana uit Uithuizenmede. Dag Diana.
2: Goedemiddag.
0: Nou, goedemiddag. Ik ben eens hartstikke benieuwd. Wat ga jij vrijdag voor leuks doen?
2: Nou, weet je, wij hebben vanaf eind juni hebben wij bij ons op het werk Vliethoven hebben wij een camping gerealiseerd voor onze bewoners.
0: Wat leuk!
2: Ja, dus wij hebben, deze week is onze laatste activiteit met Klevende Liefde. En onze thema is ook liefde deze week. We hebben elke week een ander thema gehad. We zijn begonnen met een cocktail. En we eindigen ook komende week met een cocktail. Ik denk, nou, jullie vroegen een oproepje voor een borrelplank. Ik denk, nou, wat is het leuk om samen met onze bewoners en het team welzijn om erachter te sluiten met een borrelplank van RTV Noord.
0: Wat is dit heerlijk. Het begint met een cocktail, het eindigt met een cocktail. Ja. Het thema is liefde. Ja, ik word er wel vrolijk van.
2: Ja, toch?
0: Ja, absoluut. Ik denk dat die daar heel goed terecht gaat komen. Hoeveel bewoners hebben we het over?
2: Nou, we hebben het in totaal over de 130 bewoners.
0: Ja.
2: Dat schrik je.
0: Ja, dan tel ik even snel zo'n stukjes worst en een stukjes kaas.
2: Nee, maar het gaat om het idee. Hè? Ja. Het is op zich wel hartstikke leuk en ik vind het gewoon hartstikke leuk dat we uitgekozen zijn.
0: Nou, en het klinkt echt heel erg leuk. Doen jullie dat vaker? Zo die camping?
2: Nou, dit is eigenlijk vanuit het teammanagement is dat gekomen. Dat ze bij ons aan het verbouwen zijn. We krijgen helemaal nieuwbouw.
0: Ja.
2: En het is een beetje een rommeltje nou in de tuin. Dus het is niet echt gezellig. Ook niet voor onze bewoners. Met name ook de zomer. Dus daar hadden ze iets van, god, wat is het leuk als welzijnteam. Ja, want ik zit dan in team welzijn met nog 8 collega's meer. Om dan een camping te realiseren voor onze bewoners. Dus we hebben overal wat weggeschatten. De winkels in de kringloopwinkels. Overal op Facebook. Daar kun je ons ook volgen. De hele activiteiten. Gevraagd van, god, hebben jullie nog oude tenten? Want het is een beetje terug in de tijd. Nou, we hebben een hele leuke oude caravantje. Dus en daar hebben we ook de activiteiten bij gehad voor onze bewoners.
0: Wat
2: dus
0: maken echt, jullie dat daar dan gezellig? Succes. Ja.
2: Ja, was ook heel erg leuk.
0: Want even voor mensen, als je dit dus wil opzoeken. Het gaat om Vliethoven, hè?
2: Ja, welzijn Vliethoven. Daar staan ook allerlei foto's van elke activiteit. Staan gepubliceerd. En het is een succes. We hebben het met heel veel plezier gedaan. En het is echt jammer dat het nu afgelopen is. Het is wel heel intensief, maar het is echt een moeite waard geweest voor ons.
0: Ja, nou zo klinkt het ook. Het is jullie ontzettend gegund. Ik zal de slager zo even in zijn en dan kunnen we misschien nog wel even een borrelplankje bij opdoen. Dan heeft iedereen
2: dat
0: stukje.
2: Is hartstikke aardig. Ja. Namens onze bewoners en mijn team natuurlijk.
0: Ja, nou ga er vooral nog even van genieten. Ik kijk uit naar die cocktail.
2: Nou, dit zijn cocktails zonder alcohol hoor. Dat,
0: alsnog
2: dat
0: lekker.
2: Wel. Ja, daarom.
0: En lekker genieten van de borrelplank en met elkaar en van het thema liefde.
2: Dankjewel.
0: Jullie doen superwerk.
2: We doen ons best.
0: Nou, echt zo. Het is jullie gegund en hij komt naar
2: Dankjewel.
0: Jullie toe.
2: Hartstikke fijn.
0: Doei Diana.
2: Doei.
0: Mooi hè?
2: Mooi.

0: jij bent zo een all-time favorite wat mij betreft uit 2008 of zo. Stond ik altijd in de draaibar. Mooie herinneringen. Niet in de draaibar, maar in Stadskanaal is Ronald Niemeyer voor ons. Want ja, het weer is een beetje omgeslagen. Als je nog vakantie hebt, ja, dan heb je een beetje pech. Tenminste, niet als je van regen houdt, zoals de natuur er natuurlijk wel aan toe is. Hij stelde daarom de vraag, ben jij wel even toe aan de regen?
1: Wat vindt u?
2: Met Ronald Niemeyer.
3: Nou ja, is dit regen? Dit ben een postputters
4: inderdaad. Ja. Ben je er aan het houden aan regen?
3: Oh. Ja man. Ons gezond is zo geel.
4: Lekker aan het verbruiken, zeg maar.
3: Of wel zwaaien.
4: Ja. Je bent een beetje klaar mee met het mooie weer?
3: Nee hoor, kan mij niet lang genoeg duren.
4: Nee.
3: Ik vind prima. Maar de rest van het land en zo, en als je denkt aan de boeren, dan hebben we wel wat regen nodig.
4: Nou stelt dit nog niet veel voor, hè?
3: Dit is niks. Nee. Mag nog wel even wat harder plensen, ja. Toch?
4: Het sputtert.
5: Ja, weet ik. Dan kun jij toch wel tegen.
4: Ja, daar kan ik wel tegen.
5: Ja.
4: Ben je eraan toe? Beetje ander weer?
5: Ja, een beetje regen wel.
4: Komt wel wat regen aan.
5: Dat mag. Dat heb ik nodig, joh.
4: Ja?
5: We hebben regen nodig, natuurlijk. Het is veel te droog.
4: Want hoe merkt u dat dan thuis aan?
5: Nee, het is overal. Je ziet het toch, alles is veel te dor en alles verdroog, joh. En de schepen kunnen niet varen. Kost allemaal geld, joh.
4: Het sputtert.
6: Het sputtert, ja. Fijn, toch? Maar het mag wel iets meer sputteren, toch?
4: Ja. Iedereen die ik spreek is blij met de regen.
6: Ja. Ik heb ook niet eens een jas aangedaan. Ik denk, laat me komen.
4: Zodat hij gewoon wat extra regen vangt, bedoel je?
6: Ja, daarom.
4: Ja, gewoon lekker nat worden.
6: Ja, inderdaad.
4: Ja, het is lang geleden.
6: Ja, heel lang geleden.
4: Ja. Ja. Ben je er klaar mee met mooi weer?
6: Ik vind het wel fijn dat het niet zo warm meer is.
4: Het gaat regenen.
7: Dat is niet zo fijn.
4: Vind jij dat niet fijn?
7: Nee, echt niet.
4: Heel veel mensen zijn er heel blij mee dat het eindelijk weer een beetje regent.
7: Ik niet.
8: Ik ook niet.
4: Jij vindt dat ook niet lekker?
7: Nee.
4: Want?
7: Gewoon word ik nat op de fiets, vind ik niet zo fijn.
4: Het gras wordt wel geel.
7: Ja, maar dat kunnen we ook gewoon water geven.
4: Het sputtert.
6: Ja, lekker toch?
4: Het voor de rekening als schouder is.
6: Ben ik nog blieder met?
4: Ja. Waarom ben je er blieder met?
6: Je moet er rekening, het is toch wat te dromen.
4: Maar daar word je wel nat van.
6: Zo, ja. Ik ben een broodje over regen. Ja. Wie moet een regen hebben?
4: Ja.
6: Doet.
4: Ja, elke nog net het erover.
6: Ja, dan wij regen hebben houden.
4: Ja.
6: En dat maar ook voor de planten en alles.
4: Ja.
6: Het is geweldig toch? En vakantie is toch mooi staan. Dus.

0: Een grote band. Maar liefst 7 leden zitten er in Sommieu. Zowel mannen als vrouwen. Dus geen girlband of boyband. Ja, dat maakte toch wel erg mooi, die samenzang. Dark Before the Dawn, hoorde je. En daarmee gaan we nog eventjes weer terug naar Grijpskerk.
1: Ja, daar hadden we het vandaag over in de topo. En Gerard die heeft ons nog een leuk volksverhaal gestuurd.
0: Ben ik gek op?
1: Vanuit Grijpskerk. Ja, elk dorp heeft er eigenlijk wel één. Deze stamt uit 1830. Dus kleine 200 jaar geleden. Ja, toen was Grijpskerk in rep en roer. Toen Vlasbouwer Terke zwoer dat hij de duivel had gezien. Een monsterhaas noemde hij het, tussen het aardappelloof. Meteen stuurde de gemeenteraad een gewapende dorpsmilitie op pad, onder leiding van veldwachter Jannes Noordhof. En terwijl een doodsbange deurwaarder op afstand een kerktoren nog voor een monster aanzag, toen besloot de militie de schuilplaats. En net toen de bakker wilde gaan vuren, toen bleek het een doodgewone haas die er heel gauw vandoor ging.
0: Oh, toen je begon met dood, een dood.
1: Het was geen dode haas. Maar ja, de hele militie noemde zichzelf de dorpshelden. Ze kwamen zegevierend terug, want zij geloofden dat ze eigenhandig de duivel hadden verjaagd.
0: Kijk, dat hadden we toch nog even niet willen missen, dit verhaal.
1: Nee.
0: Tot zover de Grunnipedia over Grijpskerk. Morgen gaan we ergens anders naartoe.
1: Ja, dat zien we morgen weer. Ik heb ook nog geen idee.
0: Want nu gaan we eerst naar huis.
1: Ja, dat is ook wel even lekker.
0: Maar niet voordat wij hebben verteld wat het dagmenu vandaag is. 2001, early 2000s.
1: Daar gaan we heen. Ja, toen was op klaarlichte dag werd een schilderij gestolen. Het ging om het schilderij Zandvoort van Henri Le Fauconnier. Dat is denk ik een beetje Frans. Gestolen uit het Openlichtmuseum Het Hoge Land in Warfum. En een dag later belde hij zelf de politie met de gouden tip. Hij zou het kunstwerk achterlaten in de oudere soos, de Kloosterhof in Assen. Ja, het kostbare doek werd daar ook onbeschadigd weer teruggevonden. De diefstal die bleek een protestactie. De anonieme dader die wilde bewijzen dat de beveiliging van het museum toch een beetje tekortschoot.
0: Dan had hij dan op zich een punt.
1: Ja, dat eigenlijk wel.
0: Vette actie. Kan wel een mooie Netflix-serie worden nog. Gewoon hier uit Warfum. Ja, toch?
1: Ja, op zich.
0: Dat kan wel gebeuren. Ja, en dan de muziek. Ja, ik zei het al, hè, de vroege jaren 2000. Ongelooflijk veel popmuziek. Tijd van TMF, tijd van Destiny's Child.
1: Oh.
0: Ja, jij hebt hem uitgezocht.
1: Ik heb hem uitgezocht. Ja, ik zat even die lijst door en ik dacht, ja, dit is even leuk om mee af te sluiten.
0: Absoluut. Als je de radio toen aanzette, hoorde je hem ongetwijfeld niet bij Noord. We draaiden dat toen de tijd nog niet. Beetje R&B, beetje pop.
1: Dus misschien is het wel een primeurtje eigenlijk.
0: Tegenwoordig draait het wel gewoon, hoor. dit kan gewoon op de Rono. Moet Delicious hebben we het dan over.
1: Oh, Destiny's Child. Lekker hoor.
0: Fijne avond. We zijn er morgen weer.
1: Doeg. Hoi.

0: Is het bedrijfsleven in onze regio klaar voor de toekomst? Je hoort en ziet het in een gloednieuwe videopodcast. Stand van Noord-Nederland.
1: Hoe start-up-vriendelijk is Noord-Nederland eigenlijk?
0: Journalist Loek Mulder praat in 5 afleveringen met ondernemers en experts over de kansen en uitdagingen voor onze economie. Stand van Noord-Nederland is een samenwerking van RTV Noord, Omroep Friesland en RTV Drenthe. En is nu te volgen via alle online kanalen van de omroepen.
1: Het gaat een boeiend gesprek worden.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
4: Ik mag graag tuinieren.
5: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
6: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
7: Ik niet.
3: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
0: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
3: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
0: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
8: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
9: Leren mediteren? Zen.nl.
10: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug. Met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
11: Leren mediteren? Zen.nl.
12: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
0: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
12: Noord. Nu het nieuws van 6 uur.
13: Dorald Megens met het NOS-journaal. Spanje gaat met spoed 500 meisjes uit Ceuta naar het vasteland halen. Het zijn minderjarigen die vorige maand vanuit Marokko naar de exclave zijn gezwommen, samen met 70.000 anderen. De meeste daarvan keerden later terug naar Marokko. Maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta. Groot deel daarvan is minderjarig. In de exclave zijn voor die groep maar 90 opvangplaatsen. Het merendeel slaapt daarom buiten op straat. En de meisjes vormen volgens Spanje een kwetsbare groep. Ze lopen een groot risico te worden aangerand of verkracht. Het Israëlische leger laat onderzoek doen naar de dood van Palestijnen en hulpverleners in Gaza. De militaire politie gaat bekijken of er sprake was van schendingen van het oorlogsrecht. Begin 2024 werd een auto waarin de 5-jarige Hind Rajab met haar familie zat beschoten door een tank. Ze overleefde de eerste aanval en vroeg telefonisch om hulpverleners die bij de reddingspoging ook werden gedood. Bij een ander incident, 2025, werden 15 reddingswerkers gedood door het leger toen ze in een konvooi reden. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen en wil niet wachten tot de oorlog voorbij is. Verkiezingen kunnen nu volgens de Oekraïense grondwet niet, omdat sinds het begin van de oorlog de staat van beleg geldt. Fedorov werd ontslagen door president Zelensky. Het is niet duidelijk waarom. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. NS past het tassenplan aan op advies van het Landelijk Overleg Consumentenbelang en Openbaar Vervoer. Volgens dat overlegorgaan ging een verbod te ver. Het weer: in het noorden nog af en toe zon, in het zuiden bewolkt en regenachtig. Graad of 20 is het. Vanavond en vannacht opklaringen, aan de kust wel kans op buien, mogelijk met onweer. En morgen ook in de rest van het land buien, dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Bouw of metaalproject?
15: Staal Digitaal.
14: Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
1: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen. Bij Prummel Interieur in Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
14: Staal, zaag, boren of lassen. Ga naar staaldigitaal.nl.
7: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
16: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
17: Radio Noord.
18: Vandaag op Noord.
19: Een terugblik op het nieuws van vandaag.

0: alles wat je deze dag hebt gemist
1: in Vandaag op Noord.
2: En na 11 jaar wachten is het dan zover. Vanaf oktober rijdt er weer een trein tussen Bad Nieuweschans en Leer. Een grote stap voor de regio. Maar wat levert het ons op het spoor en daarbuiten nou concreet op? Ik ga erover praten met Vincent ten Voorde, directeur van de Eems-Dollard-regio. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, we kunnen gerust zeggen eindelijk, toch?
3: Ja, het heeft even geduurd, maar we zijn ontzettend blij dat, zoals het er nu naar uitziet, in oktober de trein tussen Bad Nieuweschans en Leer eindelijk weer gaat rijden.
2: Ja, eindelijk is dan ook nog een understatement. Misschien wel.
3: Ja, het heeft inderdaad wat lang geduurd, maar ik wil daar niet te lang bij stilstaan. Want ik ben ontzettend blij dat de trein gaat rijden en dat daarmee het eerste stuk van de Wunderlijn ook gerealiseerd is. Dus het heeft wat langer geduurd dan verwacht, maar ontzettend blij dat die weer gaat rijden.
2: Want wat zijn dan de voordelen voor ons hier in Groningen?
3: Nou, het voordeel is dat de regio letterlijk en figuurlijk nog dichter naar elkaar groeit. Er waren natuurlijk al mogelijkheden om via het water, via de weg en met de bus naar Duitsland te reizen. En nu kun je dus ook vanaf oktober met de trein richting Duitsland. Dus dat betekent dat er ook weer ongekende mogelijkheden ontstaan om bijvoorbeeld op het gebied van de arbeidsmarkt, economie, toerisme of ook het onderwijs de samenwerking nog intensiever te laten worden doordat die trein gaat rijden.
2: Ja, maar doordat het dan zeg maar 11 jaar lang niet kon, hebben we daardoor schade opgelopen op dat vlak?
3: Nee, ik denk dat we in de afgelopen 11 jaar juist hebben laten zien door met elkaar als regio, de provincie Groningen, het land Neder-Zaksen, ProRail, de Duitse Baan, die hebben allemaal keihard eraan gewerkt de afgelopen jaar om dit project uiteindelijk toch te laten slagen. En ik denk dat dat juist een heel mooi symbool is voor de samenwerking in de regio. Soms duurt het wat langer, maar uiteindelijk wordt het doel wel bereikt.
2: Ja, maar dat was niet helemaal het antwoord op de vraag. Want u zei net van, er zijn veel meer mogelijkheden. We kunnen weer de grens over. Dat betekent voor de banen veel, voor het werk veel. Als dat 11 jaar lang minder goed kon, omdat er geen treinen reden, hebben we daardoor dan schade opgelopen?
3: Nee, volgens mij hebben we geen schade opgelopen. Want in die afgelopen jaren is die samenwerking echt wel vooruitgebracht. Dus daar hebben we echt wel stappen in weten te maken. Alleen de spoorverbinding geeft daar weer een extra dimensie aan. Als je alleen al kijkt de samenwerking tussen bijvoorbeeld de universiteiten in Oldenburg en Groningen. Nou, straks op het moment dat die Wunderlijn echt daadwerkelijk gerealiseerd is. Dan is het gewoon veel makkelijker voor studenten om op bijvoorbeeld een semester in Groningen te gaan studeren. Of andersom, bijvoorbeeld in Bremen of in Oldenburg te gaan studeren. Dus ik wil niet zeggen dat we wat gemist hebben in de afgelopen 11 jaar. Maar er komt een extra component erbij.
2: Ja, hoe zit het eigenlijk met die Wunderlijn?
3: Nou, volgens mij zijn we nu bezig met de eerste fase van de Wunderlijn. Dus het traject richting Leer, dat wordt gerealiseerd. Nou, de volgende stappen, daar wordt dan in de komende jaren verder aangewerkt. En ik heb er goede hoop aan dat als we met elkaar als regio zo blijven werken zoals we dat de afgelopen periode ook gedaan hebben aan de eerste fase, dat dan die tweede fase ook redelijk snel gerealiseerd zal gaan worden.
2: Krijgen we ook grenscontroles in de trein? Weet u dat?
3: Ik ga ervan uit dat er ook in de treinen grenscontroles plaats gaan vinden. Ik rij zelf regelmatig tussen Hengelo en Osnabrück op en neer. Daar wordt ook regelmatig gecontroleerd. Nou, en het hele mooie zou natuurlijk zijn als we naast de grenscontroles die er op de weg zijn, ook de grenscontroles in de treinen kunnen laten verdwijnen. En dan hebben we dus echt een open grensregio. Dus ondanks dat dit een hele mooie stap is, is er nog genoeg om aan te werken in de komende jaren.
2: Bij bezorging daarvoor deed u vorige week al bij ons in de uitzending inderdaad. Ja.
3: Precies. Ja.
2: En krijgen we nou ook veel meer Duitsers die deze kant op komen om hun geld hier uit te geven, denkt u?
3: Nou, ik ga ervan uit dat de treinverbinding die nu in oktober gaat starten, dat die echt een positieve stimulans gaat geven. Ik woon zelf in de regio Twente. Daar is zo'n 20, 25 jaar geleden de spoorverbinding tussen Enschede en Münster weer hersteld. En wat je daar zag is dat juist heel erg veel toeristen, dagjesmensen, maar ook studenten en ook heel veel werken die bijvoorbeeld over de grens willen gaan werken, dat enorm gestimuleerd werd. We zullen daar ook echt stappen voor moeten doen om de spoorverbinding ook bekend te maken. Nou, volgens mij gaan we in die fase de komende periode gaan we die in. En dan verwacht ik dat de spoorverbinding echt een positieve stimulans gaat geven aan toerisme, werkgelegenheid en dagjesmensen in deze regio. Ja.
2: Nu maar hopen dat er niet weer zo snel een schip tegen de Vriezenbrug aanvaart.
3: Nee, laten we dat hopen van niet. Maar ik ga ervan uit dat we met z'n allen ook geleerd hebben van die situatie. En dat hopelijk een eenmalige gebeurtenis is geweest.
2: Dank voor de toelichting. Vincent ten Voorde, directeur van de Eems-Dollard regio, de EDR.
4: Radio Noord. Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's greased lightning.

0: Met tot 7 uur
1: Vandaag op Noord.
2: 5 dagen lang, voor alle paardenliefhebbers is dat wel een aanrader om daarheen te gaan. Jumping Talbert, het evenement in de Herde Jan Kazemier Manege. Collega Dimitri van Tijl, die is dus een beetje bang voor paarden zelf, maar die ging daar toch heen vanochtend om te kijken hoe de eerste dag daar is gestart.
3: Ja, want ik sta hier in Talbert bij de manege, bij de postwagen met Jan Kees. Jan Kees, ik moet eerst zeggen gefeliciteerd, want gewonnen volgens mij, hè?
4: Ja, dankjewel. Ja, gewonnen met het tweede parcours in 1,10 meter. Ging nog niet helemaal zoals het moet. Beetje onder de indruk van de entourage, de aankleding, de tenten die er staan. Dus ja, maar wel een mooie start van deze week.
3: Ja, want we hebben het over de paardensport, over springen natuurlijk. Hoe ziet jouw verdere schema eruit? Want je hebt dan nu al een wedstrijd gewonnen. Betekent dat je klaar bent?
4: Nee, zo makkelijk gaat het niet. We doen met dit paard ook morgen weer mee en zaterdag. We hebben expres een dag rust ingebouwd. En ik start daarnaast nog 2 jongere paarden in een wat lagere categorie. Voor mij is het met name van belang dat de paarden goede ervaring opdoen met zo'n entourage voor de toekomst.
3: Ja, Helen, de koning van de organisatie. Ja, wat een feest om weer te mogen organiseren, denk ik.
5: Absoluut, absoluut. Ja, zeker. Zowel de indoor als de outdoor, dat is altijd een feestje. Ja.
3: Hoe waren de voorbereidingen dit jaar?
5: Ja, goed. Net als anders eigenlijk. Druk.
3: Ja, want je zei net tegen mij, meer dan 2000 deelnemers. Ja, dat is volgens mij iets wat ook ongeveer normaal hier komt, hè?
5: Ja hoor, ja, zeker. Ja, ja, het zit er altijd zo om de 2000 starts. Soms misschien wat, net even wat meer. En ja, soms misschien al net even wat minder. Maar we zitten nu ruim in de starts.
3: Nou, hoe ziet het eruit deze week?
5: Hoe ziet het eruit deze week? Nou, we zijn vanmorgen opgestart. We hebben 2 dagen met de beginnende klasse, zeg maar. En dan hebben we de donderdag de eerste finale donderdagavond van de 1 meter. Dan hebben we vrijdag hebben wij rond 4 uur beginnen de tuigpaarden. Tot 1:08 in de hoofdbaan. Dus dat is hartstikke leuk. En dan de zaterdag hebben we vooral de Horse to Fly competitie. Dat is een selectie voor Indoor Friesland.
3: Ja, want dat staat op het spel, hè?
5: Dat staat inderdaad op het spel. Dus daar komen heel veel ruiters sowieso voor. En dan gaan we zondag gaan we naar de finales in de hoofdbaan. Dan zijn dan de hele dag finales met rond 3 uur de grote prijs. Dat is natuurlijk het moment van de week. En dat wordt spannend. En aan de andere baan worden de ponies verreden. Ja, ook nou, we zitten rond de 200 starts met ponies. Die de Alspancompetitie rijden, ook voor Indoor Friesland. Ja. Dus, ja.
3: En ze komen ook van heel het land, volgens mij, hè?
5: Ze komen ook van heel het land, ja. Gisteravond zijn er ruiters uit Limburg aangekomen. En ze komen vanuit het hele land. Ja, er zijn ook buitenlanders. Die stationeren hier ook wel eens op stallen. Dus er komen sowieso een aantal ruiters uit Bahrein.
3: Dat is wel ver weg, ja.
5: Dat is ver weg, ja. Ja, ja, zeker. En Duitsers rijden mee. Vaak ook nog wel Engels. Ja, dus ja. Hartstikke leuk.
3: Nou, ik zou zeggen, succes deze week. Jan Kees, ik kom nog even terug bij jou. Want jij rijdt normaal in Zoutkamp. Je komt dus echt uit deze provincie. Ja. Wat is nou de reden voor jou dat je hier meedoet dit jaar?
4: Ja, Talbert is voor de 3 noordelijke provincies sowieso een soort van harde kern qua wedstrijden. Dus wij doen hier ook op de donderdagen vaak de jonge paarden opleiden. Maar het is hier een sfeer die hier hangt. De organisatie is goed. En ook al heb je geen verstand van de sport. Zondag als je kijkt bij de grote prijs. Ja, dan is ook degene die niet bekend is met de sport aan het billen knijpen.
3: Daar start jij niet voor, hè, dit jaar?
4: Ik start daar niet voor. Nee, dat is nog een toekomstdroom.
3: Ja, want kun je eens vertellen? Je bent weer aan het inkomen volgens mij, hè?
4: Ja, ik heb helaas een roerig jaar achter de rug. Mijn dochter is ziek geweest en die is ook vandaag in het ziekenhuis. Dus zo'n prijs, eerste prijs deze week starten. Geef mijn grootste fan moed.
3: Ja, ik wil alleen maar zeggen, dat vind ik het ongelooflijk knap van je. Dat je hier weer je eerste meters maakt. En dan denk ik ook dat ze trots op je zal zijn, toch?
4: Ja, ga ik wel vanuit. Ik hoop dat ze eind van de week er gewoon weer bij is.
3: Dat snap ik. Heel veel succes en ook veel plezier deze week.
4: Dankjewel.
2: Ja, mooi gesprek van Jan Kees. Winst gepakt. En niet alleen dat, maar ook zijn gedachten bij zijn eigen dochter. In gesprek met Dimitri van Tijl bij Jumping Talbert.

0: Je luistert naar Radio Noord.
1: Met elke dag van 6 tot 7.
0: Vandaag op Noord.
2: Ja, we kennen hem als iemand met veel energie en levenslust. Zowel op het podium als in de bus. En we noemen hem ook niet voor niets de zingende buschauffeur. Maar de oplettende reiziger die heeft hem al een tijd lang niet op de bus gezien. Hij mag namelijk voorlopig geen bus besturen, omdat hij slaapapneu heeft. Ik heb het over Birdie. Bert, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Hoe is het met je?
3: Ja, op zich prima hoor. Ja, het is heel lastig om het te omschrijven. Als je slaapapneu hebt, dan betekent dat je in de slaap stopt met ademhalen. Gaat je zuurstof naar beneden en dan krijg je weer een tik en dan ben je er weer. En dat ontdekt dan je partner. En als je alleen bent, dan wordt het niet ontdekt en dan kan je erin blijven volgens mij. Maar ja, Wilma die zei, Bert jong, jij stopt met ademhalen. En ik werd daar angstig van. Dus
2: ja.
3: Toen hebben ze een afspraak gemaakt bij de dokter. En dan krijg je een horloge om met een chip. En die registreert dan hoe vaak dat je stopt. En mijn stops waren 132 per uur. En de norm is 15. Zit je daar boven, dan mag je niet meer autorijden en geen bus meer besturen. Omdat dat wettelijk vastgelegd is.
2: Ja. Maar Bert, wacht even. Dus jij ligt een uur in bed en tijdens dat uur stop jij 132 keer met ademen?
3: Ja, dat is twee keer per minuut.
2: En is dat dan een extreme slaapapneu? Want dat klinkt mij als heel veel in de oren, maar...
3: Ja, klopt. Ja, het wordt omschreven als zeer ernstig. En daar moet je dan een behandeling voor ondergaan. En ja, het is natuurlijk een gemiddelde hè, van zo'n nacht. Maar ik moet dus nog naar het ziekenhuis om de diagnose echt vast te stellen, zeg maar. En dan krijg ik dan een behandeling voorgeschreven en wat dat dan is, ja. Er wordt mij gezegd dat ik dan een masker op mijn hoofd heb s'nachts. Dus er zullen heel veel mensen ook zijn die denken, oh ja, maar dat heb ik ook. Of de buurman heeft het. Want het is wel iets wat wel tegenwoordig wel behoorlijk de kop opsteekt.
2: En hoe lang heb je dit al, Bert? Of denk je het te hebben?
3: Ja, dat is dus... dat is niet vastgesteld natuurlijk. Wilma zegt wel dat ik al heel lang snurk natuurlijk. Maar ja, we snurken allemaal volgens mij. Maar het heeft wel te maken met dat je dus behoorlijk snurkt volgens mij. Je gehemelte, als je 's nachts slaapt, het gaat naar achteren en dan wordt het strot, de strot wordt een beetje, ja, ik zeg het een beetje lullig hoor, maar ja. Ik weet niet hoe het precies zit, maar die wordt dan dicht. Ja, die staat dan dicht en dan begin je te snurken. Maar wat die slaapapneu wegkomt, weet ik niet.
2: Nee, oké, dat is niet iets, ik zeg maar wat hoor, dat kan ontstaan door stress of een andere oorzaak.
3: Ja, nee joh, ik zou het niet weten, want ik heb geen stress.
2: Nee.
3: Tenminste, op dit moment niet. Ik heb wel stress gehad hoor, maar daar hebben we allemaal wel eens last van. Hè?
2: Tuurlijk. En jij zegt, je mag dus niet op de bus, maar jij doet dat met ziel en zaligheid.

0: Wat houdt dit nu in? Maar... Hoe ziet jouw dag er nu uit dan?
1: Ja, ik moet nou AT-werk verrichten op de stalling. En gewoon wat klusjes doen, wat daar eventueel is. Maar ja, god, dat slaat natuurlijk nergens op. En ik ben buschauffeur en ik rijd met heel veel plezier mijn rondjes. En ja, dat vind ik het allermooiste wat er is. Want men zegt wel eens tegen mij, moet jij nog zo nodig op de bus? Omdat ze dan denken dat ik klauwen mijn geld verdien als ik aan de zingen ben. Maar ja, zo werkt dat niet. Je hebt gewoon een baan en ik heb mijn leven lang al gewerkt en op de bus. Dan ontmoet ik veel mensen en heb ik heel veel plezier. En ik rij mijn rondje door de natuur. Ik vind het gewoon hartstikke mooi. Dus ik baal als een stekker dat ik niet mag rijden, letterlijk.
0: Nee, want dat is jou nu afgenomen, dat waar jij plezier in hebt, even los van het zingen.
1: Ja.
0: Ja, ja, hoe ga je daarmee om dan? Ben jij dan iemand die dat makkelijk kan? Of...
1: Nou ja, in het begin dacht ik oké, het zal wel. Maar na verloop van tijd dan word je wel... je wordt ook onrustig. Gisteravond toen ik ging slapen... Nou, ik heb dan zo'n beugel aangeschaft. Ze zeggen dat het helpt voor het snurken. Ik denk, nou, misschien helpt het ook wel tegen slaapapneu. Maar dan ga je op bed en dan denk je, gadverdarrie, ja. Het is gewoon niet meer zoals het was. En je loopt met zo'n... Ja, veel man moest eerst lachen dat ik die beugel in mijn mond eet. Maar ja, weet je, het ziet er allemaal ook een beetje knullig uit. Maar,
0: je bent wel eens aantrekkelijker geweest, bedoel je?
1: Nou ja, nou, dat is sowieso. Met mijn leeftijd erbij. Het doet je wel wat. Hè. Je wordt er onrustig van. Ja. En het plezier, het levensplezier is gewoon,
0: Maar hoe lang zit je al niet op de bus dan?
1: Nou, inmiddels zo'n 10 jaar ongeveer.
0: Nee, maar dat je niet meer mag rijden, bedoel ik.
1: Dat niet maar rijden. Dat niet maar rijden is een week of 3 nu.
0: Kerel.
1: Ja.
0: En dat duurt dus nog wel even voordat jij een officiële diagnose hebt... met een behandeling die dan hopelijk dan ook aanslaat. Maar dan nog even het zingen, Bert. Want als je zegt ademhaling... dat is ook een van de belangrijkste zaken met zingen. Wat merk je tijdens het zingen hiervan?
1: Ja, nou, jij zegt net, het duurt nog wel even. Als ik die masker, dat wil ik toch nog even vertellen... als je zo'n masker opkrijgt... dan moet je daar 3 maanden mee lopen. En dan krijg je pas weer een diagnose. En dan kijken ze of je dan ook weer op de bus mag. Dus ik denk dat ik tot januari nog wel thuis zit. Maar met het zingen, ademhaling is ook heel belangrijk. En ja, ik heb de laatste tijd toch wel dat ik denk van... dat niet zo lekker loopt. En kijk, ik ben iemand, ik moet gewoon springen op het podium. Moet gek doen.
0: Ja.
1: En één houdt ervan en de ander zegt wat een overdreven type. Maar dat ben ik gewoon. Ja. Hè? En ik moet gewoon knallen. Maar ik doe bewust nu al dat ik dingen niet meer aanneem. Dat ik denk van nou, als ik 1 in het weekend heb, dan is dat wat al wat. En die wil ik dan, daar wil ik echt 100% voor gaan. Want je wil natuurlijk wel, als je ergens komt, wil je gewoon laten zien. Nou, het feest moet gewoon.
0: Het
1: moet
0: buddy.
1: Feest zijn als ik op het podium sta.
0: Het feest
1: moet
0: gewoon
1: wat gebeuren.
0: Ja.
1: Ja,
0: maar begrijp ik dan, Bert, dat conditioneel is het dus ook al lastig om op te treden, of misschien wat lastiger. Maar ook je stem merk je dus al aan dat soms wegvalt bijvoorbeeld, of hoe moet ik dat zien?
1: Ja, klopt. Ja, ik heb wel eens dat tijdens het zingen dat ik in één keer denk, oh jeps, hij is weg. En dan heb ik altijd wel een kruikje bij me, hè, met wat speciaal... met een speciaal drankje erin.
0: Ja.
1: En dat helpt toch wel. Ja. Nee, maar goed, weet je, ik kan nog best een uurtje op het podium staan. En dat gaat hartstikke goed.
0: Wel, maar...
1: Maar toch, het is niet meer... je staat er niet meer vol vertrouwen, zeg maar.
0: En dat betekent dus ook, Bert, sorry dat ik je onderbreek... maar de 2 dingen die waar jij zoveel lol uit haalt... en die jij ook heel goed kan, op die bus zitten en op het podium staan... Dat is nu gewoon minder. Waar ga jij vanuit? Dat nog wel weer terugkomt zoals ooit? Of blijft dat gewoon op dit niveau of minder?
1: Ik had vanochtend toevallig nog iemand die vroeg of ik bij hem wilde zingen. Daar had ik het zo over. En die zegt, mijn buurman, die heeft hetzelfde gehad als jou. Die krijgt een masker. En die is er weer helemaal. Dus het komt wel weer terug, zeggen ze. Dan moet wel met een masker op slaan. Dus ik wacht het af. Nino, ik hoop dat ik...
0: De masked singer ben je dan, hè?
1: Ja, zo, hoe mooi is dit? Ja, jij bedenkt het gewoon. Dat, er wordt inderdaad mijn naam veranderd in de zingende busje in de Masked Singer.
0: Bert, gelukkig kun jij er zelf een beetje om lachen.
1: Ja, joh, je moet moed houden. Ik ben heel positief iemand, positief ingesteld. En we blijven gewoon knallen, want ik heb wel ieder weekend nog wat staan. Dus ja, ik blijf gewoon onderweg. En als het niet meer loopt, niet meer nou... Ja. Dan kom ik bij jou, dan word ik radio-dj.
0: Ja, dat kan iedereen. Zo is het ook. Ondertussen, Bert, we gaan afronden hier. Maar de appjes die stromen hier binnen van mensen die dit herkennen. En ook steunbetuigingen. Ja,
1: dat, daarom.
0: Het is wel, en misschien een oplossing voor jou, Bert. Heb je daar wel eens over nagedacht? Een hypnotiseur?
1: Nou, ik ben het zelf, hè. Ik ben het zelf.
0: Bert, bedankt en sterkte ermee, hè, zonder gekheid.
1: Nee, dank je wel, vriend.
0: Hoi.
1: Hoi, hoi.
2: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
3: Dit is deze week Gronings Goud.
2: Simon Joan.

0: luistert naar Vandaag op Noord.
1: Met een terugblik op het nieuws van vandaag.
2: Ja, in een weiland, op een paal of in een boom een ooievaar zien is geen zeldzaamheid meer tegenwoordig. En die vogel was in de jaren 70 vrijwel uitgestorven. Maar nu gaat het weer goed. En als je mazzel hebt, zie je ze deze week als een vlucht in de lucht. Want de jonge vogels gaan op weg naar het zuiden. Verslaggever Eva Hulsje ging op zoek met een ooievaarkenner.
3: Wij zijn, Jan Miske, ooievaarkenner, vandaag op zoek geweest naar ooievaars waarvan we weten dat ze hier wel leven. Bijvoorbeeld in de onlanden zitten er veel. We zijn nu dus bij Essen in Haren. Nou, daar vinden we er uiteindelijk maar één. Kan het zijn dat ze al richting zuiden zijn?
4: Dat zou best kunnen. Er is een weeromslag geweest. Hè? En dat kan best zijn dat die beesten dat toch aanvoelen. Dat ze zeggen, nou, we moeten toch met de thermieken die er nog zijn, door dat warme weer, moeten we wegtrekken. Dat zou best kunnen. Die jongen die trekken als eerste weg. En daarna, eind september zo'n beetje, dan vertrekken de oude.
3: Maar vandaar dat deze oude er nog is. Die
4: deze
3: vliegen later.
4: Nog, die kan, dat kan. Hij kan ook hier blijven. Er zijn nog een paar ooievaars die op het nest, de hele winter door ook op het nest blijven. Ja, die zoeken wel voedsel overdag, maar dan komen ze 's avonds weer terug naar het nest.
3: Want deze zit natuurlijk op zo'n paal. Een paal van een particulier. Hoe kijken jullie daar nu tegenaan?
4: Nou, vroeger was dat gewoon. Dan werd dat wel bevorderd van zet een paal neer. Maar tegenwoordig hoeven er geen palen meer bijgezet te worden. Want ze kunnen zich nu zelf redden doordat de populatie dermate groot is. Dat ze zichzelf kunnen verzorgen en ook zelf bomen uit kunnen zoeken voor nestgelegenheid.
3: Wat is er nou zo mooi aan deze vogel?
4: Hij is zo majestueus en zo mooi. Van kleur. En ja, het is een machtig beest om te zien vliegen.
3: Hoeveel tijd wekelijks of maandelijks besteedt u eraan?
4: Ik ben in die periode dat ze op het nest zitten, dan ben ik wel twee dagen in de week sowieso ermee bezig. Volle dagen. Want ik wil toch weten, omdat voor mijn administratie, welke ooievaar waar broedt en of hij geringd is, ongeringd. Ringen, die dat noteer ik altijd. Die kan ik ook, dat kunnen we altijd weer zien waar ze vandaan komen. En of hetzelfde paadje weer bij elkaar zit, bij wijze van spreken. Ja, er komen wel steeds meer. En als ik mijn ronde wil doen door de provincie in Drenthe, doe ik er dan bij, gedeeltelijk. Ja, dan ben ik toch weer 500-600 kilometer verder voordat ik alles bij langs ben geweest.
2: Jan Miske was dat. Hij is vrijwilliger bij Stork, de Stichting Ooievaars Research and Know-how.

0: reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
1: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
0: Download de app of ga naar goldeneasin.com.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
5: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
7: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
7: Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
9: Doral Megens met het NOS-journaal. Bestuurders van tractoren op de snelweg worden strafrechtelijk vervolgd. En datzelfde geldt wanneer kentekens zijn afgeplakt. Met die richtlijn komt het Openbaar Ministerie, nadat vorige week onduidelijkheid was ontstaan tijdens een boerenprotest in Den Bosch. Trekkers op de snelweg veroorzaakten toen een file, waarin de start daarvan een dodelijk ongeluk gebeurde. Het OM wil dat er gehandhaafd wordt als trekkers op de snelweg rijden. Mag alleen als het vooraf is aangevraagd en de burgemeester heeft toestemming gegeven. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen en wil niet wachten tot de oorlog voorbij is. De gevolgen voor Zelensky zijn nog onduidelijk, zegt verslaggever Gert-Jan Dennekamp.
10: Hij is niet de meest populaire politicus in het land, maar over de jaren heen blijft hij een beetje op hetzelfde niveau staan. En ook deze laatste affaire heeft in de laatste opiniepeilingen nog niet heel veel schade gedaan aan Zelensky. Dus ik denk dat hij een beetje in een hoekje blijft zitten en afwacht hoe dit afloopt.
9: Verkiezingen in Oekraïne zijn volgens de grondwet niet mogelijk in een tijd van oorlog. Middenvelder Tijani Reinders maakt de overstap van Manchester City naar het Saoedische Al-Qadsia. Voetballer is na Crescenzio Somerville de tweede Oranje International die deze zomer de overstap naar Saoedi-Arabië maakt. De Saoediërs zouden voor de 28-jarige Reinders €61 miljoen betalen. Olympisch kampioen Sifan Hassan loopt op 1 november de marathon van New York. De 33-jarige atlete wil revanche na haar tegenvallende zesde plaats vorig jaar in de Amerikaanse stad.
11: Vorig jaar, ik was gewoon echt de dagen van vorig jaar was niet mijn dag. Ik heb het gewoon lastig gehad en het was moeilijk voor mij. Dit jaar wil ik zien. Hoe kan ik beter doen, weet je?
9: Afgelopen april meldde Hassan zich nog af voor de marathon van Londen vanwege een Achillespeesblessure, maar ze is nu weer fit genoeg. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon, dan wordt het 20 of 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Radio Noord. De avond van Noord.
13: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 8 uur.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media stopte het bestelbusje van de Nederlanders niet op een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken verleent bijstand. Spanje gaat met spoed 500 minderjarige meisjes die vanuit Marokko de grens naar Ceuta zijn overgestoken naar het vasteland brengen. Veel van de kinderen slapen buiten. En dat is gevaarlijk, zegt correspondent Miral de Bruyne.
4: Deze maand ging het best wel vaak mis. Er zijn incidenten geweest waar het heel duidelijk werd dat het eigenlijk heel gevaarlijk is voor vooral jonge kinderen om hier te zijn. Zo zijn er ook meisjes verkracht. En ja, ze willen er alles aan doen om dit te gaan voorkomen, dat dit nog een keer gebeurt.
3: De minderjarigen maakten eind juli samen met meer dan 70.000 anderen de oversteek. Zeker 100 goudzoekers zijn vanochtend omgekomen toen een goudmijn in de Centraal-Afrikaanse Republiek instortte. Het Rode Kruis vreest voor nog meer doden. Er zijn veel zwaar gewonden en ook worden nog mensen vermist. De goudmijn ligt in het westen van de Centraal-Afrikaanse Republiek, in de buurt van de grens met Kameroen. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. En dat gebeurt na advies van onder meer reizigersvereniging Rover.
5: We hebben er gewoon nog eens goed naar gekeken, naar advies van Rover. En gezegd, ja, misschien hebben ze ook wel gelijk als ze het in de huisregels opnemen. Daarin staat bijvoorbeeld ook dat je je voeten niet op de stoel mag doen. En daarin staat ook dat je stil moet zijn in de stiltecoupé. Daar hoort dat misschien beter thuis.
3: Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. Het weer vanavond en vannacht. Opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon. En dan wordt het 20 of 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 9 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Familieleden van het vermoorde meisje Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets van zich laten horen. Ze bedanken hun dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Vandaag een jaar geleden werd Lisa van 17 vermoord. Ze fietste van Amsterdam naar haar huis in Abcoude. Haar dood maakte veel los in de samenleving. Er kwamen acties als Wij eisen de nacht op. En er kwam kritiek op het migratiebeleid. De verdachte zat in een AZC. Hij komt volgend jaar voor de rechter. In Kroatië is een verdachte gearresteerd in het Nord Stream-onderzoek. Het gaat om een Oekraïner die samen met anderen bij een Deens eiland een aanslag pleegde op de gaspijpleiding, zegt correspondent Charlotte Waiers.
3: Daar zijn ze diep naar beneden naar de gasleiding gedoken, hebben daar explosieven aangebracht. En de man die vandaag is opgepakt zou een van de duikers zijn die de explosieven onder water op die leidingen zou hebben aangebracht. Dus medeplichtig aan die aanslag.
2: Een andere verdachte, ook een Oekraïner, staat binnenkort terecht in Duitsland. Bij een verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio zijn 3 Nederlanders omgekomen. 4 anderen raakten gewond. Volgens plaatselijke media gaven ze geen voorrang op een kruispunt en werd hun busje aangereden door een vrachtwagen. Rond deze tijd begint de selectie van NEC aan de eerste van 2 play-offs in de Champions League. De club speelt tegen het Noorse Bodø Glimt. Voor deze voetballiefhebber wordt het sowieso een historische avond.
4: De Champions League hymne die we straks gaan horen, dat wordt gewoon tranen met tuiten. En natuurlijk hoop je op een goed resultaat. Maar is het iets minder, dan zijn we ook heel trots dat we dit bereikt hebben.
2: Volgende week is de return in Noorwegen. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de competitiefase van de Champions League. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon, wordt het hooguit 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders omgekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond, zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde gisteren in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media stopt het bestelbusje van de Nederlanders niet bij een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken verleent bijstand. De nabestaanden van de vermoorde Lisa bedanken hun dorpsgenoten uit Abcoude voor alle steun. Het is voor het eerst dat ze dat doen. Lisa van 17 werd een jaar geleden vermoord toen ze 's nachts naar huis fietste. Na haar dood gingen vrouwen de straat op om de nacht terug te eisen. En er klonk protest tegen het migratiebeleid, want de verdachte was een asielzoeker. Van de duizenden minderjarige migranten die vorige maand van Marokko naar de exclave Ceuta zwommen, gaat Spanje 500 meisjes naar het vasteland halen. De opvangplekken in Ceuta zitten vol. De kinderen lopen gevaar op straat. Normaal gesproken neemt Spanje direct de voogdij over minderjarige migranten. Maar nu lijkt dat niet zo vanzelfsprekend, zegt correspondent Miral de Bruyne.
3: In dit geval lijkt Spanje te proberen om dat een klein beetje te omzeilen. En geluiden zijn omdat dat misschien wel is, omdat ze willen proberen om toch nog wel, ja, wie kan, nog terug te sturen.
2: Zeker 100 goudzoekers zijn vanochtend omgekomen toen een goudmijn in de Centraal-Afrikaanse Republiek instortte. Het Rode Kruis vreest voor nog meer doden, want er zijn veel zwaar gewonden en ook worden nog mensen vermist. De Nederlandse hockeysters hebben de eerste groepsfase op het WK overtuigend afgesloten. Ze wonnen in Amstelveen met 9-0 van Japan. Jimmy Jansen scoorde 4 keer uit een strafcorner. Het weer vanavond en vannacht vanuit het westen buien. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen overal buien, ook wat zon, wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Radio Noord. De avond van Noord.
5: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde gisteren in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media negeerde het bestelbusje van de Nederlanders een stopbord bij een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van een verschrikkelijk ongeluk en verleent bijstand. Het Openbaar Ministerie zegt dat bestuurders van tractoren op de snelweg strafrechtelijk worden vervolgd. Met die richtlijn komt het OM nadat vorige week onduidelijkheid was ontstaan tijdens een boerenprotest in Den Bosch. Trekkers op de snelweg veroorzaakten toen een file waarvan in de staart een dodelijk ongeluk gebeurde. Familieleden van het vermoorde meisje Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets van zich laten horen. Ze bedankten hun dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Een jaar geleden werd Lisa, van 17, vermoord. Ze fietste 's nachts van Amsterdam naar haar huis in Abcoude. Haar dood maakt veel los in de samenleving. Er kwamen acties als Wij eisen de nacht op. En er kwam kritiek op het migratiebeleid. De verdachte zat in een AZC. Hij komt volgend jaar voor de rechter. In de Centraal-Afrikaanse Republiek is een deel van een goudmijn ingestort. Er wordt gevreesd voor meer dan 100 doden. Het ongeluk gebeurde vanochtend in een plaats in het westen van het land, in de grensregio met Kameroen. Goudzoekers raakten bedolven na een aardverschuiving. Een Rode Kruismedewerker vreest dat het dodental nog oploopt. Er zijn tientallen zwaar gewonden. Bovendien worden nog veel mensen vermist. Het weer nog vannacht van het westen uit buien. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen overal buien. Er is ook zon. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Noord. De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Aaienbaan.
1: Was laatst op stap in de mooiste stad van het noorden van ons land. Na een lange nacht had ik het gehad, ik had er bijna genoeg op van. Maar niet naar huis met een lege maag, dus je raadt al wat ik deed. Ik vraag aan haar of ze met me meegaat en ik zeg, doe maar mee.

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent hulp na het dodelijke verkeersongeluk met Nederlanders in de VS. Er wordt bijstand verleend aan slachtoffers en nabestaanden. Het ministerie spreekt van een verschrikkelijk ongeluk. Bij het ongeval kwamen 3 Nederlanders om het leven. 4 anderen raakten gewond. De Nederlanders zaten samen in een busje dat werd op een kruispunt aangereden door een vrachtwagen. Volgens Amerikaanse media gaf het busje geen voorrang bij een stopbord. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven. Zo zwemmen vissen naar andere gebieden. Familieleden van de vermoorde Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets laten horen van zich. Ze bedanken dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Een boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Een jaar geleden werd Lisa van 17 vermoord. Dat gebeurde toen ze 's nachts naar huis fietste van Amsterdam naar Abcoude. Het dodental van een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek is opgelopen tot ruim 100. Eerder werd nog gesproken van zeker 30 doden. Een deel van een goudmijn stortte in. Het ongeluk gebeurde in een regio waar vaker mijnongelukken zijn. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø Glimt. De eerste playoff-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Nooren, maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Soms met onweer ook. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Ook morgen regen met opnieuw kans op onweer. En tussendoor ook zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Lars Militse met het NOS-journaal. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij alle woningen die daar werden verkocht had ongeveer de helft van de kopers een starterslening. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in het Verenigd Koninkrijk wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Koning Charles zou zondag op de hoogte zijn gebracht van de plannen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent hulp na het dodelijke verkeersongeluk met Nederlanders in de VS. Er wordt bijstand verleend aan slachtoffers en nabestaanden. Het ministerie spreekt van een verschrikkelijk ongeluk. Bij het ongeval kwamen 3 Nederlanders om het leven, 4 anderen raakten gewond. De Nederlanders zaten samen in een busje dat werd op een kruispunt aangereden door een vrachtwagen. Volgens Amerikaanse media gaf het busje geen voorrang bij een stopbord. En het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø Glimt. De eerste playoff-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0-nederlaag tegen de Noren. Maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over, soms met onweer. En het koelt af naar 12 tot 16 graden. Ook overdag regen met opnieuw kans op onweer. Tussendoor ook wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
4: Non-stop muziek voor wakker Groningen.